0: Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan met de situatie op de weg. Er is op dit moment geen vertragingen, dus dat is lekker. Wel oppassen voor de flitsers, want die zijn er wel. Op de A12 Maarn richting Ede bij 83.1. Dan de A15 Tel richting Gorkum bij 103.5. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. Ja, deze hele week hoor je natuurlijk de Q-top 500 van de zomer. En ik dacht, nou, weet je wat? Misschien heb je door de hitte of de drukte iets gemist van de lijst daarvan. Dus laten we lekker even voor een zomerse hit gaan uit de lijst. En je kan stemmen, dat doen we even in de vorm van een emoji. En ik dacht, laten we even 2 lekkere Spaanse hits tegenover elkaar zetten. Ik dacht, stuur even een zon-emoji als je wilt horen. Louis Vansi en Demi Lovato met Échame la culpa. Ja, ik heb er even geoefend. En stuur dan een watermeloen voor Alvaro Soler, La Quintura. Dus een watermeloen voor deze. Ja, dus een zon-emoji voor Louis Vonsi en Demi Lovato. En stuur een watermeloen voor Alvaro Soler. Dit is Drive Safe.

Blurred Lines. Ja, Martin Garrix zit op dit moment nog lekker op Ibiza. Maar vrijdag staat hij gewoon weer op het hoofdpodium van Tomorrowland. Achter de draaitafels natuurlijk. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Want naast dat draaien gaat Martin Garrix nu ook zingen. Ja, hij heeft aangekondigd dat er nieuw muziek aankomt waar je niet alleen zijn beat en producer skills hoort voorbij komen, maar ook zijn eigen stem. En dat betekent dus ook dat hij tijdens de show straks waarschijnlijk niet alleen achter de draaitafel staat, maar dat hij af en toe ook gewoon even lekker de microfoon pakt. Ja, ik ben echt zo benieuwd hoe dat gaat klinken. Nou, op deze hoor je nu nog de artiest Lauw, maar binnenkort zit Mark Garrix het gewoon zelf. Dit is Matt bij Q Music.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.

Nieuwe muziek bij Q-Music Flair door het oog van de nacht. Ja, deze hele week stijgen de temperaturen niet alleen buiten, maar ook op je radio. Want je hoort tot en met vandaag de Q-top 500 van de zomer. En nu kan het zijn dat je, ja, dat je door de hitte en het een en ander hebt gemist uit de lijst. Dus ik dacht, nou, welke zomerhit uit de Q-top 500 wil jij nu nog even horen? Ja, je kon stemmen met een emoji in de Q-music app. Thanks als je dat hebt gedaan. Ja, je kon te kiezen tussen twee Spaanse zomerhits. Je moest een zonnetje sturen voor Échame la Culpa van Louis Vansi en Demi Lovato. Ja, of een watermeloen voor La Quintura Álvarez Soler. Het was al duidelijk hoor. Er kwamen veel meer zonnetjes binnen dan watermeloenen. Dus daarom Louis Vansi, Demi Lovato, Échame la Culpa. Dit jaar op 105 in de Q-top 500 van de zomer. Die zo meteen om 9 uur 's ochtends gewoon weer lekker verder gaat.

0: Weet je wat? Sander die kan het wel.
1: Attentie, attentie. Wil degene die aan het werk is, of net gewerkt heeft, of morgen moet werken, zich melden in de app? Ik herhaal. Wil degene die aan het werk is, of gewerkt heeft, of morgen moet werken, melden in de app? Dankjewel.
2: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, je hoort het van Sander. Ja, als je net gewerkt hebt, of nu aan het werk bent, of je klaar bent werken, heb even werk met een berichtje in de Q-Music app. Want ik ga zo meteen weer beroep raden. En dat kan ik alleen doen als ik iemand gevonden heb die aan het werk is. Of dus gewerkt heeft, of aan het werk moet. Ja, nee, je snapt het hele idee. Dus kom maar door met een berichtje in de Q-Music app. Want dan ga ik zo meteen weer een timer starten van een minuut. Ga ik allemaal vragen instellen. En na een minuut tijd, dan ga ik vertellen wat jouw werk is. Dit is Q-Music, Sam Yo.

0: half drie.
1: Ja, het is net half drie geweest. Ik was op zoek naar iemand die aan het werk is. Nou, er zijn wel wat mensen aan het werk. Dat vind ik altijd gezellig. Kaylee is aan het werk, zie ik. Birgit is aan het werk. Tessa is aan het werk. Paul is aan het werk, zie ik. Nou, allemaal gezellig. Laat vooral lekker van je horen. De Q-Musics app staat open. We zijn hier met z'n allen als nachtbrakers. Dus ik zou zeggen, app lekker gezellig. Wat je ook wil appen. Maar ik was op zoek naar iemand die aan het werk is. En ik heb iemand gevonden, namelijk Niels. Goedenacht.
2: Hi.
1: Hallo Niels, goedenacht. Hey, even zonder te veel te verklappen, hoe is jouw energielevel? 1 is ik ben helemaal kapot en 10 is ik zit er nog helemaal lekker in.
2: Een 5.
1: Oeh, een 5. Oké, okay, wat kunnen we daaraan doen? Koffie, een snack?
2: Minder warm weer.
1: Dan word je toch een beetje lamlendig, hè, van...
2: Ja, dat kan ik
1: me wel voorstellen. Werk je ook elke nacht? Of hoe is jouw ritme?
2: Nee, eigenlijk normaal overdag. Alleen ja, omdat de afgelopen tijd wat warmer is... dan ga ik s'nachts weg.
1: Misschien zit er al een beetje een hint. Ik weet het natuurlijk niet. Niels, ik ga jouw beroep proberen te raden. In een tijdsbestek van een minuut ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En een minuuttijd, dan hoop ik te weten wat jouw werk is.
2: Ja.
1: Hoe schat jij mijn kans in?
2: Ik kan je 1 tip geven. Je ziet het overal, alleen niemand let erop.
1: Oké, je ziet het overal, alleen niemand let erop.
2: Ja.
1: Oké, dat is wel een goede tip. Nou, vind ik leuk dat je mij al vast een tip geeft. Als je luistert en je hebt een idee wat Niels voor werk doet... of je hebt vragen voor Niels, laat even weten met een berichtje in de queue. Heb ik ze alles hier binnenkomen. Ben je er klaar voor, Niels?
2: Zeker.
1: Gaan we beginnen, komt ie aan. Hey Niels, ben jij onderweg voor je werk?
2: Ja.
1: Oké, heb jij werkkleding aan?
2: Ja.
1: Werk je met collega's?
2: Soms.
1: Soms. Werk je ook nog met andere mensen, behalve je collega's?
2: Nee.
1: Nee, oké. Moet jij veel lopen voor je werk?
2: Ja.
1: Moet jij iets repareren?
2: Soms.
1: Soms repareren, oké. Werk je met auto's?
2: Ik heb wel een auto, maar die heb ik nodig, ja.
1: Ja, oké, maar je maakt geen andere auto's of zo?
2: Nee.
1: Heb je... Sander vraagt, werk je met gereedschap?
2: Soms heb ik dat wel nodig, ja.
1: Ja, oké. Werk je aan de weg?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik werk wel op de weg, maar niet aan de weg.
1: Nee, oké, dat is ook nog een goeie. Je werkt wel op de weg, maar niet aan de weg. Of andersom. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Niels, ik moet even mijn hersenen laten kraken. Want dit is toch wel even iets ingewikkelder dan ik dacht. Vooral die hint van jou. Je ziet het overal, maar niemand let erop. Vind ik een hele goede hint. Er komen al wat dingetjes binnen, zie ik. Wacht even hoor, ik moet even... dit is nog niet mijn antwoord. Sander denkt dat jij aan lantaarnpalen werkt, verkeersborden werkt. Ik dacht ook nog te denken, misschien een stoplicht of zo. Maar ja. Jerina die zegt ook even wat goeds. Reclameborden installeren, die vind ik ook een goeie. Ja, ik ga voor wat Jerina zegt. Die zegt reclameborden installeerder.
2: Ja, deels.
1: Deels.
2: Het is met reclame. Reclameborden onderhouden, repareren en plaatsen.
1: Oké, vind je dit dan goed? Of, ja, want jij bent hier degene die zegt goed of fout.
2: Ja, ik vind hem wel goed.
1: Je vindt hem goed?
2: Ik vind hem goed.
1: Kijk, dat is toch lekker. Ja, ik moet wel echt alle credits aan Jerina geven. Want ik had hier echt werkelijk niet opgekomen. Maar jij doet alles met de reclameborden.
2: Ja.
1: Wow, maar even, dit klinkt misschien even heel stom hoor. Want ik heb hier totaal geen idee van. Ik zie dan af en toe zie ik inderdaad dat de reclameborden vervangen. Dan gaan ze even zo'n lik lijm erop gooien. En dan mieteren ze er een nieuwe poster op. Doe je dat dan ook of dat niet?
2: Nee. Bij ons is gewoon, wij hebben het op platen geplakt. Wordt in Groningen gedaan. En dan wordt dat naar verschillende locaties in Nederland toegestuurd.
1: Oké.
2: En die vervangen wij dan.
1: Oh, jullie vervangen ze wel dus?
2: Vervangen en dan eventueel plaatsen, zeg maar.
1: Ja.
2: Soms is het alleen maar uithalen, soms is het alleen maar plaatsen.
1: Oké, en als er iets kapot is, dan ben jij daar ook, zeg maar.
2: Ja.
1: Nou, ben ik toch even benieuwd. Want heb je dan al eens een keer een reclamebord van Q-Music? Heb je dat al een keer geïnstalleerd of gedaan?
2: Volgens mij wel één keer. Maar ja, nou, ik werk nu 2,5 jaar ongeveer hier, dus ja.
1: Ja, je zou zeggen, nou, dat zou wel opvallend zijn, want het is in principe reclame, maar je kan, het je niet meer herinneren.
2: Nou, niet zo 1, 2, 3.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Hé, maar jij kan dus overdag werken, maar je werkt dus eigenlijk een soort van eigen tijd, omdat je zegt, nou, ik ga nu ook even de nacht in.
2: Ja, eigenlijk is het een keer de basis goed, zolang je je werk maar, zeg maar, doet.
1: Ja, oké. Dus het is gewoon, je mag het zelf lekker indelen. Hé, en wat is nou eigenlijk het stomste van jouw werk, als je heel eerlijk bent?
2: Display schoonmaken.
1: Oh ja, dat is schoonmaken is nooit leuk, hè? Schoonmaken is nooit leuk.
2: Nou, het kan leuk zijn, maar meestal niet.
1: Meestal niet, nee, dat vind ik ook niet. Nee. Hé, hey, Niels, ik ben blij dat... Sander vraagt, werkt hij bij JC... Ja, ik kan het niet uitspreken.
2: JC Doak, waarschijnlijk. Nee.
1: Nee, daar werk je niet. Nee, Sander, daar werk je niet. Nee, oké. Okay. Nou, Niels, ik wens jou een hele fijne nacht verder. Geniet van je werk, maar je energie zit natuurlijk op 5. Dus ik weet niet of ik... zal ik even wat muziek pompen? Er komt zo meteen een alarmschijf komt eraan. Word je blauw blij van, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, heel goed. Nou, ik zou zeggen, zet de radio maar lekker hard. En succes daar dan, hè?
2: Komt goed.
1: Joe.
2: Dank je. Doei.

0: Barbie baby.
1: De alarmschijf van deze week. Chris Kost, Amsterdam, Billy William en My Oh My. Ga jij aanstaande zondag kijken? De finale van het WK. Spanje tegen Argentinië. Ja, vindt natuurlijk plaats in Amerika. Ja, en dat gaat natuurlijk allemaal helemaal op zo'n Amerikaans dan, hè. Met een halftime show. Ja, tijdens de rust vindt dus een waanzinnige show plaats. Nou, mij hoor je niet klagen. Onder andere Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy en Coldplay zijn al bevestigd. Maar er kunnen dus nog namen bijkomen. Maar ja, de vraag is, wat verdienen ze hier dan eigenlijk mee? Nou, je zou zeggen, duur grapje voor de FIFA. Maar ja, want ik bedoel, Justin Bieber en Beyoncé bijvoorbeeld verdienen normaal gesproken al miljoenen voor een exclusief optreden. Maar ze krijgen dus geen cent betaald aanstaande zondag. Hun vergoeding is dat het namelijk wereldwijd door honderden miljoenen mensen wordt bekeken. En ze krijgen de kans om een goed doel onder de aandacht te brengen. Nou ja, ik ga je eerlijk zeggen, ik zit klaar aanstaande zondag. En dan eigenlijk vooral voor de rust. Ja, ja, en ik hoop stiekem dat zij er ook bij gaat zijn. Beyoncé, dit is Crazy in Love.

Goedenacht. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden.

Aretha Franklin en George Michael, I knew you were waiting for me. Nou, ik zou zeggen, hier ben ik dan. Een hele goede morgen. Mattie en Marieke, de pre-party begonnen. Het is 11:45 op de hele vroege donderdagochtend. Ik moet mezelf nog even een beetje installeren, hoor. Moment, ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar om heel veel tegen je aan te lullen. Maar ik was er al. Dus ik denk, ja, ik begin maar gewoon. Ik kan ook blijven zitten in de hoek van de studio op een kruk of zo. Maar dat heeft ook geen zin. Wacht even. Even mijn stoel erbij pakken. Goedemorgen, ik hoop dat je goed geslapen hebt. Ik wel. In tegenstelling tot gisteren. Deze nacht was super. Heerlijk geslapen, lekker gesnurkt. Zag ik ook in mijn slaapapp voorbij komen. Dus nee, helemaal top. In mijn nieuwe appartementje. Waar ik gisteren, en nou ja, ik ben erachter gekomen, er is niets engers dan dat. Ik heb gisteren mijn de muur in mijn woonkamer heb ik geel geverfd. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik, wauw, wat eng. Wat is dit eng? Ik ken geen enger gevoel. Een hele muur geel verven, dat is nogal wat. Dat is echt in your face, zo bam. Maar het wordt heel mooi. Het wordt oprecht heel mooi, denk ik, hoop ik. Er moeten nog een tv-meubel voor, er moeten nog lijstjes aan de muur, er moeten nog planten bij, spiegels, gekke lampen. Die hele muur, het is een muur van, nou, ik denk 3 meter breed of zo, dus ik doe alsof ik in Versailles woon, maar dat valt wel mee. Die is dus geel en er komen allemaal leuke tierenlantijntjes bij, waardoor het echt een soort van drukte van je welste wordt op één punt in de woonkamer. Maar nu ik vanochtend wakker werd, dacht ik, ja shit, ik heb mijn muur heb ik geel geverfd. Het ziet er eigenlijk heel raar uit. Goed, het wordt allemaal heel mooi. Maar deze toch niet. Ja, ik dacht toch, wat nou als het misgaat? Wat nou als het niet lukt? Hele goedemorgen, Maudi. Gezellig, Luc, dat je er al bent. Georgia is er ook bij. Goedemorgen, Luc. Wat beter geslapen dan vorige nacht, hoor ik. Wat fijn. Ik ook. Fijne dag en een fijne uitzending. Groetjes van Georgia. Georgia, zometeen speciaal voor jou. Nickelback met Rockstar. Na Topic en Becky G.

0: Een hele goede morgen. Nog net 5 uur. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattia Marieke, de pre-party.
0: Zo, goedemorgen. Hier een bak testosteron speciaal voor jou. Ik heb gisteren leuk de muur geel geverfd in mijn appartementje. Heel schattig.

0: Ja, goedemorgen, Luc.
1: Morgen.
0: Ja, ik hoop dat je beter hebt geslapen als gisteren.
1: Ja. Ja.
0: We hebben ons best gedaan, maar het is nog niet per se gelukt. Maar we hebben ons best gedaan.
1: Hè, verdomme. Ja.
0: Dus, we gaan er wel weer een mooie dagje van maken, Luc. Zet hem op, hè.
1: Hoi, stormen. Waar moet je allemaal heen dan, jongen?
0: Ik zag dat ik vandaag voor werk richting Schiphol en Haarlem mag en zo. Dus dat zal wel Haarlem, Amsterdam, Schiphol zijn.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ik hoop dat het een beetje rustig is vandaag.
1: Ja, dat
0: wat een dag, jongens.
1: Ja, wat een dag. Werk ze vandaag, Storm. Goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen, Luc. Lekker geslapen.
1: Zeker, ouwe reus.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Stukken beter geslapen dan gisteren, toen de brandweer onder mijn nieuwe appartementencomplex stond. Ineens midden in de nacht. Vannacht was er geen brandweer. Ik heb rustig door kunnen slapen. Totdat de wekker mij heel rustig en soepel wekte. En ik dacht, ja, let's attack the day. Ik heb er wel weer zin in. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is donderdagochtend. Luc van de redactie hier. Komt nog een appje binnen van Juri. Juri die zegt, goedemorgen Luc. Vertel eens even wat je van gisteravond vond. Engeland versus Argentinië. Nou ja, op voorhand was ik natuurlijk gewoon voor Engeland. Want ik gun die Argentijnen helemaal niks. Helemaal niks. Ik ben niet voor Argentinië, ik moet er niks van hebben. Maar eerlijk is eerlijk. Ze speelden gewoon beter. Ja, ze speelden gewoon beter. Engeland scoorde dan weliswaar de 1-0. En een lange tijd zag het eruit dat Engeland voor het eerst sinds decennia weer een WK-finale ging spelen. Maar dat ging niet door. Want binnen de reguliere speeltijd maakte Argentinië de 1-1... en daarna ook nog eens een keer de 2-1 door gewoon beter voetbal te spelen. En bij de Argentijnen heb je natuurlijk Messi, de allerbeste voetballer aller tijden. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet ook heel erg van Messi. Ik geniet al zolang ik me kan heugen van Messi, Lionel Messi. En als je dan dit commentaar hoort van de NOS van gisteren, ja, ik krijg er kippenvel van.
4: Messi, weer zo'n goede voorzet! En daar is het raak! En dan scoort hij zelf niet! En doet Lautaro Martinez dat! Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen. Allemaal naar Messi.
1: Allemaal naar Messi, Lionel Messi. Aanstaande zondag om 9 uur is de finale Spanje tegen Argentinië. En natuurlijk slaap ik de komende dagen in mijn Spanje-pyjama. Hele goeiemorgen. Eens even luisteren naar niemand minder dan Matty Valk. Dat hoor je dan, maar wat imiteert Matty hier? Zometeen het antwoord op wat Matty hier dan precies imiteert. Wat hoor je dan? Nee, dat hoor je nu eerst Akda de Munnik.

0: Cyrus en Flowers op Q-Music bij Mattie en Marieke, de pre-party. En goedemorgen, het is Luc van de redactie hier. Net liet ik je dit horen. Wat imiteert Mattie hier?
1: Rakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedak
0: In ja of nee, bij ja of nee krijgen Mattie en Marieke 3 seconden de tijd om na te denken over een topic. Zeggen zij bijvoorbeeld ja of nee op het topic zelf ijsblokjes maken?
2: Nee.
3: Die haal ik altijd bij de supermarkt.
2: Oh, wow, wat een luxe.
3: Zo'n grote zak. Luxe?
2: Ja, ik vind een zak ijsblokjes, dat heb ik nooit gedaan.
3: Kost 80 cent?
2: Ja, nee, maar meer, nee, ook, het zit hem niet in geld, maar meer gewoon het idee. Het idee komt niet in mij op.
4: Ah.
2: Maar
4: ja, het is nog luxe.
2: Nou, dat wilde ik zeggen. Ik overtop in luxe.
3: Oh.
2: Het huis waar wij nu in wonen, dat was hiervoor, woonde hier een Amerikaan.
3: Oh, dan weet ik wat je gaat zeggen.
2: Onze koelkast heeft een ijsblokjesmachine.
3: Ja, lekker.
2: Het is echt zoiets waar zou ik zelf nooit aan denken. Maar het komt toch van pas deze zomer.
3: Echt geweldig.
2: Ja, echt top.
3: Rakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakkedakk
2: daarna gaat het klotsen eroverheen.
4: Ja, geen trillend handje hebben.
2: Nee. De hele keuken is nat.
3: Hey, en hoe vaak moet je dat bijvullen? Want ik heb ook het idee dat het snel opgaat.
2: Niet.
3: Oh, niet?
2: Nee, want hij zit dus van aangesloten aan het water. Net.
3: Oh, geweldig.
2: Dus hij tapt continu. Ja, het is geweldig.
0: Of vanmiddag even langs, denk ik.
3: Zo, inderdaad. Ik schijn toch nog dromen te hebben.
0: Na 7:30 deze ochtend spelen wij een nieuwe ronde van Ja of Nee. Heb je nou nog een leuk topic voor vandaag? Dan zou ik zeggen, de app van Q-Music staat gewoon wagenwijd voor je open. Ja, nu is wel genoeg, Mattie. Ja, nu is het wel genoeg. Hey, een van de leukste liedjes van Shakira komt eraan. En die is al 25 jaar oud. Je hoort hem na Lost Frequencies op Q-Music.

0: Shakira, whenever, wherever op Q Music, waar ik jou zojuist vroeg om topics voor ja of nee. Er komen veel leuke dingen binnen, zoals van Elma Walinga, die zegt zelf je auto wassen met een emmertje sop. Ja of nee? Kijk, vind ik leuk. Komt even op het lijstje, die zet ik erbij. Ik heb ook een mailtje gehad van iemand. Opvallende mailtje. Kan ik er wel even bij pakken. Ik ga wel diegene even anoniem houden, denk ik. Het is een wat langer mailtje. Het onderwerp van de mail is vraag voor ja of nee. Dag Luc, ik heb een vraag voor ja of nee. En de vraag luidt, Kiki in de Playboy. Ik weet nog niet of dat per se het beste onderwerp is voor ja of nee. Ik wil natuurlijk niet van tevoren iets afschieten of zo. We kunnen in principe alle kanten op. En alle ideeën mogen altijd mijn kant op gegooid worden. Maar ik moet dit heel even overleggen met Kiki. Er komt er nog een heel verhaal bij over hoe de reactie van Mattie zou zijn. En dan als eindgrap. Ik heb het niet over een naakt fotoreportage, maar ik heb het over een interview. Nou, dat is ja, ik vind er wel goed over nagedacht in principe. En dan eindigt de mail van deze persoon nog met nog heel veel woonplezier en herinneringen gewenst in uw nieuwe woning. Ja, dat vind ik dan ook alweer lief. Nou, dankjewel voor de mail en we gaan er even naar kijken.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Met zometeen Tom Grennan na Olivia Dean. En of je mij niet meer wil mailen, Domien Verschuren. Dankjewel. We'll

goed liedje, man. Hartstikke leuk. Ik heb hem helemaal meegezongen. Tom Grennan en Don't Break the Heart op Q-Music. Het zou zomaar kunnen zijn. Nee, kijk, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zit je nu in je eentje in de auto of in de vrachtwagen. In je postbusje of in het, op je werkplekje. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je toch heel vroeg onderweg bent op vakantie richting het zuiden van Europa met wat kinderen op de achterbank. Er komt zometeen een gesprek aan, wat ik ga herhalen van gisterochtend. En dat gesprek, dat bevat het woord flammoes, maar dan op een andere manier. Ja, zeg het maar. Over 2 minuten ga je dat gesprek horen. Misschien moet je toch even Spotify checken voor de komende 3 minuten.

0: Vandaag weer temperaturen tot 538 graden in Nederland. Dus deze is dan echt lekker. Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire op Q Music. Waarbij gisteren vroegen aan jou, wat is de meest gekke ervaring die je hebt gehad met een klant? En we zouden gisteren gaan bellen met Noah. Want zij had ons al verteld dat ze ooit het wachtwoord van een klant in moest voeren. En dat wachtwoord, dat was een beetje grof. Een beetje smerig misschien ook wel. Dus voordat wij Noah gingen bellen, moesten we eerst even overleggen samen.
1: We hebben het deze ochtend over gekke dingen die je mee hebt gemaakt met klanten. Dus als je in een winkel werkt of hebt gewerkt, gekke dingen die je met klanten hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Nu is er één luisteraar van ons, die heet Noah. Die heeft iets meegemaakt met een klant en daar komt het woord in voor, of eigenlijk het zinnetje,
2: ja.
1: Lik mijn kutje.
2: Ja.
1: Nou, en daarvan wordt nu op de redactie gezegd, is dat voor de kinderoortjes, want we doen dit rond, 7:15.
2: Ja, ja.
1: Wel geschikt, moeten we niet Luc op Instagram live laten gaan en Luc daar, weet ik veel, leuke trucjes laten doen, balletjes gooien.
3: Nee, hoeft niet. Nee, ik denk dat Lik mijn kusje, dat kan je prima dan horen.
1: Dat kan toch? Ja, maar ja. Zeg maar, dit kan. Of nee, is het heel heftig voor kinderen?
4: Ja, want jullie gaan straks 28 keer zeggen, lik mijn kutje. Als je dan iemand op de achterbank hebt zitten of een kind naast je, ja, dan heb je echt geen zin in, hoor. Want dan moet je dat woord bij je kind weer uit gaan halen, lik mijn kutje.
3: Maar ik wil niet gaan jong leren op Instagram. Ik heb een gebroken
1: nacht.
3: Ja,
1: maar dan doe je een handstand of zo.
3: Handstand?
1: Of je vertelt een mopje. Maar het is meer dat ik denk, ja, we kunnen toch wel gewoon een keer lik mijn kutje zeggen.
2: En nee, we hebben nu sowieso al 26 keer gezegd.
1: Ja, maar nu slapen de kinderen nog.
3: Ja, is niks mis met lik mijn kutje. Nee.
2: Laten we afspreken dat ze om 7:15 gewoon in het gesprek met die bewuste luisteraar gewoon één keer zeggen.
3: Wat zeggen we dan?
1: Ja. Nee, laten we, als zij nou gewoon één keer lik mijn kutje zeggen, in welke context het dan ook is van haar verhaal, dan hoeven we niet dan op Insta. En nu hebben kinderen nog niet gehoord. De enige kind is wakker is Jules. Die was vannacht om 2:30 al wakker, nou, Annemarie.
2: Je hoeft dus niet op Instagram zo meteen. Luc?
3: Dankjewel.
2: Om 7:15 slechts één keer het woord.
3: Kutje.
2: Nee, lik mijn kutje.
1: Lik mijn kutje is het.
0: Dat werd uiteindelijk een hartstikke leuk gesprek. Tina Turner zometeen na Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ik zou zeggen, lik me.

Hele goede morgen. Je luistert naar Q Music, je hoorde Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Het is vandaag de laatste kans om te komen collecteren voordat de vakantie gaat beginnen voor ons. Dus ik zou zeggen, kom maar alvast door via de app van Q Music en zorg dat je veel vakantiegeld losweekt bij Mattie, Marieke en Annemarie. Waar wil jij voor komen collecteren vandaag? Stuur nu alvast een bericht in de app van Q Music. Zometeen de alarmschijf na Teddy Swims.

0: Wasabi baby.
1: De alarmschijf van deze week is van Criscross Amsterdam. My oh my. De ochtendshow van Q-Music gaat beginnen met Mattie, Marieke en Annemarie. En om 9 uur hoor je twee hele bekende stemmen. Tom en Joe, die zijn dan te gast. Superleuk. Helaas gaan ze ook zingen. Maar ja, goed, ik kan er niet altijd 6 gooien. Ga denk dan even naar het koffiekornetje.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Argentinië staat in de finale van het WK. De Argentijnen wonnen de halve finale gisteravond met 2-1 van Engeland. Lange tijd stonden de Engelsen op voorsprong, maar in de 85ste minuut maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. En in de blessuretijd viel de 2-1.
2: Voorzet Messi, Lautaro, Martinez, de invaller, kopt de 2-1 voor Argentinië binnen. En kopt Argentinië naar de finale zondag tegen Spanje.
1: Commentaar bij de NOS. En die finale begint om 9 uur 's avonds. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen opgepakt. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als BOA's hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. En de advocaat van zanger R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen. Dat meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit. Hij is onder meer veroordeeld voor georganiseerde misdaad. Volgens de advocaat heeft R. Kelly problemen met zijn gezondheid en moet hij daarom vrijkomen. Het weer. Het is vandaag overwegend zonnig. In het noorden wel wat meer bewolking. Het wordt 23 tot 30 graden.
3: Vertragingen vanaf 10 minuten die zijn op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar kom je in 3 kilometer tussen Waterberg en Grijshoort. Al 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 in de richting van Os. Tussen Waterbergen en Renkum 5 kilometer en 20 minuten.

0: jongen.
1: Ja, nee, super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
0: Dat is mijn favoriete film. Gordon.
4: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
4: Nee, er luistert toch niemand.
5: Mattie.
6: En Marieke.
0: 2 over 6 op donderdag de 16e van juli. Je luistert naar show 1678, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
3: Hey, ik ben er gisteren achter gekomen dat ik een absolute klassieker heb gedaan.
0: Ja.
3: Op dinsdag, dan komen bij ons 1 keer in de 2 weken mensen schoonmaken. Mm-hmm. Superfijn.
0: Mensen, meerdere?
3: Ja, een broer en een zus.
0: Oh.
3: Nou, superfijn. Ze doen dat met z'n tweeën. Daardoor gaat het ook 2 keer zo snel, dat is lekker. Toen kwam ik er gisteren achter dat de absolute klassieker van... het seksspeeltje of een nachtkastje...
8: Oh, nee.
3: Ja.
0: Klassieker.
3: Ja, en ik heb een nachtkastje met gewoon zo dat erop ligt. En een laadje en een eronder. En er lag wel in het eronder. Mm. Dus in het vakje eronder. Maar ja, ik dacht wel, kut, weet je wel. Ja, ik schaam me daar toch voor. Terwijl je moet er ook lak aan hebben en denken, ja...
0: Maar wat was het? Was het een satisfier? Want ik denk dat daar gaan werksters tegenwoordig mee om. Alsof er een, ja...
8: Er gaat gewoon een doekje overheen.
3: Ja, ja.
0: Dat is zo standaard als een wekker, toch? Inmiddels, bij vrouwen een nachtkastje. Of ja. Een hele octopus.
3: Nee. Nee. Nou ja, ik vind ook wel bespreken wat je hebt en zo. Maar ik weet niet of... Ja,
0: maar dat vind ik echt een verschil. Want ik denk echt dat niemand meer opkijkt van een satisfier.
3: Nee, dat denk ik ook. Nee, het was geen satisfier. Hij moet in stopcontact.
0: Oh joh, echt op... Krachtstroom. Aggregaat erbij.
3: Ja, hij gaat op een stopcontact. Ja, het is ook...
0: Is het hele draaimolen?
3: Nee, het is dat ding, dat ook in Sex in the City is... en dat Samantha dan zegt dat het een massagestaaf is.
0: Maar dat heb ik nooit gezien. Je moet me echt helpen.
3: Ja, nee, ik laat het hierbij. Kijk maar even.
0: Iedereen die het nu gezien heeft, die weet het. En iedereen die Sex in the City nooit gezien... Luc, heb jij dit gezien?
7: Nee, natuurlijk niet.
0: We weten niet wat je bedoelt. Kun je het in de keuken gebruiken?
3: Nee, je kunt het ook denk ik daadwerkelijk als massagestaaf gebruiken. Het is gewoon een groot ding en dat kun je ook tegen je schouderbladen aanzetten. Eigenlijk kan ik dat best wel een keer...

0: hoeft niet bij jou.
1: Nee.
0: Dat kan wel. Er is nu een doekje overheen gegaan.
1: Ja, maar je gaat hier toch niet zitten met
0: hij is nou schoon.
1: Nou, hou eens op, zeg.
0: Maar goed, jij zegt niet over inzitten. Het is heel very normal.
1: Lekker van genieten.
0: Nou, dat heb ik gisteren zeker gedaan.

0: Key Music en Magnetic. Het is fijn om te zien dat onze Luc langzaamaan weer uit zijn leven als holbewoner stapt. Waarbij zijn kleding uit een vuilniszak komt, omdat zijn kledingkast nog niet in elkaar staat. En hij op de grond slaapt omdat zijn bed nog niet in elkaar staat. Er worden stappen gemaakt inmiddels, Luc?
1: Klopt. Er is een kledingkast. Dus ik heb ook alles meteen ingeruimd en opgeborgen. Dus ik leef niet meer uit vuilniszakken.
2: Hij staat!
1: Nou, bijna wel, ja, inderdaad. En het bed staat ook.
0: Hé, wat heerlijk.
1: Mijn bed gisteren gemonteerd.
2: Oh, dat is lekker, hè?
1: Ja.
0: Hey, je kreeg nog een appje van de vorige bewoners, waardoor je een beetje door de mand viel, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ik kreeg een appje van de vorige eigenaar die zei... Hey Luc, hoe gaat het ermee? Wij hebben zojuist een doos uitgepakt waar het filter van de kookplaat uitkwam. Excuus. We zijn dit weekend in de buurt. Kunnen we hem dan even teruggeven? Met een foto erbij van het filter. Nou, voor mij ziet het eruit ook als een prullenbak of iets anders. Ik heb geen idee waar het in moet of waar het langs gaat.
2: Is dat van zo'n... Heb jij zo'n inwendige... Zo'n ingebouwde afzuigkap? Dus niet een afzuigkap erboven, maar dat het zo naar het midden wegzuigt.
1: Ja, heel chic.
2: En daar hoort zo'n filter bij.
1: Ja, dus heb ik hem terug geappt. Oh, ik val hier wel een beetje door de mand. Ik had het helemaal niet door. Ik heb namelijk nog niet gekookt.
0: Ik heb ook zo'n... ik woon nu bijna 10 jaar in het appartement in Rotterdam. Ik heb ook een apparaat wat nog nooit gebruikt is. Hoe heet dat ding nou, Kiki? Hoe heet dat ding nou bij ons in de keuken?
3: Stoomoven.
0: Nog nooit gebruikt.
4: Nog nooit? Oh, niet open gedaan.
0: Nog nooit open gedaan. Dat ding dat ziet eruit alsof die gewoon in de showroom staat.
2: Oh, is het een aparte oven?
0: Van binnen helemaal brandschoon. Dat kan je gewoon uitlikken.
2: Oh ja, dat snap ik wel. Ik stoom eigenlijk ook nooit wat. Sander gebruikt hem geloof ik wel eens, maar ik gebruik het ook nooit.
0: Wat moet ik er überhaupt in stoppen?
2: Stoommaaltijden.
4: Groentes. Ben je dan lekker...
2: Groentes stomen.
4: Ja, groentes stomen.
2: Heel gezond, hè?
4: Heel gezond,
2: Vitamines blijven erin. Ik gebruik het ook nooit.
0: Maar kan
2: het
0: toch ook gewoon in de airfryer dan?
2: Nee, airfryer is echt wat anders. Dat is toch een oven. Maar stomen is het op met warme, natte lucht verwarmen.
0: Warme, natte lucht.
2: In plaats van alleen hete lucht.
0: Oké.
4: Kan ik je hoofd er eens in stoppen?
0: Nou, ik zal eens kijken.
2: Hey, heel erg leuk. We krijgen Tom en Joe vandaag op bezoek. Die komen hun zomerhit laten horen. Die gaat echt deze ochtend in première. Ze dachten, ja, er kan nog wel eens even een Spaanstalige zomerhit tegenaan dit jaar. En ze hebben de handen ineen geslagen met Rolf Sanchez.
0: Oh.
2: Nou, daar is echt wel een lekker liedje uitgekomen. Wat ik allemaal al zo heb gehoord, ook op de socials en zo. Wij hebben gisteren al een klein stukje ervan gehoord, Mattie. En het stapt jou meteen in de kop.
0: Ja, nou, ik wil eerst even wat anders laten horen. Want we kennen het refrein nog helemaal niet, hè? Dus we weten echt nog helemaal heel weinig. Nederland heeft eigenlijk nog niks gehoord. Wat ik hier nu gekregen heb, is dat Rolf heeft een stukje gezongen. Maar tegelijkertijd hebben we ook opnames van dat Tom een stukje staat te zingen.
2: Oh, oei.
0: Dus laten we eerst even luisteren naar hoe Rolf het zingt.
5: Si no supiste amar. Si no supiste amar.
0: Echt zomergeluid.
5: Ahora te puedes marchar.
0: En hier komt Tom.
5: Si no supiste amar. Ahora tu puedes marchar.
2: Nou, in his defense, er is ook bij Tom geen galmpje opgezet.
0: Nee, dat is helemaal waar.
2: Dat is bij Tom wel heel kaal.
0: Daar zal het wel aan liggen.
2: Rolf kan natuurlijk ook beter zingen. Maar goed, het zat zoals gezegd dus gisteren meteen bij jou in de kop.
0: Es kudu estama. Sani, sani, utaba. Ja, dat was achter de schermen die alvast een beetje meezong met het liedje.
2: In elk geval de melodie en een kwart van de tekst.
0: Straks om 9:15 zijn ze hier en hoor je voor het eerst de zomertrek van Tom en Joe. En omdat die zomer eraan zit te komen, heeft Annemarie nog even een hele bubs aan podcasttips voor je.
2: Ja, dan kun je lekker onderweg naar Zuid-Frankrijk, naar de bosbranden, kun je dat lekker luisteren.
0: Lekker onderweg.
2: Met je blusdeken achterin.
0: Nou ja, zeg.

0: Ruben Heerlenbeck Music en 20 Seconds. Als Luc vandaag zou komen collecteren, dan zouden jullie dat doen voor een kaartje voor de bioscoop, denk ik, toch Luc?
1: 100%, ja.
0: Vandaag is er een film uitgekomen voor het eerst in de bios te zien dan, waar jij al jaren naar uitkijkt.
1: Klopt, sinds het moment dat aangekondigd werd dat Christopher Nolan, een van de beste regisseurs van deze tijd.
0: Die heeft Batman gedaan, bijvoorbeeld een Interstellar.
1: Onder andere, ja, Inception, nou, dat soort films allemaal. Ja. Die maakte op een dag bekend, ik ga The Odyssey verfilmen. Dus het eeuwenoude verhaal, misschien wel het oudste verhaal wat we op aarde kennen, van Odysseus, de bedenker van de list van het paard van Troje. Als ik nu te ver ga, moet je ingrijpen, jongens, want ik kan hier helemaal over leven.
0: Het paard van Troje zijn we nog wel mee.
2: Ja, zo
1: in de Griekse
2: ja.
1: mythologie. Nou, kort gezegd, het is een Grieks mythologisch verhaal. En het wordt al eeuwen verteld. En dat heeft hij nu verfilmd. Ja, ik vind het fantastisch. En toen werd langzaam zeker de afgelopen jaren de cast bekendgemaakt. Alleen maar sterren. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya zit er weer in. Nou, fantastisch. Ik heb hier ongelooflijk veel zin in. Het duurt ook 3 uur. Dan gaan we lekker in de bioscoop zitten. Gewoon kijken naar die film. Echt, ik ben zo weg, denk ik.
2: Wat een goede aanbeveling.
0: Heel even kijken, want de eerste recensies druppelen dan ook binnen. The Odyssey geeft je het gevoel naar 7 actiefilms tegelijk te kijken. The Odyssey, spectaculaire verfilming. The Odyssey, pure horror in groots en meeslepend spektakel. Het zijn 4 of 5 sterren. Het is één grote lofzang voor deze film. Maar meestal zie je, zeg maar, als er zo'n lange aanloop is, dan komt die uit en dan staan mensen natuurlijk met het bijltje klaar om het kapot te maken.
2: Ja, maar misschien niet bij Christopher Nolan, want dat is zo'n goede regisseur.
0: Ja, dat klopt. Toch? Nee, dat klopt. Dat is misschien wel een ander verhaal, ja.
2: Maar hele leuke aanbeveling. Het is ook een beetje, normaal gesproken ben je natuurlijk Luc, staat voor Luc's uitzonderlijke concertagenda, maar ja. Nu ben je Luf.
1: Luf,
2: ja. Ja, Luc's uitzonderlijke filmagenda. Leuk, dus we zijn jou de komende weken 3 uurtjes... We zijn jou de komende weken een paar weken kwijt. En we hebben even zomervakantie.
1: Mijn hele vakantie zit ik in de bioscoop.
0: Ja, ja, fantastisch. Nou, je kan dus bijvoorbeeld komen voor een kaartje voor de bioscoop.
2: Ja.
0: Of wat anders mag ook, hè.
2: Alles vinden wij prima. Laat maar weten via de Q-app.
0: Dit is Katy Perry, Juicy J, Dark.

0: Katy Perry bij Q Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, je hoort waar en waarom Nederlanders luchtbedden op hun auto bieden.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete... met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: 6:30, Q-verkeer. Goedemorgen. Het is eigenlijk nog wel rustig hoor op de weg. Er zijn 2 vertragingen van 10 minuten. De rest blijft eronder. Op de A16 naar Terbrechtseplein, 4 kilometer file tussen de Van Briedenoordbrug en Terbrechtseplein, 10 minuutjes. En op de A27 voor de afsluiting richting Gorkum, ook 10 minuten vertraging tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug.
14: Wat ben ik als bezorgend of blij met die vakantieperiode? Wat is het lekker rustig op de weg, jongens? Hartstikke fijn dit.
15: Vandaag overwegend zonnig. In het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt 23 tot 30 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. We beginnen met het WK. Want het is Argentinië gelukt. Ze staan in de finale van het WK. De Argentijnen wonnen de halve finale gisteravond met 2-1 van Engeland. Lange tijd stonden de Engelsen op voorsprong. Maar in de 85ste minuut maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. En in de blessuretijd viel de 2-1 voor Argentinië. En bij de Engelse fans is de teleurstelling natuurlijk groot.
17: I think this was the one where we really thought we're within touching distance of a final.
18: I really, really thought England was going to get there. Come on, Spain. That's all I say. Come on, Spain.
16: Ja, want Spanje wordt de tegenstander van Argentinië in de finale. En die is zondagavond om 9 uur.
15: Luc, ik weet dat jij gunt Argentinië helemaal niks, maar toch...
19: Helemaal
15: nee,
19: niks.
15: Nee, ik weet het, maar toch probeer heel even nuchter en objectief naar te kijken. Hebben ze verdiend gewonnen of niet?
19: Zeker, ja, zeker. Engeland kwam op 1-0 voor. En toen zijn ze eigenlijk, net zoals Nederland tegen Marokko deed, heel verdedigend gaan spelen. Dan roep je het een beetje over jezelf af. Dan laat je die Argentijnen komen, die gaan er meer in geloven. En dan staat er toch weer 1 man op. Hij is niet groot, maar we zagen hem allemaal. Lionel Messi. En dan ben je toch een soort van blij en vereerd bijna dat je in een tijdperk leeft, dat je mag kijken naar Lionel Messi, de allerbeste voetballer aller tijden. Die neemt Argentinië bij de hand. Die geeft bij die 2-1 een fantastische voorzet. Die gozer van 18 hoeft hem alleen maar in te koppen.
15: Het is toch echt weergaloos. Alsof Messi een blad papier pakt en denk ik wil hem ongeveer daar hebben. Op de kruin van die gozer.
19: Ja, echt. Echt. En dan legt hij een pad neer. En dan ook weer op het einde. Dan merk je toch dat hij een beetje wat ouder begint te worden. Dan komen bijna die tranen weer bij die jongen. En dan denk je toch, ja, want het is mooi. Het is mooi. En nu hopen we dat Spanje het WK wint.
13: Hey, maar was het niet... was er geen vleugje van... partijdigheid richting Argentinië, zoals het bij de vorige wedstrijd enorm was.
19: Nee, dit was echt wel op eigen kracht gewonnen. In plaats van dat we nu allemaal weer denken, de scheidsrechter was in het voordeel van Argentinië, zoals de afgelopen wedstrijden wel het geval was inderdaad. Ja. Was dat nu, het ging gewoon op een eerlijke manier. Ze staan terecht in de finale.
15: Nou, zondag dus 9 uur.
19: Op Spanje.
16: De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis was de sfeer goed en zijn er geen incidenten geweest. Ja, er zaten gisteren ongeveer 40 asielzoekers te wachten in die dagopvang. Zij kunnen dan daar hun telefoon opladen, krijgen water en een maaltijd. Het gaat om een leegstaand kantoorpand waar ze dan heen gaan, omdat Ter Apel zelf te vol zat. Ze hoeven dan niet in het gras te zitten daar bij de opvang in Ter Apel. De hulpverleners zeggen dat het fijn is dat mensen eventjes tijdelijk ergens heen kunnen, maar ze zeggen ook dat er een betere oplossing moet komen. Er is flinke kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Nou, het was hartstikke warm. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat 6 mensen niet lekker zijn geworden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Mensen die op vakantie zijn in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië kunnen last hebben van flink noodweer. Gisteravond heeft het daar hard geonweerd. Bij onder meer het Gardameer vielen ook enorme hagelstenen uit de lucht. Zo groot als pingpongballen, werd gezegd.
13: Hoor je ook elk jaar, hè?
15: Zo groot als golfballen.
13: Oh ja, maar het is het Gardameer is gewoon een soort Bermuda-driehoek van ijspingpongballen.
16: Ja. Verschillende plaatsen waren ook overstromingen. Ja, en op beelden is ook te zien dat mensen op campings in Italië hun auto's proberen te beschermen. Ze leggen luchtbedden erop en kussens. En ook van die opblaaskrokodillen, die zitten ook tegen de zijkant gebonden, zo is te zien. Zodat de auto niet verandert in een poffertjespan. Ook deze man, die hart van Nederland sprak, heeft dat gedaan.
7: Dus hebben we gelijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen.
16: Hij had hem. Intussen is het wel weer wat rustiger in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Het blijft ook warm daar, vandaag 27 graden.
13: Het is daar elk jaar een schering en inslag. Het zit geloof ik op een punt ook iets met bergen en zo, waardoor die wolken zo extreem zijn dat er dus heel vaak van enorme ijsballen zijn. Maar je hoeft er Nederland niet vooruit, want boven het Durpie, laatst tijdens die enorme storm, waar ook echt heel veel hagel in is gevallen, is mijn bumper ook een poffertjespan geworden.
15: Echt zo?
13: Ja, en dus meer mensen in de omgeving van Loenen, waar ik woon, daar hebben veel mensen er last van. Maar het was heel plaatselijk. Dus op andere plekken heeft het ook hard gehageld, maar was er niks aan de hand.
15: Ja. Hey, en hoe is het met de Lamborghini van Jip dan? Zit er nou deuk in?
13: Nee, die zetten we altijd in de schuur, dat vraagt hij vaak.
15: Hallo Mauro.
10: Hey, goedemorgen.
15: Jij komt zo meteen collecteren. Waar kom je zo direct voor, jongen?
10: Ja, ik kom direct schooien voor de Tilburgse kermis.
15: Hij komt schooien voor de Tilburgse kermis.

0: jij een zoen. Start je pitch.
1: Ja, morgen begint de mooiste kermis van de Benelux weer. Hier in Tilburg.
0: Ja.
1: En we zijn er iedere dag te vinden op het terrasje, over de kermis en inderdaad mooie attracties die te zijn.
0: Heerlijk zeg.
1: Wat zoals is, de nostalgiekermis vind ik wel leuk. Lekker die ouderwetse attracties. De mooie vrije val van 50 meter hoog. De booster. Ja, en natuurlijk de roze maandag. Lekker gezellig. Maar vooral op dinsdag, dan is het de budgetmiddag voor de kinderen. Voor de mensen die te weinig te besteden hebben. Ja, en dan doe ik wel eens kinderen wel zwaar geld in de handen stoppen.
0: Leuk, leuk. Ja. Hey, dit klinkt alsof je hem echt nog nooit hebt overgeslagen. Geen enkel jaar, Mauro. Je bent er altijd.
1: Nee, dat klopt. Ik ben een ras-echte Tilburger en ik ben er ieder jaar. Nou. Ja, en waar ik uitgeef, kunnen de mensen een leuke vakantie voor hebben.
0: Ja, wat heerlijk zeg. En dat gaat dan verhoudingsgewijs meer in de terras of meer in de attracties?
1: Beide.
0: Oké.
1: Ja, iedere dag is niet dat ik zoveel geld uitgeef. Het ligt ook aan met wie dat ik ga. De ene dag is het iets meer dan de andere dag. Dus, maar ja, het gaat mij vooral om die dinsdag voor de mensen met weinig geld. En die wil ik dan altijd een handje helpen, zeg maar.
2: Mooi. Ik mis nog een beetje het pitchende element. Ik had ook een beetje het gevoel van je neemt even de weekagenda door. Van wat je allemaal gaat doen op de kermis. Maar je hebt gewoon zoiets van, nou doe mij nog maar een beetje een extra zakcentje. Dan kun je zelf uitgeven en voor de kinderen.
1: Ja, sowieso wel voor de kinderen. En ja, het is gewoon de mooiste kermis van de Benelux. En vooral 's avonds. Met heel de lichtshows die te worden gegeven. Ja, je moet gewoon een keer mee hebben gemaakt.
0: Ja, helder. Mauro, mij heb je wel. Ik vind dit echt ongelooflijk leuk. Ik ga eigenlijk ook, als ik er ben en niet op vakantie ben, ga ik altijd wel even kijken op de Tilburgse kermis. Ongelooflijk leuke sfeer. Het is heel leuk om lekker te verdwalen tussen al die attracties. Ja, het is onderdeel van de geschiedenis van Tilburg. Dat voel je aan alle kanten. Het is ook prijs om in een attractie te zitten. Je krijgt van mij een tientje.
1: Dankjewel.
0: Ja.
2: Hey, wat wil het toeval? Ik was gisteren op de kermis. In mijn dorpje is de kermis opgebouwd. Nou, dan heb je het echt over, ik denk 1% van de Tilburgse kermis. Als het geen 0,5% is. Het is echt heel erg weinig wat er staat. Het dorp is ook klein. Maar mijn kinderen hebben voor het allereerst in hun leven in zo'n draaimolen gezeten. Nou, ik heb er bijna spugend bij gezeten. En toen dacht ik, dit is wel echt heel leuk. En helemaal als je er zoveel van houdt, Mauro. Dus met dat gevoel geef ik jou ook 13 euro.
0: Zo!
3: Attention!
0: Geweldig. Annemarie. Ja.
4: Nee, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Het is bijna vakantie. Jij wil iets doen voor de medemens en lekker naar de kermis. Je krijgt een tientje.
0: Zo!
3: Daar gaat hij weer.
0: Geweldig.
2: Hey, 33 euro.
1: Ja, dan kunnen we weer een paar kinderen dinsdag mee blij maken.
4: Nou. Oké, let's go.

0: Bruno Mars. The Q Music. En Risk It All.
1: Ik heb een mailtje gestuurd. Gisteren op de namiddag had ik thuis even het laptopje opengeklapt. Heb ik een mailtje gestuurd naar redactie@truienradar.nl.
0: Oh.
1: En heb ik gestuurd, beste redactie van de Truienradar. Morgen is mijn laatste ochtendshow voor de zomervakantie.
0: Ja.
1: Tussen haakjes, geen zorgen. Na de zomer zijn Mattie en ik er samen nog 3 weken.
0: Ja.
1: En hij gaat daarna sowieso door met de ochtendshow. Hij blijft dus jullie contactpersoon. Zelf ga ik op vrijdagmiddag een programma maken bij Q Music.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, goed.
1: Ik mail om te vragen of ik voor 1 keer alvast een truienradar voor 1 week zou kunnen krijgen.
0: Oei, ja.
1: Het gaat om volgende week.
0: Ja.
1: De zomerstop duurt langer, maar ik ga ook nog naar Sardinië. Daar wil ik jullie niet mee belasten. Het gaat dus om volgende week. Ik heb Mattie in de cc gezet. Groetjes, Marieke.
0: Ja.
1: Nu ik weer inlog op mijn mail, zie ik dat ik een bounce heb gekregen van de server.
0: Ja.
1: Er staat redactie@truienradar.nl doesn't exist.
0: Wat gek.
1: Dat is dus gek, maar ik had jouw e-mailadres in de cc gezet.
0: Ja.
1: Omdat jij natuurlijk onderdeel bent van de redactie van de Truienradar. Dus ik dacht, jij hebt hem wel alsnog gekregen. Dus ik mag hopen dat jij het wel hebt voorbereid, mijn Truienradar, voor 1 week. Gewoon nou, voor hier voor Nederland.
0: Sorry, maar het is redactie@mattiestruienradar.nl. Dus redactie@truienradar.nl, dat doet het niet. Dus je hebt echt naar de verkeerde zitten mailen. Want,
1: dat claim je dan toch ook?
0: Ja, nee. Sorry.
1: Dat
0: ja,
1: claim je.
0: Ja, wij communiceren nergens een e-mailadres. Dus jij hebt gewoon op eigen initiatief ben jij gaan rondmailen naar redactie@truienradar.nl. Ja, het is redactie@mattiestruienradar.nl. Ja, sorry, daar kunnen wij helemaal niks doen. Wij communiceren over überhaupt ook nooit adressen of BTW-nummers. Of houden we allemaal, zeg maar, de kaarten tegen ons borst.
1: Maar goed, dan ben ik blij dat ik jou in de cc had gezet. Dus
0: ja.
1: Jij hebt dit, als het goed is, voorbereid. Dit mailtje dat ik nu voorlees is voor jou niet nieuw.
0: Nee, heel even kijken. Ja, dat zat in mijn spambox. Sorry, er komt niks van terecht.
2: Matties. Truienradar.
0: Het wordt vandaag 23 tot 30 graden. Truienradar staat op 2. Let's make

0: Dean Lewis, Back in Music, I Hate That It's True. Zometeen de podcasttip van Annemarie. En het is er niet één, maar omdat de vakantie gaande is...
1: Ja.
0: En aanbreekt voor...
1: Midden-Nederland, dat is de laatste regio die nog op vakantie moet. Dan is echt heel Nederland vrij. En dus heeft Annemarie een zomerlijstje. Annemarie, er zitten eigenlijk golden oldies... maar of de best of de best van het afgelopen jaar zit erin. Ja. Voor mensen die nog gemist hebben.
2: Klopt.
1: En je hebt ook een nieuwe, hè?
2: Ja, oh, ik heb een nieuwe. Ik zit er helemaal in. Ik ga eerlijk zeggen, de laatste aflevering niet geluisterd. Maar het is ook weer true crime. Met ook een hoog entertainment gehalte. En het is lekker Vlaams.
0: Oh, het is lekker op zijn Vlaams. Oh.
1: Ja, dat luistert altijd lekker strelend op het oor weg.
0: Of er een engeltje in je oor plast. Zometeen de podcasttips voor Annemarie. Je krijgt ook het laatste nieuws. En je hoort Zara Larsen.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. De politie zat achter een auto aan met daarin verdachten en de persoon die mogelijk werd ontvoerd. Die auto reed zich uiteindelijk vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen opgepakt. En bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Wat er nou precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En die verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam minima 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat de bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Volgens de VS was het schip op weg naar een haven in Iran en probeerde het door de Amerikaanse blokkade te varen. Er waren ook aanvallen op Iraanse raket- en drone-opslagplaatsen. Volgens Amerika zitten de aanvallen er nu wel op.
4: WK 2026.
3: Argentinië staat in de finale van het WK. De Argentijnen wonnen gisteravond de halve finale met 2-1 van Engeland. Lange tijd stonden de Engelsen op voorsprong, maar in de 85ste minuut maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. En in de blessuretijd viel de 2-1.
5: Messi weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi die het hier voor zijn rekening neemt.
3: Was het commentaar bij de NOS. In Argentinië is tot laat feest gevierd. Ja, bij Engelse fans is de teleurstelling natuurlijk groot. Ook deze fan baalt.
6: Absolutely gutted. It's the best chance we've had in 60 years to win the World Cup.
3: Argentinië speelt de finale tegen Spanje en die wedstrijd is zondagavond om 9 uur. Het weer, het is vandaag vrij zonnig. In het noorden wel wat meer bewolking. Best wel temperatuurverschillen trouwens. Het wordt 23 graden aan de kust tot 31 graden in het zuidoosten.
7: Op de weg dan de vertragingen vanaf een kwartiertje. Op de A2 naar Utrecht, daar 3 kilometer tussen Kerkdriel en de Martinus Nijhofbrug, 16 minuten. Van Den Bosch naar Utrecht ook nog tussen Waardenburg en Lingenbrug, 5 kilometer, 20 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 richting Terbrechtseplein. Het zorgt voor 5 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. Reken op 34 minuten.

0: Morning.
1: En Shania Twain bij Q-Music Unhealthy. Goedemorgen, 6 over 7, donderdag de 16e van juli. Je luistert naar show 1678, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
2: Vanaf morgen heeft echt heel Nederland vakantie. Ja, Midden-Nederland, ook jullie hebben het eindelijk gehaald. Waar je vroeger natuurlijk nog boekentips kreeg, hè, voor de zomer, die je dan een beetje zo met elkaar uitwisselde, en dan ging je met een koffer vol met zware boeken of zo'n kratje achter in de vouwwagen, ging je dan op vakantie, krijg je nu, en dat is een stuk lichter, podcast tips. Dus die kun je dan lekker luisteren als je op de camping staat in Zeeland of als je onderweg bent naar de Costa Brava. Annemarie, jij bent natuurlijk onze gids in podcastland. Jij hebt echt een geweldige Vlaamse podcast voor ons, die je zo meteen gaat beschrijven. Maar je hebt er ook nog even twee van afgelopen seizoen waarvan jij zegt, ja, mocht je die gemist hebben, luister ze.
4: Ja, die hebben we ook al eerder even hier besproken. Maar ja, die zijn echt wel goed. Zeker als je deze nog niet hebt gehoord. De ware Jacob. Nou, dan staat je nog wat te wachten. Die podcast gaat over een man, Rob Jacob. Jacob, een Nederlander. En hij is eigenlijk een van de meest onbekende oplichters van Nederland. Hij leeft nog. Hij leeft alsof hij schatrijk is, maar laat overal een spoor van vernieling achter. Boeiend verhaal. Dan is er ook nog een podcast tip die komt van onlangs. Koekoekskind, zo heet die podcast. Het gaat over een man die er via een DNA-test achter kwam bij toeval dat zijn vader niet zijn biologische vader is. Nou, ja.
2: Wij hebben ze allebei geluisterd. Allebei goede podcasts.
1: Ja. Echt best of the best hoor.
2: Ja.
1: Hier, hoor.
2: Ja.
4: Waar ik nu in zit, dat is een podcast die heet Geisha. Dat is een true crime verhaal van de VRT, die Vlaamse zender. En echt perfect voor op je vakantie. Gemaakt door twee zussen, Evelien en Marlies. Ze zijn ook allebei actrice. En maken voor de allereerste keer een podcast. En dat doen ze dus samen. En zij duiken eigenlijk in hun familiegeschiedenis. Of eigenlijk het mysterie rondom hun grootvader Peter Bosmans.
1: Nu al spannend.
4: Ja, dat is een ongekend rijke man die jaren geleden een miljoenenbedrijf had in China. Hij was de enige Belg zo ongeveer die daar zaken deed en heel veel geld verdiende. Ze zeggen zelf, hij had een soort van AliExpress avant la lettre van jaren geleden. Dat bedrijf heet Geisha en hij heeft daar miljoenen mee verdiend. Nou, die grootvader is al een tijdje dood. Maar nu komt het opvallende. Na zijn dood bleek de familie helemaal geen geld te erven. Had hij wel gezegd. Als ik overlijd, een eigenaardige man trouwens, maar dan laat ik jullie allemaal een huis na. En nou goed. Mm-hmm. Maar er kwam geen cent. Ook niet aan de kinderen van Peter. Kleinkinderen dus ook niet. Behalve heel veel vragen hebben ze eigenlijk geërfd. En die vrouwen, die zussen, die duiken daar nu eigenlijk ook in. De familie is ook echt uit elkaar gevallen na het overlijden van die grootvader. Er is veel ruzie ontstaan. Echt een familiesaga is het eigenlijk. En ja, om erachter te komen wat er nu precies is gebeurd met die miljoenen die er dus nog waren, zijn ze nu met hun familie gaan praten. De vader van die zussen, dat is dus de zoon van die opa, zeg maar. Die speelt een grote rol, die werkt mee aan de podcast. Ook een oom, die er eigenlijk niks mee te maken wilde hebben, die ze 18 jaar niet hadden gesproken, die spreken ze voor de podcast. Okay. Die had weer een hele andere relatie met de vader. Nou, even een klein stukje uit de spannende trailer.
5: Hij heeft altijd gezegd van, jullie moeten gewoon nooit geen zorgen maken. Als ik er niet meer ben, dan is er allemaal voor jullie een huis, of weet ik veel, of geld.
6: De familie Bosmans was de rijkste familie van Mol.
5: Ik wist dat er kluizen waren in Luxemburg.
6: Wat?
5: Want het schijnt dat ik dan ook nog rekeningen had in Hongkong.
7: Ah, in Hongkong? Wie weet er dan waar dat geld is?
5: De zaak stond op naam van...
7: Echt?
1: Oh, spannend.
2: Oh, ja. Als er wordt gepiept in de trailer, dan weet je, nou, dan wordt er echt even wat groots gezegd.
4: Ja. Ja. Nou, ik ga niet te veel spoilen, maar ze ontdekken allemaal dingen over hun opa. Dus met kluizen in Luxemburg. Ze gaan naar Hongkong. Er is een wending in het verhaal. Nou goed, het klinkt misschien stom, maar er zit ook best wel een hoog entertainment gehalte in. Ze vinden het ook echt leuk om, zeg maar, dit verhaal, ja, om het uit te zoeken en om het te vertellen.
1: Ja.
4: Dus ja, ik vind het, dit is echt heerlijk voor aan het zwembad, laat ik het zo zeggen.
1: Qmusic.nl/podcasttips. Daar vind je alle podcasts tips van Annemarie, dus gewoon, dan kan je gewoon lekker doorheen scrollen.
2: Oh, ik ga altijd naar Annemarie haar Instagram. Jij hebt ook alles in je soort van Insta-bio of zo.
1: Ja, natuurlijk ook.
2: In mijn hoofd. Annemarie Rozing, ook altijd nog
1: Annemarie Rozing, nou goed, het is overal te vinden. Veel plezier deze zomer.

Bij Q Music, My Body Isn't Ready. Straks om 9:05 zijn Tom en Joe hier in de studio. Zij komen namelijk hun zomertrekprimeuren die ze hebben gemaakt met Rolf Sanchez. Luister alvast even mee, klein stukje.

0: Commerce.
1: Hey, dit klinkt echt goed.
0: Ja, ik vind het heel erg leuk. Tom en Joe zijn ook op dat liedje zelf te horen. Het is een beetje zoeken naar hun stemmen, maar ze zitten er echt in.
1: Ja, maar we horen hier 14 seconden van een liedje natuurlijk.
0: Dus, ja, dat is waar.
1: We weten niet wat er nog komt.
0: Nee, natuurlijk. Dat is zo. Ze kunnen ook het volledige couplet op zich nemen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Je hoort trouwens Tom en Joe hier de hele zomer lang. Vanaf aankomende maandag. Dan zijn wij op vakantie namelijk. Ik wil trouwens nog heel even kort vragen over de vakantie gesproken. Kijk, bij ons gaat natuurlijk de hele dag de deurbel. Met zomerpakketten voor Kiki, heb ik hier al verteld.
0: Ja, jij wordt er zelfs zo gek van dat je ook briefjes ophangt. En niet aanbellen AUB.
1: Ja, dan krijg ik s'avonds zeg maar een modeshow van de ontvangen pakketten van die dag.
0: Leuk!
1: Moet ik duimpje omhoog of duimpje omlaag.
0: Oh.
1: En nou heb ik, in totaliteit heb ik al 4 bikinis voorbij zien komen.
0: Zo.
1: En die worden ook allemaal gehouden. Die worden ook allemaal ingepakt. En wil ik toch even langs de jongens op de redactie. Want ben ik nou de enige? Luc, hoeveel zwembroeken heb jij?
2: 1.
1: 1. Je hebt 1 zwembroek, precies. Roel, vriend, hoeveel zwembroeken neem jij mee op een lange vakantie?
2: 1.
1: Juist. Ik heb ook 1 zwembroek. Maar nou zie je Kiki, die neemt 4 bikinis mee. Terwijl zij gaat even lang, naar mijn weten, zeg maar.
0: Ja.
1: Je hebt toch in principe aan één zwemstuk heb je toch genoeg?
0: Ja, genoeg. Kijk, eraan genoeg hebben is natuurlijk iets anders dan het leuk vinden om meerdere bikinis mee te nemen. Het is gewoon heel erg leuk om bikinis te hebben. Ik heb zelf vorig jaar een nieuwe bikini gekocht. Ik vind bikinis kopen altijd een heel gedoe. Maar als je dan weer een goede hebt, dan ben je blij. Dan kun je weer even door.
1: Ja.
0: En nu, die is van Tijgerprint. En die ziet er echt nog geweldig uit. Die is alles behalve volwassen. Dus echt, nou, je kijkt eigenlijk naar een gloednieuwe bikini.
1: Ja.
0: Maar ik had toch dat ik nu dacht, ho eens even, ik moet voor deze zomervakantie wel even een nieuwe bikini. Er moet nog wel even een nieuwe bikini bij. Nu
1: heb ik
0: een prachtige felroze. Die gaan allebei de koffer in.
3: Maar hoe kies je dan zeg maar uit? Denk je, ik ga nu voor de fel roze. Waar moet dat? Pas je het aan je handdoek? Of ik,
0: nee hoor, soms is gewoon hoe de dag zeg maar waarvan ik denk, hey, leuk, vandaag heb ik zin in die knalroze. Of nu heb ik toch weer meer zin in die tijgerprint.
1: Maar Kiki, mag je heel even vragen. Eén zwembroek, daar vind jij sowieso al wat van.
4: Ja, want je gaat 3 weken op vakantie en je draagt elke dag die zwembroek. Vaak ook nog gewoon als broek als je een stadje ingaat. Dat is toch ook een beetje goor, 3 weken lang in dezelfde broek.
1: Ja, maar je duikt toch gewoon zeg maar ook het chloor in, 's ochtends, zeg maar, als je gaat zwemmen.
4: Dat hele, dan stinkt die zwembroek toch naar chloor.
1: Ah, joh, dat hang je dan toch zeg maar gewoon op het balkonnetje. Er gaat een beetje zon overheen en een beetje wind. En dan ben je er toch gewoon, weet je wel.
4: Ja, en jouw zwembroek is ook een beetje kinderachtig, die sterretjes. Ja, ik dacht, we kopen nog een mooie nieuwe zwembroek.
0: Oh, dat is wel leuk. Kijk, ik ben wel met Mattie eens. Ik ben ook nooit echt bezig met het wassen van mijn zwemkleding op vakantie. Terwijl ik snap jouw argumenten, dat je er de hele dag natuurlijk in jouw geval met de blote pielenmuis in zit. Maar 2 zwembroeken, ja, het is wel lekker hoor. Gun het jezelf.
1: Hallo Jorik.
5: Hallo, goedemorgen.
1: Hoeveel zwembroeken neem je mee?
5: Ja, minimaal 2, meestal 3.
1: 3 zwembroeken, ook als je een week gaat?
5: Nou, dan zijn het er meestal 2. Maar dat komt door mijn vrouw.
1: Oh, kijk, daar komt de aap uit de mouw. Wat zegt jouw vrouw daar dan van?
5: Ja, die zegt gewoon, dit is toch lekker als je gewoon minimaal 2 zwembroeken bij hebt. Oh, mocht er onverhoopt één vies worden, dan ja.
0: Hey, en ben je er blij mee?
5: Ondanks dat het soms in het gewicht van de koffer wel uit kan maken hoeveel ze meeneemt voor hem.
1: Ja, precies.
0: 1 of 2 zwembroeken.
1: Weet zeker, als Jorik alleen was geweest, had hij 1 zwembroek meegenomen. Hallo Daphne.
6: Hi.
1: Jij bent de laatste 14 dagen op vakantie geweest. Hoeveel bikinis had je mee?
6: 8.
1: Doe even normaal. Doe even normaal.
0: Dat vind ik echt belachelijk. Moet je nou in godsnaam met 8 bikinis? Heb je voor de rest ook niks aan gehad?
6: Jawel, ook gewoon normale kleren. Maar overdag draag ik eigenlijk bijna alleen maar een bikini aan het zwembad. Maar ik vind het stom om elke dag hetzelfde aan te doen.
0: Oh ja.
1: Het kan nog gekker, het kan nog gekker. Nicole.
7: Hallo, goedemorgen.
1: Het gaat over jouw dochter. Hoeveel bikinis neemt hij mee?
7: Die had er 20 bij.
1: Ja, dat!
7: Op haar vakantie in Bali.
0: Nou, heb je extra ruim bagage moeten boeken voor haar?
7: Het waren ook alleen maar vetertjes hoor. Dus het was ook niet heel veel stof. Maar
0: het ligt er ook een beetje aan. Als ik 20 bikinis mee moet, dan kun je wel een karrevracht natuurlijk boeken. Ja. Dat is het anders, ja. 20 bikinis. En wat doe je zelf?
7: Ja, 2.
0: Ja, twee is wel lekker. Ik raad het je echt aan. 2 zwembroeken. Thuis wordt er afgewisseld tussen een groene en een gele. En ik moet zeggen, vind ik ook altijd leuk. Dan komt Sander het vakantiehuisje uit in de gele. Dan denk ik, oh, hij is vandaag in die stemming.
1: Mm. Oké. Okay. Nou, ik zal er nog eens over nadenken. Nicole, fijne zomer. Waar ga je naartoe?
7: Ik ga dit jaar naar Ierland, dus ik denk weinig bikinis. Maar,
1: ja.
0: Nou ja.
1: Hoeveel paraplu's neem je mee? Dat is eigenlijk de vraag.
7: Ja, inderdaad.
1: Veel plezier, hè?
7: Ja, dankjewel, jullie ook.
1: Zo meteen krijg ik het laatste nieuws van Annemarie. En Justin komt eraan. Turn the lights off.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Lekker toch?
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
8: Je wint €3000!
7: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
9: Oh, ik kan het niet geloven.
7: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
10: In 1 minuut.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
11: Q sounds better with you.
12: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
14: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
15: Kippie!
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
18: Het is 7:30. Goedemorgen. Q-verkeer. De vertragingen vanaf een kwartiertje. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je tussen Kerkdriel en Waardenburg in 6 kilometer met een kwartier. En ook 6 kilometer op de A16 in de richting van Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan tussen Ridderkerk Noord en Knoop Terbrechtseplein heb je een vertraging van 36 minuten.
19: Veel zon vandaag. In het noorden is er wel iets meer bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
20: Goedemorgen. Veel vragen nog over een mogelijke ontvoering in Amsterdam gisteravond. We weten dat er een wilde politieachtervolging was. De politie heeft uiteindelijk een autoklem gereden met daarin verdachten en een persoon die dus mogelijk werd ontvoerd. 3 mensen zijn opgepakt. Bij die arrestatie werd ook geschoten. Maar wat er nou precies allemaal aan de hand was, dat wordt nog uitgezocht. En het is ze weer gelukt. Argentinië staat net als 4 jaar geleden in de finale van het WK. De Argentijnen wonnen gisteravond de halve finale van Engeland met 2-1. De Engelsen stonden echt nog een tijdje op voorsprong. Maar in de 85ste minuut werd het toch nog 1-1 voor Argentinië. En in blessuretijd viel de 2-1. Nou, toen kon het niet meer stuk op de Argentijnse tv. Argentinië speelt de finale tegen Spanje. En die is zondagavond, die finale, om 9:00.
18: Luc, het is een absoluut welverdiende plek voor Argentinië. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat Spanje wint. En daar zitten we ook... De hele wereld wil, geloof ik, liever dat Argentinië het niet wint. Maar wij zitten met Q-Music ook persoonlijk in. Omdat onze eigen Larissa van de social afdeling... bij Scorito, waar je heel Nederland natuurlijk lijstjes invult... Spanje als winnaar heeft.
19: Nou ja, en dat is vooral leuk omdat Larissa geen idee heeft wat ze heeft ingevuld.
18: En iedereen heeft een Larissa in zijn Scorrito-lijstje. En daar kun je soms, als je wel van veel van voetbal weet, kun je daar echt van balen. Maar wij vinden het heerlijk. Luc, hoe groot is de kans dat het Spanje gaat lukken?
0: Heel groot, ja. Als ik gekeken heb naar de twee halve finales, Frankrijk tegen Spanje, daar was Spanje echt wel beter, ook op voetballend vlak, dan wat Argentinië gisteren liet zien.
18: Kijk.
0: Maar aan de andere kant is het wel Argentinië die op dit WK de hele tijd in die laatste paar minuten een hele wedstrijd doen kantelen en eens met de winst ervan doorgaan. Dus je weet het gewoon niet zeker tot het laatste fluitsignaal, maar het belooft een mooie finale te worden.
19: Even, maar Larissa heeft het toch ook al gewoon, die heeft de uitslag toch al in de Scorrito-app gezet. We hoeven toch helemaal niet meer te bevragen wie er wint.
18: Nee, klopt. Nee, zij is ook een beetje.
0: Ze heeft dan voorspeld dat Spanje wordt.
18: En zij is ook een beetje onze octopus natuurlijk.
20: We gooien minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo per inwoner. 6 kilo minder dan het jaar ervoor, heeft het CBS uitgezocht. Ja, die daling zit hem vooral in het tuinafval. Want door droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is er minder snoeiwerk nodig. En dan, hoe versier je je koffer zodat je hem toch nog een beetje herkent als hij de bagageband af komt rollen? Sommige mensen doen dat met een lintje of een riem om de koffer. Sommigen laten een oud label aan de koffer hangen om hem te kunnen herkennen op de bagageband. Nou, dat lijkt allemaal natuurlijk maar handig, maar Schiphol is er niet zo blij mee. Het kan namelijk voor storingen in het bagagesysteem zorgen. Telegraaf schrijft erover. De scanner kan van die dingen die aan je koffer hangen in de war raken en kan er uiteindelijk zelfs voor zorgen dat je koffer niet aankomt in je vakantieland. Maar het kan ook zo zijn dat de hele bagage, dat het systeem vastloopt door lintjes en noem het allemaal maar op.
19: Oh joh.
20: Schiphol adviseert daarom, hang echt niks aan je koffer, maar plak er dan bijvoorbeeld een opvallende sticker op. Ook eentje zonder streepjescode alstublieft.
19: Oh, natuurlijk ja, want anders gaat hij misschien wel het volgende vliegtuig in.
20: Ja,
19: en je koffer in Burundi.
20: Ja, dat wil je natuurlijk niet.
19: Nee, wil je niet.
18: Nou, ik heb jou een keer een kofferhoes gegeven. Toen ging jij samen met Luc naar Milaan voor de Olympische Spelen daar. En omdat jij natuurlijk alles kwijtraakt, heb ik toen hoezen gegeven die je om de koffer kan doen. Met je hoofd op. Jouw hoofd en het hoofd van Luc.
19: Ja, maar wat een gedoe joh, hè? Koffers, het is toch altijd spannend. Of ze door die flappen komen. Laatste keer stond ik te wachten, toen besefte ik dat ik alleen mijn handbagage bij me had. Toen dacht ik, waar blijft die koffer? helemaal geen koffer bij me.
18: Of je ziet iemand anders met jouw koffer weglopen.
19: Kan ook, hè? Gebeurt ook echt vaker dan je denkt.
18: Toch nog altijd wel even de pro-tip, ook al denk je dat je hem te pakken hebt, check even als je niks herkenbaars op je koffer hebt, of jouw stickertje er wel echt op staat, met jouw naam.
19: Ja, zeker.
18: Want er zijn natuurlijk veel koffers die zijn gewoon identiek aan elkaar.
19: Ja, ik ben toch ook altijd bang dat ik de koffer van iemand anders pak. Het gebeurt namelijk op veel grotere schaal dan dat je denkt.
20: Nou ja, en zoek je, als je een koffer koopt, hem uit om de opvallendheid, zeg maar.
18: Oh, ik heb nu eentje gekregen voor mijn verjaardag afgelopen zondag. En die is helemaal wit.
20: Oh ja.
19: Ja, dat is echt onhandig.
18: Hey, en wat me ook verschrikkelijk lijkt, er is ongetwijfeld iemand die luistert bij wie het is gebeurd. Dat jij die koffer hebt, die is opengeknapt. En dat dan de hele inhoud van je koffer op die bagageband.
19: Dat
18: lijkt me zo erg.
19: Ja. En wie is toch die koffer die altijd blijft op die bagageband blijft liggen?
20: Ja, vind ik altijd zo zielig.
19: Die zou troosteloos alleen naar rondjes ligt te draaien.
18: Maar is dat dan iemand die heeft gedacht, ik had vandaag alleen maar handbagage mee. Ik loop vast door.
19: Dat is hem denk ik geweest.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Giethoorn.
2: 3, 2, 1. Ja? Nee.
0: Ik heb echt het idee dat ik de inwoners van Giethoorn een groot plezier doe als ik er weg blijf. Het scheelt toch weer 1 persoon die in die slootjes daar. Dat, ik moet er niet aan denken om daar te wonen.
3: Het is gewoon echt een museum waar je woont.
0: Ja, toch.
4: Het is wel, ik ben er vroeger ooit met een bootje doorheen gegaan. Toen heb ik het niet als zo druk ervaren. Maar nu lig je gewoon back to back.
0: Ja, je ligt toch kop aan kont met die
4: eigenlijk
0: bootjes.
4: Vaar je toch niet echt. Je zit meer gewoon in een soort attractie. Die zouden net zo goed op zo'n rails kunnen zetten in het water.
1: Het is een beetje de Fata Morgana aan de Efteling.
0: Ja, dat
1: allemaal
0: is het,
1: achter elkaar aan. Ik ben er ooit geweest voor een paar nachtjes tijdens corona. Toen was er helemaal niemand.
0: Oh, wat lekker.
1: In een huisje op het water met 2 sloepjes aangelegd. Waardoor kon je overal alle kanten op. Dus dikke tip. Als er weer een pandemie uitbreekt, meteen Giethoorn.
4: Ja. Mm. En ja. Venetië.
1: En boek ook Venetië meteen.
4: En de Cinque Terre.
1: En Cinque Terre,
0: bijvoorbeeld. Volgende, Luc.
1: Parmezaanse kaas over je frietjes.
2: 3, 2, 1.
0: Ja, nee. Ja, niet thuis, maar ik vind het wel lekker om te bestellen. Tegenwoordig is alles loaded, hè?
4: Ja, zijn dat dan de loaded fries? De loaded fries?
0: Flikkeren ze gewoon alles. Krijg je een hele maaltijd nog een keer op je friet.
4: De smashburger en de loaded fries. Ja, en waar lood je ze dan het liefst mee? Is dat dan ook nog met rendang bijvoorbeeld erop?
1: Oh,
4: ja, frietje rendang is natuurlijk wel heel erg lekker.
0: Maar ik geloof niet dat een hele pan mosselen ver weg is, zeg maar. Nee. Ja, ze flikkeren er alles op.
4: Chocola.
0: Ja, ik vind het wel lekker. Als het een beetje zeg maar, in normale proporties gedaan is. Klein beetje truffel. Klein beetje, weet ik veel.
4: Nou, ik ben dus gek op truffel. Maar ik vind dat truffel wordt ook wel heel erg overal maar overheen gegooid.
0: Ja.
4: Dus inderdaad, een patatje met loaded met truffel en zo. Ja, dan is het ook wel poe. Het is snel veel.
0: Ja. En wat kan er nog meer op?
4: Zuurkool. Nee, op friet?
0: Ja.
4: Dat doe je toch op je hotdog?
3: Dat denk ik nu.
0: Oh, vind het wel lekker.
1: We zijn erbij bij een nieuwe creatie.
0: Ja, ik vind het hartstikke lekker, friet met zuurkool erop.
3: Leuk voor het najaar.
4: Ja. Nou ja, waarschijnlijk is het vanmiddag in de middagshow al te eten. En lijkt Domien en Anton elke middag zuurkool te eten in de zomer.
0: Kom het eten op het dakterras. Laatste, Luc.
1: Een bieropener als sleutelhanger.
2: 3, 2, 1.
4: Nee.
0: Ja, is toch echt handig. Er is vaak geen bieropener voorhanden.
4: Ik vind het ook heel studentico's.
0: Ja?
4: Wanneer heb je nou onderweg een bieropener nodig?
0: Nou, laatst op een boot. Toen was ik varen in Friesland. Geen bieropener bij ons. Wel bier. En dan ben je toch blij.
4: Oh.
0: Kijk, en die echte blote mannenklauwen, die kunnen het gewoon met hun handen. Ik kan dat niet. Ik ben altijd blij als ik zie als ik dat pijltje zie staan, dat een draaidop is.
4: Ja.
0: Dan kom ik hier prima weg. Weet je wel. Ja.
4: Maar jij hebt natuurlijk ook wel echt een cipiersbos. Er zit zoveel aan jouw bos. Ja. Het maakt ook niet uit meer in gewicht. Nee, klopt. Zoveel sleutels zitten er ook
0: aan. Ik heb ook altijd een kettingzaag bij me en een wekker.
4: Nou, jij kan de EBI in.
0: Ja. 3, 2, 1, J-A-N-E-E. Dit is Kim Music en Shanna Spyro.

0: Spice Afrojack. Bij Q Music. En hey, misschien gaat dit advies ook wel op voor Afrojack. Alhoewel, dat zijn vaak privévliegtuigen natuurlijk. Hè, die
1: maakt het niks uit wat je aan je koffer hangt. Want Schiphol heeft advies, Annemarie, voor iedereen die met het vliegtuig reist.
2: Ja, zij zien dat veel mensen iets herkenbaars aan hun koffer binden. Zodat ze in ieder geval weten dat het hun koffer is als ze staan te wachten op bij de bagageband, op de plek van bestemming. Dat kunnen bijvoorbeeld touwtjes zijn of een riem zo rondom de koffer. Sommige mensen laten hun oude incheck-labels er nog aanhangen. Nou, doe dat niet, want daardoor lopen de systemen vast.
0: Guilty. Oh, dat heb ik ook heel
1: vaak. Die oude labels nog?
0: Oude labels.
1: Oh, dan ben ik altijd bang dat ze hem naar de verkeerde plek sturen aan de hand van dat oude label.
0: Ja, ik denk altijd, dat kan toch niet meer. Dat label is toch een soort van... Snap je? Hallo, Bianca.
3: Ja, goedemorgen.
0: Je schaamde je dood toen je koffer op de bagageband lag.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Waarom staat er iets geks op de koffer?
3: Nou, er zat iets geks in. Of eigenlijk helemaal niet iets geks, maar iedereen dacht wel dat het iets geks was.
1: Wat gebeurde er?
3: Ik ging voor het eerst op vakantie, tenminste een grotere vakantie, met mijn vriend, nu mijn man. En wij komen aan in Turkije. En nou, je kent het wel, denk ik. De vrouw heeft 40 kilo ongeveer mee en de man een tasje van 6 kilo.
0: Ja, dat herkennen we.
3: Ik had uiteindelijk mijn koffer en een grote beautycase nog mee.
1: Een aparte beautycase?
3: Ja, dat was toen nog. Ja, ik praat over zo'n dik 25, 26 jaar geleden.
0: Ik wou dat zeggen, mijn moeder had een beautycase. Ja.
3: Ik heb hem inmiddels ook niet meer.
0: Nee.
3: Maar die komt, jullie staan te wachten op de band, op de koffers. En je ziet je beautycase voorbij komen, of tenminste aankomen. Je staat aan het eind van de band ongeveer. En je hoort een trillend geluid. En je denkt echt, oké.
1: Ja. Vanuit de beautycase.
3: Vanuit de beautycase. En dus iedereen denkt...
0: Juist.
3: Ja.
0: Ja.
3: En iedereen dacht alleen maar...
1: Juist, het is een funcase.
3: Oké.
0: Ja.
3: En mijn vriend keek mij ook aan zo van... Hè? Wat heb jij in je beautycase?
0: En je hoorde het echt. Dus, want zo'n bagageband maakt natuurlijk wel geluid, maar het trilde echt hard. Het kwam er echt bovenuit.
3: Ja. Dat kwam er echt bovenuit. En zoals ik al zei, we stonden een beetje aan het eind. Dus hij blijft dan best wel lang op zo'n band rollen.
1: Ja, jouw beautycase had een ererondje gedaan. Iedereen had hem horen trillen.
3: Nou, hij heeft hem sowieso wel 3-4 rondjes gedaan. Want ik durfde hem niet te pakken. Want uiteindelijk hebben we maar gewacht tot iedereen weg was. En ik mijn sleuteltje nog ergens moest zoeken. Want er zit ook nog zo'n vaag slotje op.
0: Oh ja,
3: uiteindelijk heb ik hem eraf gepakt, slotje overgemaakt en heel demonstratief mijn lady shave eruit gehaald, die aanstond.
1: Ja, de lady shave.
0: Het was de lady shave.
3: Echt heel verschrikkelijk, want iedereen dacht echt, dat
0: ja,
3: kan.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja. Oh, wat een heerlijk verhaal, Bianca. Dankjewel, fijne zomer.
3: Helemaal goed, jullie ook.
0: Hoi. Laatste nieuws met Annemarie komt eraan en je hoort Ed Sheeran binnen een paar minuten.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Kees-Mid tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer van minder. Simpel.
0: Goedemorgen, het is 2 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Ja, goedemorgen en beginnen met het WK. Vreugde en verdriet na de halve finale gisteravond tussen Spanje en, nee, dat zeg ik helemaal verkeerd, Argentinië en Engeland natuurlijk. Argentinië won met 2-1 van Engeland en staat dus in de finale van het WK. Ja, lang leek het erop dat Engeland zou winnen, ze stonden lang voor. Maar Argentinië kwam met 2 goals net voor tijd toch nog terug. En in Argentinië is daar tot laat feest gevierd. De Argentijnse straten bij Engeland balen ze natuurlijk. Je hoort aanvoerder Harry Kane.
24: When you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
2: Argentinië speelt de finale tegen Spanje zondagavond om 9 uur. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn uiteindelijk opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die inderdaad was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En boa's raken misschien hun wapenstok en pepperspray kwijt. Dat meldt het AD. Komt doordat boa's hun jaarlijkse examen misschien niet op tijd kunnen doen vanwege personeelstekorten bij de politieacademie. Ja, en dat examen is wel verplicht om bijvoorbeeld een wapenstok te mogen dragen. De voorzitter van de boa-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten en dat boa's daardoor lang moeten wachten. Dan nog naar Frankrijk, want daar is een deel van de A6, de bekende Route du Soleil, nog altijd dicht. En dat blijft nog wel even zo, denkt de ANWB.
25: Ik moet zeggen dat helaas het waarschijnlijk niet gaat lukken om de A6 bij Fontainebleau voor het weekend vrij te geven. Het is nog niet bekend wanneer dan wel. Maar op dit moment moet je ervan uitgaan dat je in ieder geval tot het weekend moet omrijden.
2: De weg is al dagen dicht in beide africhtingen, in beide richtingen. Dat komt door de grote bosbranden in de buurt van Parijs. Die branden zijn inmiddels wel onder controle. Het weer van Weerplaats. Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden kan het wel wat bewolkt zijn. Best grote temperatuurverschillen. 23 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten.
1: Op de weg wat vertragingen, langer dan 20 minuten. Op de A12, daar is een ongeluk gebeurd.
0: Nou, klaar nou, zeg. Hallo.
1: Op de A12 naar Den Haag, tussen Knoopend Gouwen en Bleiswijk, 5 kilometer.

0: Another N54 Ultra back in music. Talk to you. Goedemorgen, 7 over 8, donderdag de 16e van juli. Je luistert naar show 1678, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Oproep van Schiphol deze ochtend, Annemarie, valt overal te lezen. Want kijk heel even naar hoe je je koffer herkenbaar maakt.
1: Ja, veel mensen doen dat bijvoorbeeld door om een riem om hun koffer te binden, of een lintje aan het handvat, of ze laten nog van die oude boardingpassers, zeg maar. Van
3: die labels, die kofferlabels.
0: Labels, ja, kofferlabels.
1: Ja, daaraan zitten, maar dat zorgt voor verstoringen bij het bagagesysteem.
0: Precies.
3: Let een beetje op wat je met je koffer doet. Sowieso is het natuurlijk altijd maar de vraag, rolt hij wel van de band af? Krijg je hem uiteindelijk nog wel mee naar huis? Maud, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij was op groepsreis naar Lapland. En toen gingen jullie weer terug naar Nederland. Dus toen is het helemaal misgegaan met die groep.
4: Ja, dat klopt. Het is helemaal misgegaan. Er was in de winter dit jaar was dat Schiphol helemaal plat lag door de sneeuwstorm die we hier hadden.
0: Oh ja.
4: En toen zijn we gestrand in Stockholm. En daar waren we eerst van de 8 mensen zijn we 5 koffers kwijtgeraakt. En 3 dagen daarna zijn we in Kopenhagen ook gestrand. En er zijn de laatste koffers kwijtgeraakt.
3: Hoi.
4: Dus uiteindelijk sta je met 8 man zonder koffer.
0: Oh nee.
3: Maar wat een gedoe, want je kwam dus vanuit Lapland. Dus die koffers, ja, die hebben natuurlijk in principe gewoon Amsterdam Schiphol op hun label staan. Waren ze daar niet al aangekomen?
4: Nee, want we zouden van Lapland, inderdaad is er Stockholm.
0: Ja.
4: En we gingen met een propellervliegtuigje. En toen het vliegtuig zat vol. Dus ze hadden al besloten om een paar koffers daar achter te laten.
0: Oh.
4: En omdat er allemaal verschillende vliegtuigen gingen, werden ze dus via Düsseldorf naar Schiphol gebracht. Maar dat vliegtuig ging weer niet. Dus uiteindelijk zijn ze overal, nergens zijn ze beland.
3: Oei.
4: Ja.
3: Hey, en echt ondergesneeuwd eigenlijk. Hoe zijn ze uiteindelijk weer boven water gekomen?
4: Nou, uiteindelijk zijn ze dus toen alle vluchten weer doorgingen. 2 weken later zijn ze allemaal netjes naar de Schiphol toegevlogen en gewoon thuis netjes afgeleverd.
0: Ja.
4: Alleen van de 8 is er toch nog 1 kwijtgeraakt.
0: Hey, had jij destijds een tag erin zitten of niet?
4: Nee, we hadden 1 tag van iemand anders. En toen hebben we dus wel op het airport gekeken waar die stond. Die stond ergens aan de andere kant van het airport. Ja. Maar daar was het zo'n grote chaos, want we waren die dag 1200 koffers kwijtgeraakt.
0: Oh.
4: Dus iedereen stond daar en het was gewoon niet te vinden.
0: Lieve Maud, het kan altijd erger. Hallo Maaike.
5: Een goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe vaak ben jij je koffer kwijtgeraakt?
5: 11 keer.
0: Ik vind het echt ongelooflijk. 11 keer?
3: Ben jij zo iemand die voor haar werk wel 5 keer heen en weer reist naar Londen in een week?
5: Nou, ik heb wel in het buitenland gewoond. Dus ik heb inderdaad wel heel veel gevlogen.
0: Mm-hmm.
5: Maar dat was tijdens vakanties en als ik weer naar huis ging in het buitenland.
3: Maar hoe kan dit dat dit jou 11 keer is gebeurd?
5: Ja, vertel het me. Ik weet het niet. Zelfs op rechtstreekse vluchten gaat het mis.
0: En waar blijven de koffers? Komen ze nog wel eens terug? Komen ze helemaal niet terug? Wat zijn de verschillende varianten? Want in 11 keer koffers kwijtraken zit natuurlijk variatie.
5: Ja, zeker, zeker. Nee, alles is teruggekomen.
0: Oh.
5: Het kortste heb ik 24 uur moeten wachten. Toen kreeg ik ook meteen te horen dat hij met de volgende vlucht aan zou komen. Is toch fijn voor je kaas. En het record is 40 dagen.
3: 40 dagen? Maar dan heb je er toch op een gegeven moment geen vertrouwen meer in.
5: Nee, en het vervelende was, ik ben een leerkracht en rij de krij van de leesmethode die zat erin. Dus ik moest de leerlingen vertellen dat rij de krij nog even op vakantie was.
0: Wie is rij de krij?
5: Rij de krij hoort bij een leesmethode of bij een taalmethode.
0: Ah.
5: En het is een handpot. En ik had de heenweg leuk foto's gemaakt van hoe gaat het proces van vliegen. En de terugweg dacht ik, ach, ik stop hem met mijn koffer.
0: Oh, natuurlijk. Ach, rijden en krij.
3: Ja, hey, en krij. Heb je nog een soort van professionele tip? Nu jij bent denk ik echt ervaringsdeskundige, 11 keer. Dan is er vast ook iets wat je hieruit hebt kunnen leren, toch?
5: Nou, zeker wel. Want de eerste vraag die ze stellen als je hem op moet geven is, hoe ziet hij eruit? Dus wat doe ik nu altijd? Mijn eerste vakantiefoto is een foto van de koffers.
0: Oh, wat slim. Maar dat is echt wel slim.
3: Ja.
0: Inderdaad, als ze vragen hoe ziet hij eruit.
3: En maak je ook een foto van de inhoud?
5: Nee, eigenlijk niet.
3: Want dat mag je uiteindelijk opgeven bij de verzekering, toch? Kijk, stel dat je hem nooit meer terugkrijgt. Dat je kan zeggen, ja, er zat een fototoestel in. Raai de kraai zat erin.
5: Ja, nou, dat was wel het grappige, want ik moest dat inderdaad opgeven. En toen die terugkwam, heb ik ook gekeken van, was ik goed met wat ik op had gegeven? Dat klopte wel.
0: Oh, ja.
5: En Rij de Kraai was natuurlijk wel een herkenningspunt, want ja, we hebben wel koffers opengemaakt.
0: Het is ook een soort boodschappenspel natuurlijk, wat je met jezelf speelt. Hey, en
5: zeker wel.
0: Staat de koffer alweer ingepakt? Komt er alweer een volgend reisje aan, Maud?
5: Ja, er komt een reisje aan naar Frankrijk.
0: Oh.
5: Maar dat wordt alleen met handbagage.
0: Ja, ja, dat ja, zou ik ook inderdaad gelijk, echt doen. Je hebt wel gelijk. Ja. Hé, een goede reis alvast, hè?
5: Hartstikke goed, bedankt.
0: Hoi.
3: Het is ook een beetje de vrouwelijke mat. Die raakt echt alles kwijt.
0: Ja, we zouden niet samen...

0: Boston.
1: Er is weer een tango gemaakt op de redactie.
0: Er is een tango gemaakt op de redactie.
1: Daar zijn jullie heel druk mee bezig geweest. Wat wordt de tango? Tango is trouwens een spelletje waarbij je een liedje hoort. Dat liedje gaat steeds sneller. Maar wij, Annemarie, Matt en ik, moeten wel precies in het ritme van het liedje iets noemen. In de categorie van de tango. Luc.
2: Ja, nou, we zaten zo lekker in de koffers. En die zijn kwijtgeraakt op vliegvelden. En die je meeneemt op vakantie. En wat er allemaal in kan zitten. Dus wij dachten, dingen die je in je koffer kan stoppen.
1: In je vakantiekoffer?
2: Ja, ik weet niet hoe vaak jij nog een koffer meeneemt van andere zaken.
1: Weekendjes weg, Bob, maar ik zit nu een beetje in de zomervakantie.
2: Ja,
1: koffer.
2: Nou, precies. Ja, dan, het is niet gek dat jouw eerste associaties daarheen gaan.
0: Maar je kan toch alles in een koffer stoppen?
2: Je kan inderdaad alles in een koffer stoppen. Dus het zou heel makkelijk voor jou moeten zijn, Mattie Valk, om dit spel tot een lang einde te brengen.
1: Nou, alles, okay, hoe je?
0: Bijvoorbeeld is een broodrooster, is dat goed?
2: Kan in een koffer?
1: Dat nou in een koffer? Dat doe je toch als je dat meeneemt op vakantie?
0: Nee, probeer even de grenzen van het spel te zoeken.
1: Ja, kan dat in een koffer?
2: Een broodrooster kan in een koffer.
1: Hij zit wel snel vol.
2: Ja, dat wel. Moet je twee koffers kopen.
3: Nee, een broodrooster kan niet in een koffer.
2: Echt wel, een broodrooster kan wel in een koffer.
3: Wie neemt er nou een koffer met een broodrooster mee?
2: Ik denk dat er mensen op de camping staan met hun eigen broodrooster.
3: Nee, die gaan met de auto naar de camping. Ja, maar dan moet je vliegen naar de camping.
2: En je hebt toch wel een koffer mee dan in je auto?
1: Ja, maar dan stop je het toch in een kratje. Zeg maar, dat soort dingen stop je toch in een kratje
2: een
1: in de caravan?
2: Nee, ik zou een broodrooster toch gewoon in een koffer
1: stoppen.
2: Gewoon
1: zo'n kratje van de Albert Heijn, ja. daar doe je dat soort dingen in.
2: Kratje
1: doe...
2: van de Albert Heijn?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, start dat spel.
2: Dat moet jij doen, niet ik.
0: We zien het wel. Hé, wat een opgefokt sfeertje.
3: Leuk.
0: Zo goed dat bijna vakantie is. Nou, leuk. Helemaal niet leuk.
1: Kom op.
0: Oké, nou, daar gaan we. Marieke, jij begint. Ja. Gaan we naar Annemarie, komen bij mij.
1: Slippers.
3: Toilettas.
0: Broodrooster. Ja.
1: Ondergoed.
3: Pet.
0: Zwembroek.
1: Badlaken.
3: Zonnebrand.
0: Een föhn.
1: Sokken.
3: Sok.
1: Nee.
3: Ik ben maar vast op de koffer.
1: Hé, maar echt alles kon erin.
3: Ja, maar nee, ik zat wel in de vakantie te denken.
0: Ja, je moest wel, dat was het ding, want ja. De broodrooster mocht er niet in... omdat het met de vakantie te maken had.
1: Maar een puzzelboek dan, Annemarie?
3: Ja, nu het zegt.

0: Topic en Nico Santos, Back Your Music and Body.
1: Ja, Mattie, jij vond het net toch een beetje vreemd om een broodrooster in je koffer te proppen.
0: Het doet er niemand.
1: Maar Carina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt een hele lijst met apparaten met een stekker meegenomen in je handbagage.
2: Ja, klopt.
0: Wat heb je allemaal meegenomen in je handbagage dan?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb het wel één voor één meegenomen. Dus ja, meerdere reisjes. Maar ja, nee, we hadden een huis in Italië. En dat was een huis dat we verhuurden. Dus daar gingen wel spullen kapot. En als wij dan af en toe zo'n weekend heen en weer gingen, dan nam ik dat mee uit Nederland. Dus dat was een staafmixer heb ik ooit meegenomen. Hmm. Een coulmetstel heb ik meegenomen. Een koffiezetapparaat heb ik meegenomen. Dus ja, dat soort dingen.
0: Hey, en kan dat gewoon door de controle heen, joh?
2: Ja, ik heb het toen uitgezocht. En alles wat een stekker heeft, mag mee.
0: Dus jij mag gewoon in je handbagage een staafmixer meenemen?
2: Ja. Goh, want ik had toen ook, pannenkoekmix mee. En toen moest die koffer open. Toen dacht ik, nou, daar gaan we. Daar gaat mijn staafmixer. Maar toen moest de pannenkoekmix eruit.
1: Ja, dat had natuurlijk 500 gram cocaïne kunnen zijn.
2: Niet precies.
1: Hey, maar ik ben toch wel even heel benieuwd. Die staafmixer, dat zie ik nog wel voor me. Een gourmetstel daarentegen, dat lijkt me flink zeulen. Hoe heb je dat gedaan, joh?
2: Nou, dat was zo'n heel kleintje voor 4 personen. Dus dat paste er precies in.
0: Oh, joh.
2: Het koffiezetapparaat, dat was een Senseo. Dus dat paste er ook precies in.
0: Ik heb er nogmaals nooit bij stilgestaan dat je dit gewoon door de controle mee mag nemen. Ik denk altijd, nou, een laptop ken net, zeg maar, qua elektronica. Maar je kan gewoon een hele keuken eigenlijk gewoon verhuizen.
2: Ja. Nou ja, als het alles op een stekker heeft. Kijk, een accu is anders. Dat kan ontploffen of batterijen. Maar alles op een stekker heeft mag dus mee. Dus nou ja, ik heb het uitgeprobeerd.
1: Nou, ik ga thuis even door de elektronica-kast. Heel benieuwd wat ik nog uit mijn
3: kastje haal.
1: Ja.
0: Carina, dankjewel. Een fijne zomer gewenst.
2: Ja, hetzelfde. Hoi.
0: Zometeen doen wij een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straatstaalsloten.
1: Bel maar hoor. 0909-9596.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: de stoet.
1: De kippiepan en plank.
2: Die bezorgen we gewoon thuis,
1: ook tijdens het WK.
3: Kippie.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
18: Geeft ruimte.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kees-Mid tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmid.nl. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Q-Music, goedemorgen. Het is 8:55. Er zijn wat vertragingen, langer dan 20 minuten. En dat is op de A12 door een ongeluk. Van Utrecht naar Den Haag kom je in 6 kilometer tussen het Gouwe Aquaduct en Bluiswijk. Een uur aan vertraging. De A15 naar Gorkum tussen Del en Arkel. 10 kilometer, 34 minuten. Op de A16 naar Terbrechtseplein. 6 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein met 25 minuten. En op de A20 wordt aan de weg gewerkt. Dat is van Gouden naar Hoek van Holland. Het zorgt voor 6 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Je wordt er omgeleid, maar je hebt 23 minuten vertraging.
5: De meeste plekken schijnt vandaag de zon. In het noorden kan het nog wel bewolkt zijn. Het wordt 23 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Boa's raken misschien hun wapenstok en pepperspray kwijt. En dat meldt het AD. Dat komt doordat boa's hun jaarlijkse examen misschien niet op tijd kunnen doen. Vanwege personeelstekorten bij de politieacademie. Ja, en zo'n examen is wel verplicht om bijvoorbeeld een wapenstok te kunnen dragen. Er is kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet lekker daar door de hitte. En er was geen gratis water te krijgen. Alleen flesjes voor 6 euro. Burgemeester Marcouch van Arnhem is er niet blij mee en zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dit van tevoren had geweten. New York zit in de rook van bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te krijgen. En die finale die gaat tussen Spanje en Argentinië. Zo is gisteravond gebleken toen Argentinië won van Engeland. De finale is zondagavond om 9 uur.
4: Wordt een rookgordijn opgetrokken daar.
6: Leuk. En mensen die op vakantie zijn in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, die hebben waarschijnlijk wat last gehad van noodweer. Gisteravond heeft het daar hard geonweerd. En bij onder meer het Gardameer vielen ook enorme hagelstenen uit de lucht. Zo groot als pingpongballen. Verschillende plaatsen waren ook overstromingen. Op beelden is te zien dat mensen op campings hun auto's en caravans proberen te beschermen tegen die grote hagelstenen. Mensen leggen er luchtbedden en kussens op en ook van die groene opblaaskrokodillen, zodat de auto niet verandert in een poffertjespan. Ook deze man deed dat. Hart van Nederland sprak hem.
7: Dus hebben we gelijk eigenlijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen. Maar ik had hem.
6: Inmiddels is het weer wat rustiger in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Het blijft daar ook warm, een graadje of 27. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscopen is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht. Dat is nog nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in een IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie.
4: Oh.
6: Ja, hij gaat vandaag in première.
5: Dat is de eerste film die volledig op IMAX is geschoten door regisseur Christopher Nolan. Die ken je onder andere van Interstellar en van Inception. Luc, jij staat echt te popelen naar de bios te gaan.
8: Klopt.
5: Want jij vindt dit verhaal... Heb jij nou een tatoeage ook van dit verhaal?
8: Ja, mijn allereerste tatoeage op de binnenkant van mijn linkerbovenarm. Daar zie je Odysseus afgebeeld. Vastgebonden aan zijn mast van zijn schip, zodat hij kan luisteren naar de sirenes. De sirenes, dat zijn hele knappe zeemeerminnen die je heel mooi toezingen, waardoor je eigenlijk over de reling van het schip gaat hangen, overboord gaat hangen. Ja. En je wil ze eigenlijk kussen. En op dat moment pakken ze je, grijpen ze naar beneden en word je opgefroten op de bodem van de zee.
4: Oh, prachtig. Griekse mythologie,
8: ja.
4: Hè?
8: Wow. Ja, dus
4: wat vind jij zo mooi? Vind jij iets herkenbaar aan dat verhaal? Heb jij ook wel eens het gevoel dat je op die manier wordt vastgepakt door de vrouw of iets anders in jouw leven?
8: Nee, ik hou gewoon van boten.
4: Ah, dat is het.
5: Nee, maar jij zit hier. En die recensies die nu verschijnen.
8: Ja, fantastisch.
5: Het is alleen maar 5 sterren. Dit schijnt echt een enorme knaller te zijn.
8: Daar ben ik zo blij mee. Want vanaf moment 1 dat bekend werd dat die film uitkwam, dacht ik vet, echt gaaf. Maar het is wel een 3000 jaar oud verhaal.
5: Ja.
8: Dit is al zo vaak verteld, beschreven, getekend, beschilderd. Mensen hebben heel snel een mening over dit verhaal. Dus ga het maar eens doen. Doe het maar eens goed. En dat is gelukt. Daar ben ik heel blij mee.
5: Ik heb zin om het te kijken. Maar dan kijk ik naar die runtime. Dat is dan 2 uur. 53. Nou,
8: lekker toch?
5: Er zit er pauze bij, dan zit je op 3:10. Dan moet je er nog naartoe, dan duurt het 3,5 uur. Het is bijna real time, dit hele verhaal.
8: Ja, zeg maar. Ja, aan het einde van de rit heb je net zo'n baard als Odysseus. En kun je weer naar huis. Ja.
4: Hey, maar wel heerlijk toch, als je er helemaal in zit.
5: Ja, dat is ook zo. Maar ik vind de trend dat films steeds langer worden, vind ik niet per se fijn.
8: Maar ik denk niet dat je door hebt dat je er zo lang zit.
5: Nee, dat zou goed kunnen.
8: Dat je helemaal opgenomen wordt in dat verhaal. En dat je ineens denkt, hey, ik sta alweer buiten.
5: Ja, nou, veel plezier als je gaat. Hallo Milou.
9: Goedemorgen.
5: Hoi, loop je ook helemaal warm voor de Odyssey, voor die film? Of zeg je nou, nu?
9: Nee, loop ik niet warm voor.
5: Nee, loop je niet warm voor. Nee.
4: Speelden wij gisteren niet ook met een Milou?
5: Dat weet Milou niet.
4: Dit was niet deze Milou, toch?
9: Ik was het niet.
4: We hebben toch van de week...
8: Hallo hadden we eerder deze week.
4: Oh, hadden we van de week ook Malo. Oh, nee, oké. Okay. Nee, even voor de duidelijkheid dat we niet twee keer dezelfde persoon aan het
5: zeg.
4: Hier op rij.
9: Nee, was dat maar waar.
4: Dat kan natuurlijk niet.
5: Hebben we jou al eerder gesproken, Milou, een keer?
9: Nee. Ik ben wel één keer door de redactie aangesproken. Alleen toen ben ik het niet geworden. Dus nu wel.
5: Oh, oké, okay. Geweldig. Geluk hebben.
4: Geweldig dat je erheen bent gekomen.
5: Ben je dan?
4: Met wie wil jij gaan spelen? Je hebt er lang over na kunnen denken.
9: Ja, met jou, Marieke.
4: Leuk!
5: Hartstikke leuk. Dan gaat Marieke de studio verlaten. 4 op 1. 4 op een rij. Milou, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie. Daarbij geeft Marieke zometeen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro en een straat staansloten.
9: Helemaal goed.
5: En jouw eerste woord is ver weg.
9: Dichtbij.
5: Marathon.
9: Rennen.
5: Parijs.
9: Eiffeltoren.
5: En je laatste woord is sauna.
9: Warm.
5: Is dit 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je direct na Alex Warren.

0: Q-Music, Alex Warren, 4 for Dream. We spelen 4 op een rij met Milou uit Almelo. Dit waren haar 4 woorden. Ver weg.
1: Dichtbij.
0: Marathon.
1: Rennen.
0: Parijs.
1: Eiffeltoren.
0: En je laatste woord is sauna.
1: Warm.
0: Hey Milou.
1: Hi.
0: Een appje van Natasja.
2: Ik denk echt dat hardlopen het woord is bij de marathon. En ik denk echt dat Frankrijk bij het woord Parijs is.
0: Ja, dat Frankrijk wordt gezegd.
1: Ja, ik zei het net al. Ik denk Parijs met Frankrijk of Eiffeltoren, ja. Kan alle kanten op.
0: Sauna kan ook nog heet zijn, dat zegt dan Alex. Stan die zegt, dit is gewoon 4 uit 4, dit komt helemaal goed. Die feliciteert jou al, Milou.
1: Nou, ik hoop dat hij gelijk heeft.
0: Ik hoop het ook, daar gaan we dan maar even vanuit. We gaan Marieke terug de studio invragen. Haar 4 dezelfde woorden geven en hopelijk krijgen we ook 4 dezelfde associaties, want dan kunnen we jou feliciteren. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is ver weg.
3: Dichtbij.
0: Marathon.
3: Rennen.
0: Parijs.
3: Frankrijk. Wat gebeurt hier nou? Eiffeltoren.
0: Eiffeltoren, ja.
3: Ik zeg bijna altijd het land bij de hoofdstad. Ja, en de hoofdstad bij het land.
1: Klopt, ja, ik weet het. Alleen als je daar eenmaal aan de telefoon bent, dan...
0: Gewoon stress.
3: En er is geen fout antwoord, Milou. Jouw eerste associatie was Eiffeltoren. Ja, totaal logisch. Ja.
1: Nou, ik vond het in ieder geval heel leuk om mee gespeeld te hebben.
0: Wat had jij gezegd bij sauna, Marie?
3: Heet.
0: Ja, die was fout geweest. Ja. Want, Milou, jij zei daar...
1: Warm.
3: Oh ja.
0: Warm.
3: Oh ja, het is maar net, je vindt het of warm of heet.
1: Ja, bijna hetzelfde.
0: Fijne dag, Milou.
1: Ja, dank u, jullie ook.
0: Er staan hier 2 jongens bij ons op de gang. Die staan cocktails uit te delen. Zometeen even polshoogte nemen bij die 2 jongens. Want wij kennen hen.
3: Ik lust wel zo'n cocktailtje. Ja,
0: absoluut. Na Owl

0: Abby, baby.
1: Alarmschijf deze week, Chris Cross Amsterdam.
2: Q. Q Music. Maximum Summer.
1: Blijft toch een beetje een merkwaardig bedrijf dit. De ene dag wordt er hutspot geserveerd op een dakterras door een man met alleen een schort om. En nu staat er weer een cocktailbar op een paar meter hier vandaan. En er staat Marieke bij. Hé, Marieke.
3: Nou, het is geweldig. Wat hier is bij de Bali, noem ik het maar even, of het keukentje. Als je binnenkomt bij Q Music, en alle collega's druppelen nu natuurlijk zo'n beetje binnen, want het loopt richting 9 uur. Ik zie hier bijvoorbeeld ook Meadow Barreveld. Tom en Joe staan samen met Rolf Sanchez smoothies uit te delen. Wat gebeurt er hier precies allemaal, Tom?
4: Nou, jongens, vandaag is de release natuurlijk. Dus wij hebben hier een heuse smoothie bar neergezet. En iedereen die binnenkomt vandaag, die krijgt een smoothie van ons.
3: Ik zie een beetje iets met blauwe bessen, vermoed ik. Is dit een ananas of een banaan?
5: Bananaberry.
3: Ananas
4: colada hebben we ook. Tegen betaling kan natuurlijk een schutje drank.
3: Oh, wat heerlijk. Ja, ook op dit tijdstip.
4: Ja,
3: het is hier echt geweldig. Als je iets wil, Mattie, ondertussen krijgt Rolf ook een smoothie in de hand. Wil jij dan de bananaberry? Zou jij de ananas colada willen of de superspinazie?
1: Doe mij maar de ananas colada, Marie.
3: De ananas colada, Joe.
5: Die heb ik ook gehad. Die is ontzettend lekker. Matt, ik kom wel even een flesje brengen.
1: Hey, ongelooflijk lekker.
3: En dan heb ik de boys zo meteen mee naar binnen. Want dan is de primeur van hun zomerhit die ze gemaakt hebben samen met
5: Machar.
1: Nou, dat wil ik maar zeggen inderdaad. Want hoe heet deze cocktailbar? Staat er in grote letters op?
3: Marchar.
1: Ja, juist.
3: Marchar. Zo heet ook de cocktailbar.
5: Dat is niet een smoothie, dat is echt een liedje.
3: Nee, dat is het liedje.
5: Ja.
1: Titel van het liedje.
3: De smoothiebar.
1: Ja, het is namelijk de zomertrek van Tom en ik. Zet ze even uit. Dus, Tom en Joe die gaan een zomertrek uitbrengen samen met Rolf Sanchez. Die ga je zo meteen na 9 uur horen. Dan gaat hij in première. Wat al wel leuk is, ik heb hier de losse kanalen. Dus de losse onderdelen van het liedje. En dan kan je dingen heel mooi naast elkaar leggen. Dus laten we even luisteren naar Rolf Sanchez bijvoorbeeld.
6: Had je dat gedacht? Dat ik hier op je wacht.
1: Loepzuiver.
6: Sinosoep is dan maar. Sinosoep is dan maar.
1: En dan nu Tom.
7: Sinosoep is dan maar. Ahora tu peres machar.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen, na 9 uur.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
16: Goedemorgen. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Jarenlang werden steeds meer vrouwen wethouder, maar het aantal blijft nu steken op 30%. Deze wethouder van Wijk bij Duurstede baalt ervan.
17: Nou, dat vind ik best wel schokkend, want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen, zo lijkt het dan.
16: Mogelijk willen minder vrouwen wethouder worden omdat de politiek de laatste jaren is verhard. Op social media zouden vrouwen vaker worden lastiggevallen dan mannen. In de provincie Utrecht werken de meeste vrouwelijke wethouders, in Zeeland de minste. Nog altijd veel vragen over wat er gisteravond nou precies is gebeurd in Amsterdam. Er werd daar mogelijk iemand ontvoerd. Er was een wilde politieachtervolging. De politie heeft uiteindelijk een auto klem gereden op de trambaan, met daarin 3 verdachten en de persoon die mogelijk was ontvoerd. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Verder is er dus nog niks bekend. En boa's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen, maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren bij de politieacademie. De BOA-bond maakt zich zorgen.
18: We zien gewoon dat het dragen van de wapenstok of pepperspray bijdraagt aan de veiligheid van de mensen, van de boa's. Ja, dan krijg je een situatie dat de boa's weer uitgedaagd worden en misschien nog wel in situaties terechtkomen die verre van wenselijk zijn.
16: Dat was te horen bij de NOS.
19: WK 2026.

0: Op de weg zijn wat vertragingen waar je langer dan een kwartier over doet. En op de A12 komt dat door een ongeluk van Utrecht naar Den Haag. 5 kilometer tussen Gouda en Zevenhuizen met 28 minuten. De A16 naar Terbrechtseplein tussen Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. 5 kilometer, 19 minuten. En op de A20 wegwerkzaamheden naar Hoek van Holland. Dat is tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein. Je komt in 6 kilometer. Je wordt er ook omgeleid. Het kost je een half uur.
1: Music. Mattie en Marieke.
2: Ze hangjeugd binnengedrongen. Hey!
3: Hey!

0: over dino's.
1: Dit is nog niet afgelopen.
0: Oh, sorry. Ja, ik ben
1: ook... Doe het nou al acht jaar.
0: Nee, ik weet niet, maar ik ben ook nog even met... Ja, ik ben alvast aan het bijpraten eigenlijk.
1: Dat snap ik hartstikke goed, snap ik hartstikke goed. 6 over 9, donderdag de 16e van juli. Je luistert naar show 1678, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: En inderdaad, goedemorgen Tom en Joe. Hey.
0: De stemmen die je kunt kennen uit het weekend. 6 tot 9 zijn jullie altijd te horen op de zaterdag en zondag natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je ze gewoon nog kent van dit radioprogramma.
1: Absoluut zeg. Hey jongens, sowieso om mee te beginnen, heel leuk. Wij zijn vanaf maandag op vakantie. En jullie zijn de hele zomer te horen.
3: Ja, goed hè?
1: Ja, echt heel erg leuk.
3: Heel erg veel zin in.
0: Ja, echt lekker hoor. Het wekkertje gaat oud en vertrouwd weer vroeg. Want jullie hebben natuurlijk ook 5 jaar bij de ochtendshow gewerkt. Hoe is het om nu alweer op je telefoon te zien dat die wekker in alle vroegte staat, Joe?
3: Een beetje pijnlijk, maar het komt goed. Ik heb er alle vertrouwen in. We worden wakker en we gaan hier gewoon zijn om 6 uur.
0: Ja. Ja, en het lekkere is, kijk, Tom en Joe zijn natuurlijk onwijs gewend om vroeg in de ochtend gas te geven. Dus daar hoeven jullie totaal niet aan te wennen.
3: Ja, dat is leuk. Is ook wel eens een valkuil. Dat is echt gelijk al echt als een soort achtbaan.

0: beginnen maandag om 6 uur.
1: Oh, dus, ik heb het nooit als valkuil gezien. Meteen gasten om 6 uur is het lekkerste wat er is. Aan is gaan.
0: Nou, stoel riem me vast.
2: Hey, het leuke is, wij weten al waar jullie eigenlijk de hele zomer druk mee gaan zijn. De komende weken. Jullie zijn namelijk op missie om van één bepaald liedje een enorme knaller van een hit te maken. Joe, waar is dit eigenlijk begonnen?
3: Nou, het begon dat Tom op een gegeven moment tegen mij zei... Er zijn al gewoon heel lang niet echt Spaanstalige zomerhits geweest. We hebben natuurlijk wel Spaanstalige hitjes her en der... maar de echte Despacito, de echte Bailando... dat je een zomer lang zo'n Spaanse track hebt... die op repeat staat op elke zender. Mm-hmm. En die mis je gewoon eigenlijk al een aantal jaren. Vervolgens zijn we ook een beetje een zoektocht gestart van... ja, zijn er dan Spaanstalige hits die we hier missen in Nederland? En toen kwam jij op een hele vette TikTok uit.
4: Ja, ik kwam op TikTok een filmpje tegen van een paar gasten. Ik kende ze verder niet, die live een Spaanse track aan het performen waren.
2: Ja, luister, want volgens mij is dat dit.
4: Nou, dit is gelijk feest.
1: Zo, maar dit hoor je ook op alle campings.
2: Dit is meteen feest.
1: Ja, ja, je ziet het helemaal voor je.
4: Nou, dit heet dus Tu Puedes Marchar.
2: Hè?
4: Ja, dat is Spaans.
1: Okay, ja. En jij hoorde hitpotentie.
4: Ja.
1: Want het is officieel een echt oude track. Maar goed, alle hits van nu zijn officieel oude tracks. Maar dit was voor jullie de basis om te denken, hier moeten we mee aan de slag.
4: 100%. We hadden allebei zoiets van, dit moeten we doen. Maar we hadden ook zoiets van, wij kunnen niet zingen.
2: Nee. Nou Joe, je hebt wel een klein verleden met Ja Jij natuurlijk. Je hebt ooit een liedje hier uitgebracht in,
3: klopt,
2: in het programma.
3: Meer dan 2 miljoen streams op Spotify. Gaat nog steeds
2: rustig aan.
3: Rustig aan opscheppen.
1: Het zijn gewoon feiten. Boekingen gehad. Jij stond ook op mensen hun 50ste verjaardag.
3: Mega piratenfestijn uitverkocht.
2: Adel zit er binnen in een hoekje. Ja, oké. Maar goed, toen dacht jij, Tom, we hebben hulp nodig. Ondanks alle ervaring, bakken ervaring van Joe.
4: Klopt, en toen werden we getipt door alle luisteraars die zoiets hadden van, ja, er is eigenlijk maar één man die Nederlands en Spaans als beste kan combineren.
2: Ja.
4: Dat is Rolf Santjes natuurlijk.
2: Tof hoor.
4: Maar dan moet je nog wel met Rolf Santjes om tafel. Want wij kunnen dat allemaal willen, maar wil Rolf Santjes dat wel? Dus wij zijn met Rolf om tafel gegaan. En die zei eigenlijk, dit is jeugdsentiment voor mij. Ik zing dit liedje al vanaf mijn 8e.
1: Wow. Hij zei volmondig zie.
4: Hij zei volmondig zie. En toen hadden we Rolf Santjes aan boord. En toen ging het heel snel.
2: Even een sprongetje in de tijd. Laten we heel even luisteren. Want jullie zijn dus samen de studio in geweest. Jullie zijn ook te horen op die track. Heel even het moment dat Rolf Santjes jullie eigenlijk een beetje les geeft in uitspraak, in zingen überhaupt. Luister even mee.
5: En nu gaan we inzingen.
3: Kan dat niet? Tu eras amado cuando tamé.
5: Serías en mi sueño la mejor mujer.
3: Sueños.
5: Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ze lachen, maar dit is gewoon goed, hè?
3: Ja, heel vriendelijk.
1: Nee, ik vind het best wel goed.
3: Nou, er zijn heel veel honden die nu in een hoekje wegkruipen, dat weet je ook, ja.
2: Ik kan al zeggen, ik heb hem stiekem al even geluisterd. Dit is goed gekomen. Dit is helemaal goed gekomen.
1: Ja, en natuurlijk is het spoor van Rolf net even iets harder gezet bij uiteindelijk de productie en het opnemen. En dan blenden jullie stemmen er prachtig op in.
4: Ja, we hebben echt de grenzen van autotune opgezocht, hoor. Er kwam echt rook uit de computers.
2: Deze track.

0: Music and Train. Kijk, wij applaudisseren in principe voor iedereen die hier binnenkomt. Maar ik wil een luider applaus, want dit is de man die zijn carrière in potentie op het spel zet. Door ja te zeggen.
1: Ja, zie.
0: Tegen een kamikaze idee van Tom en Joe. Mag ik het horen voor Rolf Sanchez? Yeah! Hey Rolf, goedemorgen. Goedemorgen, jongen.
1: Hey, wat dacht jij op het moment dat Tom en Joe met het idee kwamen van... we willen wel een zomerhit?
2: Ja, ik...
0: Wacht even, er gaat even wat mis. Even kijken. Je moet even je koptelefoon opzetten.
2: Zo.
0: Oh, daar ben je. Ja.
2: Nou, ze belden me en ze stelden me de vraag. En toen dacht ik, wat gaan we doen?
0: Ja.
2: Maar op een gegeven moment lieten ze me het liedje horen welke het is. En toen dacht ik, ja... Dit is wel voor mij nostalgie in ieder geval. Ja,
1: maar hoe komt het nou dat jij dat liedje... dat Tom dus op een TikTok heeft gevonden... dat jij dat al kent? Is het zo'n bekend Spaans liedje dan?
2: Ja, het is zeg maar van Luis Miguel. En Luis Miguel is wel een van de allergrootste Latin artiesten ooit. Het is een Mexicaanse artiest. En hij... Ja, dit liedje is gewoon zijn allergrootste hit. En ik ken het al sinds dat ik 8 of 7 ben of zo. Maar
0: laten we heel even luisteren. Het gaat over deze dus.
2: Ja, het is niet Luis Miguel, hè?
0: Dit is een band die het liedje uitvoert.
2: Ja.
0: En jij dacht meteen toen die jongens belden met dat idee... waarom heb je het eigenlijk nog niet zelf gedaan, Rolf, ja, in het verleden?
2: Echt, weet je hoeveel mensen niet dit liedje hebben gezegd... maar gewoon vaak zeggen, moet je dit niet doen, moet je dat niet doen. Dus dit was voor mij wel een soort van dat ik dacht... Oké, als we het doen, dan is dit wel echt de juiste samenwerking. En dit is wel echt heel cool om dat zo te doen dan.
1: Hé, hey, toen heb je ze vervolgens wat Spaans geleerd. Die les hebben Mattie en ik niet gehad. Dus vergeef me voor mijn Spaans. Okay. Ik ben benieuwd, wat betekent... Si no supista mar.
3: Si no supista mar.
2: Ze hadden het ook kunnen doen, zie je dat?
3: Ja,
2: ik had het eigenlijk met hem moeten doen. Ja. Nee. Si no supista mar, als je niet van me hebt kunnen houden.
1: Oh, dat is een helemaal ander sfeertje dan ik bij een zomerhit had gedacht. Ja, als je niet van me hebt kunnen houden.
2: Ja, maar dat is dus ook wat ik tegen hun had gezegd. Van, ik zei tegen ze toevallig, van heel vaak in het Spaans... klinkt het heel euforisch, heel blij, heel ritmisch. Maar tegelijkertijd zijn wij Latino's heel erg overdreven in ons gevoel. Dus dan gaan we zeggen, oh, we hebben een hart gebroken. Maar tegelijkertijd dansen we er wel op. Dus
0: oh, ja.
2: Dit liedje is een soort van... als je niet van me hebt kunnen houden op de manier waarop ik van jou heb gehouden... dan mag je nu oprotten, zeg maar. Dat is het liedje.
0: Nu was er één hobbel in de weg, Rolf.
2: Ja.
0: En die jongens kunnen niet zingen.
2: Nee, dat is niet waar. Eerlijk, je zei het ook. Dat klonk best wel oké.
1: Nee, Mattie is veel negatiever. Want Joe kan best wel een beetje zingen. Bij Tom klinkt natuurlijk voor geen meter.
2: Dat was ook wel in de studio. Nee.
0: Toch? Ik bedoel, ja, we kunnen er nog een keer naar luisteren.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Even kijken, dit is Tom.
3: Si no supiste amar. Ahora tu puedes marchar.
0: Het zit wel tegen de grenzen van je bereik.
4: Overtuiging zit er ook in, hoor. Ja.
2: Mag ik nu Joe luisteren?
0: Ja, ik weet niet of ik... Ik kan wel zeggen, dit kan ik al wel even laten horen. Want de techniek heeft zijn werk gedaan.
3: Si no supiste amar.
0: Met een klein beetje behulp van de computers. Dit is uiteindelijk geworden.
2: Is toch best goed?
0: Ja, dat is niet verkeerd.
2: Niet verkeerd of goed?
0: Nou, laten we eerst eens even luisteren. Want zijn we er klaar voor, heren?
2: Ja!
1: Want hij gaat in première. En dan is het voor artiesten natuurlijk altijd een heel groot ding. Hoor je ook altijd in de middagshow bij Domi natuurlijk. Je hebt er lang aan gewerkt. Het is toch je kindje. En dan is hij voor het eerst op de radio te horen. Jullie hebben hem al vaak genoeg gehoord.
0: Ja.
1: Maar dan
0: ja.
1: gaat heel Nederland ernaar luisteren.
2: Ik vind het wel heel spannend.
5: Nu is het echt.
2: Ja, nu is het wel echt.
1: Tom en Joe, kondigen jullie hem aan?
5: Nee. Ja?
2: Jawel.
5: Oké.
4: Okay. Ja, ga je gang.
5: Ja, dit is Rolf Sanchez met op de achtergrond Tom en Joe. Met de track...
4: Marchar.

0: voorbij. En dat is altijd een goed teken, toch? Want dan blijven ze hem op Spotify maar op repeat en repeat en repeat.
1: Laten we dat eventjes gaan manifesteren.
0: Hey, de hele Appbox is ontploft van enthousiasme. Oh. Samora, yeah, helemaal in de zomer vibe. Wesley, die zegt ook nog, klinkt tof jongens. Volgend jaar in de Q-top 500 van de zomer.
2: Deal.
0: Het kantoor van Lisa gaat helemaal los. Willem is, die is iets negatiever. Die zegt, ja, ik vind dit een beetje 16 in een dozijn.
3: Ah, jammer Willem. Ja,
0: het is 13 in een dozijn ook. Ja. Maar de rest is echt heerlijk. Het zit nu al in mijn hoofd, zegt ook Denise. Te leuk mannen, zegt Bianca. Ja, het is echt gewoon door de ballotage gekomen hoor.
2: Jongens.
4: Hij staat nu op Spotify, heb ik begrepen, toch?
2: Is
4: het nu of is het over een paar minuten?
2: Maar dat weet ik niet.
4: Staat hij online al?
3: Ik dacht
4: niet?
3: Half tien. We moeten nog even 7 minuten aftellen, maar dan komt het
4: goed. Dan
2: half 10 online op Spotify.
4: Beetje oudejaarsavondsfeertje. Zometeen om 9:30, dan staat hij op Spotify.
1: En nu is het ook gewoon aan jou als je luistert om er een hit van te maken. Want zet hem inderdaad in je Spotify-playlist. Zet hem op je voetbalkantineclub, noem het maar op.
2: Tag ons
1: in alles en vraag hem aan bij iedere DJ, zou ik zeggen, hier bij Q-Music.
4: Ik kijk heel even een kiki. Staat hij er nu al op?
5: Hij staat er nu al op, ja.
2: Hey. Hij staat er al op.
0: En zou ik nog één ding mogen vragen? Ja, elke zomerhit heeft natuurlijk ook een dansje. En aangezien jullie hier de komende weken in de zomer te horen zijn tussen 6 en 10... wordt er nog gewerkt aan een dansje.
2: Misschien kunnen we de luisteraars vragen om een dansje te bedenken... en dan kunnen wij dat nadoen.
3: Dansjes kan je niet oplossen met autotune, dus ik denk... Ik denk niet dat het
4: gaat werken. Nou, mocht je een idee hebben voor een dansje, neem even een filmpje op en stuur dat in via de Q-Music app. Mocht je willen zoeken op Spotify, zoek dan even op Martjar.
2: Ja, Martjar.
4: Of Rolf Sanchez, Tom en Joe. Nou, je gaat het zelf wel vinden. Hey, jongens, heel veel succes komende zomer, de aankomende weken.
0: En bedankt dat jullie er zitten. En wat leuk ook, Rolf, dat je elke ochtend langskomt om hem live te doen.
2: Eén keer per week. Eén keer per week.
4: Hey, over die top 500 van de zomer gesproken. Ja, dat zou ook een mooi doel zijn om daar volgend jaar in te staan. Voor nu gaat de

0: Binnen een paar minuten.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
3: Ja. Is het echt serieus?
4: Hey,
0: weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Voor minder. Simpel.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
21: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
29: Pap, die moeten we hebben!
28: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
29: onlineveilingmeester.nl.
26: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Online.
0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Het is 9:30. Goedemorgen. De vertraging op de weg vanaf een kwartiertje. Op de A16 naar Terbrechtseplein tussen Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. 5 kilometer. Lopen ook dieren op de weg. Kan wel een kwartier vertraging opleveren. Van Breda naar Rotterdam kom je door een ongeluk in 2 kilometer... tussen Ridderkerk Zuid en Ridderkerk Noord. Met ook een kwartier. En wegwerkzaamheden op de A20 naar Hoek van Holland zorgen voor 6 kilometer file tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein met 23 minuten.
4: De meeste plekken schijnt vandaag lekker de zon. Alleen in het noorden kan het regenen. Het wordt 23 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En die verschillen zijn groot. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder 700 euro meer dan net verderop in Utrecht. Ja, experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. Ze zeggen dat het armoedebeleid landelijk moet worden geregeld. We gooien minder afval weg. Vorig jaar was het gemiddeld 449 kilo per inwoner. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. En die daling zit hem vooral in het tuinafval. Dat gooiden we minder weg. Door het droge weer groeit de tuin namelijk minder hard. En daardoor is er minder snoeiwerk nodig. Er zijn nogal wat zorgen om de luchtkwaliteit zondag bij de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Door bosbranden in Canada hangt er nu al rook in New York en het advies is daar om binnen te blijven. De finale is in New York in de open lucht en er wordt ook veel gekeken op grote schermen in de stad, onder meer in Central Park. En het wordt al lekker druk rondom het festivalterrein van de Zwarte Cross. De camping is daar vanochtend vroeg geopend. Deze mensen die Hart van Nederland sprak, waren er ook al vroeg bij.
7: Dat is wel een beetje vroeg, maar ja, daar gaan we voor. Het is gezelligheid.
10: En een nieuwe caravan dus?
11: Ja, de dingen hebben we van het jaar gekocht. Dus we gaan erbij kijken of we gaan overleven.
10: Ja, we gaan vaak wel met zoveel man. Eén grote bak gezelligheid.
27: Overvangen niet alles.
5: Het festival begint vandaag dus en er worden meer dan 250.000 mensen verwacht.
4: Leuk, we hadden afgelopen maandag nog Annabel in onze collecte. Dat doen we elke ochtend om 6:30. Die kwam voor een polderkar.
3: Ja, die is elk jaar bij Zwarte Cross. En zij kon zo leuk vertellen over hoe leuk dat festival is. Dat ze er elk jaar naartoe gaat en wat het voor haar betekent. Maar normaal gesproken mocht je dus blijkbaar een kruiwagen meenemen om daar dan je spullen in te doen. En dan vanaf de auto naar de campingplaats te karren. Maar dat mag niet meer, die kruiwagens. Ik vind overigens het beeld dat iedereen dan een kruiwagen naast de tent heeft liggen, vind ik ook heel grappig.
4: Ja, fantastisch toch?
3: Maar blijkbaar mag dat niet meer. Dus zij kwam voor een bouldercar en die heeft lekker wat bij elkaar gecollecteerd. Dus zij gaat ongetwijfeld richting de camping.
4: Heel veel plezier als je ook gaat, net als Annabel. Wij gaan verder met de Q Top 500 van de zomer. Mattie en Marieke.

0: Ken je dat? Dat je even terugdenkt aan alle toffe dingen die je het afgelopen jaar hebt gedaan. Bij mij staat daar hoog de Benga Boys aankondigen op de foute party.
1: Ja, die staat er bij mij ook bij.
0: Namelijk de Benga Boys. Het is zo huge. Die act was natuurlijk in onze jeugd al enorm. Maar ze zijn nog steeds zo groot. Ze treden nog steeds over de hele wereld op. En toen stonden ze op de foute party The Big One in het Philips Stadion. Wat natuurlijk sowieso echt al giga was. En toen kregen we ook nog de vraag. Hey, Mathieu, Marieke, zouden jullie het leuk vinden om de Benga Boys aan te kondigen?
1: Dat is echt niet meer dan een eer. Ik denk ook dat heel veel mensen zich in Nederland wel beseffen hoe groot de Benga Boys in Nederland zijn. Maar ook daarbuiten. Dat was een jaar of 4 geleden in Australië. Dan zit je dan in een kroegje en dan komen ook gewoon de Benga Boys voorbij. Ja. Die zijn echt gewoon wereldberoemd.
0: Ja.
1: Fantastisch. Ze moeten wel blij zijn dat het een top 500 van de zomer is. Want anders was dit liedje namelijk net buiten de boot gevallen als wij een top 100 hadden gedaan. Want daar beginnen we namelijk nu aan.
0: Oeh.
1: Dit zijn de bovenste 100. En Belle Perez staat op.

0: 99 is voor Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En je bent natuurlijk wel bekend met het Nationaal Hitplan.
1: Ja.
0: Staat bijvoorbeeld in ga langs of bel bij kwetsbare mensen. Hè? En vraag hoe het met ze gaat. Zorg voor voldoende drinken. Houd de woning koel.
1: Ja, dus even de ramen en deuren dicht op het heetst van de dag.
0: Precies, ja. Let op je medicijngebruik. Medicijnen kunnen namelijk anders werken bij hit.
1: Oh, die kende ik nog niet.
0: Precies. Ik zou er ook nog het advies van Jan Smit aan willen toevoegen.

0: 98. Jan Smit is voor Tranquilo, Tranquilo.
1: Komt een appje binnen van Marieke Brugge uit. Ze stuurt: het is hier nu 16,9 graden en het heeft geregend in Hengelo Overijssel.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ik kan het haast niet geloven. We zitten in de finale dag van de Q-top 500 van de zomer.
0: Nou, dan zou ik zeggen, hou je radio aan en warm daar een beetje bij op.
1: Ja, laat dat dan inderdaad jouw hitteplan zijn.
0: 16,9 graden, ik sta helemaal te bibberen hier.
1: Ja, ja, ja, nou gelukkig heb je een trui aan vandaag, schat.
0: Zometeen hoor je ABBA bij Menno. Summer Night City. Ook Willy William komt eraan. En Shakira, Hips Don't Lie.
1: Nooit ver weg, hè, Shakira.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elk

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
11: Geeft ruimte.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja. Au.
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
19: Ja, goedemorgen. In Nunspeet in Gelderland is de fabriek van voedselproducent Nestlé ontruimd. Dat zegt de brandweer. Er is een gevaarlijke stof vrijgekomen daar. Het gaat om salpeterzuur, dat is een giftige stof. Iedereen moest die fabriek uit. Een paar mensen zijn ook al nagekeken door ambulancepersoneel. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor boa's die binnenkort misschien zonder wapenstok de straat op moeten. Dat zegt het ministerie dat daarover gaat. Boa's moeten elk jaar examen doen om een wapenstok en ook pepperspray te mogen gebruiken. Maar door personeelstekorten lukt dat examen niet altijd. En de BOA-bond maakt zich daar zorgen over, zeggen ze bij de NOS.
20: Ze komen misschien in situaties terecht waar ze normaal gesproken zichzelf kunnen verdedigen met de wapenstok of pepperspray. Dat is niet meer het geval. Dus de gevaarzetting wordt ook groter.
19: Het ministerie van Veiligheid zegt dus na te denken over een oplossing. oplossing. Het Amerikaanse leger gaat testen of hun militairen wel genoeg testosteron hebben. Dat zegt de defensieminister. De test is dan vooral bedoeld voor mannen boven de 30. En als ze een lage hoeveelheid van dat mannenhormoon hebben, dan kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. Want volgens de minister moeten de militairen op hun best kunnen presteren.
0: WK 2026.
19: De bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, mag gewoon blijven als trainer. Dat heeft de Engelse Voetbalbond besloten, melden meerdere media. Er is veel kritiek op Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië. Engelse fans zijn vooral boos over een paar wissels. Ook deze Brit snapt er helemaal niks van.
9: But why do we always do this? We go willing up. We should have pushed harder.
19: En Spanje tegen Argentinië, dat wordt zondagavond de finale. Het weer nog van Weerplaza. Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden kan het wel regenen. Het wordt 23 tot 31 graden.
18: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Nou, op dit moment staan er 14 files. Het zijn niet echt heel veel lange files. De drie langste op dit moment op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Noodorp. 6 kilometer vertraging 7 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 7 minuten. En de A50 van Arnhem naar Oss. Tussen Ewijk en Maasbrug 6 kilometer vertraging is daar 9 minuten.

0: de Q Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
0: Music.
1: Menno Barreveld.
0: Oeh la la, de 500 heetste zomerhits. En nu blijven staan op 97 in de lijst.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Nieuw.
0: Ja, nieuw in de lijst op nummer 96.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Het is donderdagochtend, het is 10:10. Tijd voor de foto inklok Ivana Balkenende. Die doet goede ontvangst in het ziekenhuis. Ik zie veel beeldschermen bij haar op de foto. Ik zie dat Martin Hurter bezig is in het Philips Stadion. Een leuke plek. Jesse Dekker die is aan het werk in de bus. Bij Anouk zie ik heel veel tomaten. Die is namelijk aan het werk in de tuinbouw. Darielle Slomp die stuurt een selfie met een collega vanuit de Biep. Ronaldo die stuurt een selfie. Ik zie twee personen, glimlach, gezellig. In een soort groen veld. Het lijkt wel alsof jullie in een enorme wietplantage staan. En Johan van der Westerlaken, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen met Johan.
0: Hey Johan, Johan, jij stuurde een foto, maar laten we eerst even... Je hebt ook een vraag, zie ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want ik wil elke keer over die cup, laat maar zeggen. Die Q-Music Coffee Cup.
0: Ja.
3: Maar ja, wat moet ik mij even voorstellen? Past je onder zijn zeeapparaat? Of is het zo'n grote dat het er niet onder past?
0: Ik moet zeggen, ik heb zelf niet zo'n apparaat. Ik denk dat je hem onder jouw apparaat wel een beetje schuin moet houden.
3: Oké.
0: Maar het past uiteindelijk wel. Je koffie blijft lekker lang warm. Dus ik was wel van plan om je naar je toe op te sturen. Dus je kunt het ook zelf proberen.
3: Ah, dat zou ik geweldig vinden, joh. Ja. Ik hoor het hele tijd. Hoe zou die cup er toch uitzien?
0: Ja, dat is een mooi cupje, hoor. Hey.
3: Oh, oké.
0: Metaal is die, helemaal gekleurd van de buitenkant. Ja. Het is echt een goed ding.
3: Oh, ik dacht dat is gewoon zo'n goedkoop porseleinen ding. Maar,
0: nee, ben jij gek, man. Nee, joh. Nee, het is hartstikke mooie koffiecup. Ja, het is wel een beetje wij van wc, want ik heb het over mijn eigen koffiecup. Maar ik stuur hem naar je op, Johan.
3: Nou, dan weet ik niet of zeker dat hij niet kapot gevallen. Want je weet dat er gaat in de bouw, hè. Dus waar is dit en zo, maar een ijzer, die kan tegen een stootje.
0: Deze kan tegen een stootje, inderdaad. En daar gaat ook wel een beetje verf af van de buitenkant dan.
3: Ah, dat vind ik leuk, man. Dat vind ik leuk. Die heb ik altijd wel aan, die koffiecup.
0: Nou, die komt eraan. Dan moeten we nog heel even hebben over je werk. Want je hebt een foto gestuurd. Je bent binnenmuur aan het lijmen. Ja, je moet er wel even. Ja. Want ik zie dat de fundering ligt er. Ja, en een beetje muurtjes hier en daar. Stukjes.
3: Ja, dat klopt. Ik ben zelf dan metselaar. En ik werk bij Dijk op het Karenbeek. En wij doen wat dat betreft alles zelf. Dus wij doen de binnenmuur, we doen we lijmen.
0: Ja.
3: En zodra die binnenmuur eenmaal staan en zo rondom, dan gaan we metselen. Dan gaat het echt werk beginnen.
0: Ja, precies. Maar
3: dan gaat het mij even eeuwigen, want dat metselwerk blijft in feite altijd staan. Hè? Zeker als ik het gebouwd heb.
0: Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Nee, heel goed. Nou, Johan, ga lekker binnenmuren lijmen, metselen, alles. Dank voor je inklok.
3: Ja.
0: En voordat we oppakken, nog één ding.
3: Een hele fijne dag.
0: Ja.
4: Fijne dag.
3: Ja, ik kan het doen.
0: Doei. Ik hoor het. Hey, love you.
3: Dag,
0: hoi.
3: Hey,
0: top 500 van de zomer met ABBA en Summer Night City. Nummer 95 in de lijst.

0: wel echt een groot compliment hoor. Als iemand jou zijn of haar cheerleader vindt, dat betekent dat je iemands ultieme steun en toeverlaat bent. De persoon op wie ze altijd kunnen bouwen om hun humeur en hun leven een stukje zonniger te maken.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, dus geef jouw cheerleader even een extra knuffel vandaag. En die term die is echt een stuk vaker gebruikt, ook na deze hit van Omi. Nummer 94, cheerleader. Diana de Seger die zegt over het volgende nummer: Ricky Martin mag niet ontbreken in deze lijst. Dit is zijn eerste liedje wat ik hoorde en het blijft gewoon een lekker vrolijk nummer. Ja, dit was echt in Nederland voor de meeste mensen het eerste liedje dat ze van Ricky Martin hoorden. Het was namelijk zijn eerste hit in 1995. Nou, ik weet niet precies welk jaar het was, maar in ieder geval zijn eerste hit ook bij ons in Nederland. Op nummer 93 in de top 500 van de zomer, Maria. Hoppa!

0: still fighting. Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie. Nummer 92 in de top 500 van de zomer. Morgen maak je in de top 40 kans op tickets, inclusief vlucht en verblijf voor twee personen naar Shakira in Madrid voor de show van vrijdag 18 september. Gewoon morgen tijdens de top 40 tussen 2 en 6 hier op Q Music. En zometeen hoor je Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings. Ja, staat op 91 in de top 500 van de zomer.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
15: Kippie.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Creon Kozijnen. Zo berekend.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden. Zandvoorden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Op de meeste plekken vandaag zon. In het noorden kan het wel regenen. Het is vandaag 23 tot 31 graden.
7: Menno Barreveld.
6: Met 91 nu. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings.

0: Silencio en Lil Mix. Reggaeton Lente op nummer 90 in de top 500 van de zomer. Ik zat vanmorgen naar Mattie en Marieke te luisteren op de redactie. En toen ging het over zwembroeken en bikinis.
1: Luc, hoeveel zwembroeken heb jij?
2: 1.
1: Roel, vriend, hoeveel zwembroeken neem jij mee op een lange vakantie?
2: 1.
1: Ik heb ook 1 zwembroek. Maar nou zie je Kiki, die neemt 4 bikinis mee, terwijl zij gaat even lang.
0: Ja, ik heb er dus altijd 2 bij me, zwembroeken dan, hè. Kiki dus 4 bikinis, maar het kon meer, bleek.
1: Hallo Daphne.
3: Hi.
1: Jij bent de laatste 14 dagen op vakantie geweest, hoeveel bikinis had je mee?
3: 8.
1: Het kan nog gekker. Nicole.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Gaat over jouw dochter, hoeveel bikinis neemt hij mee?
4: Die had er 20 bij.
0: Nou, en ik heb hier dus iemand in de top 500 van de zomer. Nou, die heeft er eentje, een witte. En die laat niets aan de verbeelding over. Maar dat ook echt helemaal niets, maar staat er wel goed. Nummer 89 in de top 500 van de zomer is voor Sabrina en Boys.

0: veranderd van de zomer.
1: Ja, ik kwam dus net een celebrity tegen op de gang die hier gewoon nog is. Rolf Sanchez.
2: Ja. Alles lekker?
1: Jazeker, ja. Ik denk, ik trek Rolf Sanchez even de studio in, want...
2: Ik heb mezelf 20 keer gezien vandaag hier. Ja, minimaal.
1: Er staan overal ook kartonnen Rolf Sanchez door het hele pand.
2: Top, hè?
1: En je hebt jezelf ook natuurlijk ook gehoord. Nou ja, nu net mas. Op 88 in de top 500 van de zomer.
2: Ja, dat is wel echt de eer, man.
1: Lekker, hè? 21 plekken gestegen. Maar je bent hier vandaag bij Q-Music omdat je vanmorgen in de ochtendshow... je nieuwe single gereleased hebt samen met Tom en Joe. Dat is deze.

0: Weet je, deze moet volgend jaar gewoon nieuw binnen.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Maar dit jaar, laten we de statistieken van dit jaar even doornemen. Okay. Je staat 6 keer in de lijst.
1: Ja.
0: Nou, nu net mas op 88.
1: Ja.
0: We gaan je hierna nog 2 keer horen.
1: Oké.
0: Okay. Zin in de Zomerman.
1: Oké. Okay.
0: En Paul Vidarte.
1: Ja.
0: En Cynthia die zegt, Rolf mag niet ontbreken, mijn hartje.
1: Dat is heel lief, Cynthia, ik hou van jou.
0: Ja, en Arjan uit Groningen zegt, Rolf Sanchez op zijn best. Terechte nummer 1 in het echte zomerhit 2020. Dat ging nog over mas.
1: Ja, tio. Arjan, ja. Je bent de baas.
0: Kijk, zo is het. En jij ook, Rolf. Ja, dankjewel. Ja.
1: Nee, jullie bedankt.
0: Ja, heel veel succes met Martjar. Vanaf nu overal te streamen en te downloaden en te doen. Dan gaan we door met de top 500 van de
1: Let's
0: zomer.
1: Let's go.
0: Met nummer 87, Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You. We were

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners... de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Denk, laat of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Ja.
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
16: Ja, goedemorgen. Er is geen gevaar in de omgeving van een fabriek die is ontruimd in Nunspeet in Gelderland, dat zegt de brandweer. In die fabriek van voedselproducent Nestlé is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Die fabriek is ook afgesloten. De brandweer heeft metingen gedaan in de omgeving en daar is alles veilig. Onderzoek in Geldrop in Brabant. Daar is gisteren een vrouw van 89 aangereden. Ze is in het ziekenhuis overleden. De vrouw werd aangereden op de stoep. Nou, hoe dat kon gebeuren, dat wordt dus nog onderzocht. Boekverkopers worden steeds vaker getraind om beter om te gaan met agressieve klanten, staat in het AD. Dat is nodig, er is namelijk steeds meer agressie tegen boekverkopers. Laatst gebeurde het nog in Groningen. De eigenaar van een boekwinkel werd er mishandeld omdat het aanbod in zijn winkel niet goed zou zijn. En de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan breekt nu al records. Het gaat om The Odyssey, een film over een oorlogsheld uit het oude Griekenland. In de voorverkoop zijn tienduizenden kaarten verkocht voor de speciale IMAX-zalen. Dat is nog niet eerder gebeurd. Een filmkenner Carné van der Brink legt even uit waarom mensen hem nou massaal in die IMAX willen zien.
17: Ja, dit is de allereerste film ooit die volledig is gemaakt voor de IMAX-zalen. Met speciale camera's, alles is ook geschoten op echt film. En het ziet er waanzinnig scherp uit daardoor. En dat moet je dan ervaren op een zo groot mogelijk scherm.
16: En die film die draait nu in de bioscoop. Het weer nog van weerplaatsen op de meeste plekken de zon. In het noorden kan het wel regenen. Het is 23 tot 31 graden.
15: Op dit moment 15 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4 op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 3 kilometer, vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en Zevenaar 5 kilometer, vertraging 11 minuten. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Maarn en Driebergen 4 kilometer, ook 11 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 3 kilometer, 12 minuten vertraging. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Groningen bij 168,1. De A12 van Utrecht naar Gouda bij 46,7. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 59,6. A27 Hilversum richting Almere bij 115,2. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,9.
18: De Q Top 500 van de zomer.
19: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
18: Music.
19: Menno Barreveld.
15: De finale dag tot 7 vanavond. De Top 500 van de zomer met nu 85. René Schuurmans en later.

0: 85. René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Nou, dit was Zweten. De zomer van 2018.
1: Het was eigenlijk al een tijdje vrij duidelijk, maar vandaag kwam het dan echt officieel naar buiten. De zomer van 2018 is de warmste ooit in Nederland sinds het begin van de metingen. Met een gemiddelde temperatuur van 19 graden tegenover 17 graden normaal.
0: Ja, tot nu toe nog steeds de warmste zomer ooit. En in die zomer was dit de hit. Daddy Yankee en Dura.
2: 84.
3: Me gusta mi reggae.

0: Show.
1: The Q Top 500 van de zomer.
2: Maximum Summer. Q Music.
0: 83.

0: 1983. De Beatles en Here Comes the Sun in de top 500 van de zomer. Hey, we doen...
1: een quiz die geen quiz is.
0: Een quiz die geen quiz is. Ja, waar tekende John Lennon het officiële contract dat de Beatles definitief ontbond? Nou, het had namelijk geen zin om naar de officiële bijeenkomst in Engeland te komen. Je raadt het echt nooit. Dus waar tekende John Lennon het officiële contract dat de Beatles definitief ontbond? Het is een plek waar ik ook graag kom. Letterlijk die plek ook. Ik heb dit nooit geweten, weet je waar het was? Hij tekende die papieren uiteindelijk op 29 december 1974... tijdens zijn vakantie in het Polynesian Resort in Walt Disney World in Florida. Dus de grootste band op aarde die hield officieel op te bestaan bij Mickey Mouse.
2: Boy.
0: Nou, dat is toch bijzonder. Het is de top 500 van de zomer tot 7 uur vanavond. De grote finale dag met zometeen Camila Cabello en Young Thug. Maar eerst The Roots.

Camila Cabello en Young Thug met Havana op 81. Prachtige plek lijkt me dat, Havana. De hoofdstad van Cuba, nog nooit geweest. Staat op mijn verlanglijstje. De plek waar de mojito is ontstaan, hè? In de La Bodeguita del Medio. Een bar. Wat ik zeg, Havana, mooie plek. 80.

0: nummer 80, Luna en Bailando. En straks op 79, Harry Styles en As It Was.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen, hey, en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
8: In 1 minuut.
7: Jij verdubbelt jouw salaris.
9: Yes, dankjewel.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
10: Q sounds better with you.
11: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Keesmeet tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
16: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
20: eBoekhouden.nl. Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.
8: Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
22: Op de meeste plekken vandaag de zon. In het noorden wel kans op regen. Hoewel, ik las een bericht van Damien. Noorden regen. In Twente komt het ook met bakken omlaag. Dus in het noorden en bij Damien regen. Tussen de 23 en 31 graden. Het is wel zo dat je van die regen helemaal niks merkt in de top 500 van de zomer. Want die zomer dendert door in de lijst. Verkeersinformatie, 20 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 5 kilometer vertraging 23 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 8 kilometer vertraging 16 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Feyenoord. 7 kilometer vertraging 17 minuten.
23: Menno Barreveld.
22: Met nu op 79 Harry Styles.

0: Een ode aan Zeeland aan de kust op 78 in de top 500 van de zomer.
1: Top 500 van de zomer.
0: Ja, trotse zeeuwen. Maar blijven zeeuwen dan ook het vaakst thuis? Hè, voor een staycation? Nou, dat niet. Mensen uit Limburg die blijven het vaakst in hun eigen provincie tijdens de vakantie. Zeeuwen die gaan wel gemiddeld het kortst weg als ze op vakantie gaan. Dat is allemaal onderzocht. Nou, welke mensen gaan dan het langst op vakantie? Mensen uit Flevoland. Gemiddeld 9,3 dagen en ze nemen ook de meeste bagage mee. Zeeuwen die nemen het minst mee. En het schijnt dat ze het vaakst last minute nog boeken. Brabanders die boeken dan weer het vroegst vakantie. 186 dagen voor vertrek. Nou goed, tot zover dit grote vakantieonderzoek per provincie in de Q-top 500 van de zomer. De volgende artiest die komt uit Jamaica. Heb ik wel even naar gekeken. Hè? Het schijnt dat mensen uit Jamaica steeds vaker in Jamaica blijven voor een vakantie. Maar als ze op vakantie gaan, dan is hun favoriet Florida. Nou, dat snap ik wel. Shaggy, It Wasn't Me, op 77.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer. Maximum Summer. Q sounds better with you. 76.

en El Mismo Sol 15 plekken naar beneden gezakt naar 76 in de top 500 van de zomer. Sharon die zegt, heerlijk om vandaag thuis te werken. Kan de radio lekker op standje burenruzie. Twee van die zonnetjes erachter. Kimberly zegt, goedemorgen. Pauze houden eerder dan nodig was. Maar het is veel te druk op de weg. Radio hard en chillen. En Annemijn die aan het wachten om Schiphol te gaan, ook lekker. Het is de top 500 van de zomer met nu op 75 Bellini en

0: Yeah. Sean Paul, Summer Paradise op nummer 74 in de top 500 van de zomer. Zometeen het nieuws met Danny.
1: Ja, er is in Zuid-Holland nu iets geopend. Nou, daar vinden mensen wat van.
2: Het is nog hoogzomer. Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg.
0: Oké. Okay. Nou, hoogzomer is het ook in deze heerlijke lijst die we doen deze week op Q Music. De top 500 van de zomer. Jody Benalzo. Yeah.

0: Q Top 500 van de zomer.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
5: ANWB en gaan.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Het is big sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
21: Ja, goedemiddag. Justitie denkt bijna te weten wie de racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen spelers van het Nederlands elftal. Dat meldt de Telegraaf. Na de wedstrijd van Oranje tegen Marokko kregen 3 spelers discriminerende berichten over zich heen. Het ging om de 3 spelers die hun penalty misten: Kluivert, Timber en Summerville. Justitie denkt binnen een paar weken meerdere verdachten in beeld te hebben. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor boa's die binnenkort misschien zonder wapenstok de straat op moeten. Dat zegt het ministerie dat daarover gaat. Boa's moeten elk jaar examen doen om een wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Maar door personeelstekorten gaan sommige examens niet door. En de boa-bond maakt zich er grote zorgen over. Dan naar Frankrijk. Daar heeft president Macron het gebied bij Parijs bezocht, waar al dagen een grote bosbrand is. Hij sprak er met de brandweermensen en hij bedankte ze voor het blussen. Die brand is inmiddels onder controle. Wel is een stuk bos zo groot als Leeuwarden inmiddels verwoest. Ja, beter te vroeg dan te laat, dat zullen ze gedacht hebben bij een tuincentrum in Lisse in Zuid-Holland. Daar kun je nu al kerstdorpen, ballen en ook bomen kopen. Er is ook al een kerstshow daar. Nou, Omroep West die ging er even langs en sprak er met klanten en de eigenaar.
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoogzomer. Kan niet vroeg genoeg kerst zijn?
16: Er zijn gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies die nu al helemaal enthousiast worden en echt zoiets hebben. Ik kan me niet vroeg genoeg beginnen en ik ben de zomer zat en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
21: Ja, de boom opzetten, dat is misschien wel wat vroeg. Kerst is namelijk over 162 dagen.
20: Ja, ja, ik vind het vroeg ook.
21: Ja, ja, want de zon schijnt ook gewoon nog op veel plekken vandaag. In het noorden kan het trouwens wel regenen. Het is 23 tot 31 graden.
20: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 20 files. Ik heb 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 4 kilometer. Vertraging 17 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer, ook 17 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Duiven en Duitsland 8 kilometer. Vertraging is daar 33 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app op de A7 van Drachten naar Groningen. Hectometerpaal 168,1. De A12 van Utrecht naar Gouda bij 46,1. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 59,6. Dan 2 op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,7. Van Hoogeveen naar Meppel bij 118. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,9.
17: De Q Top 500 van de zomer.
22: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
17: Music.
22: Menno Barreveld.
20: Ja, van het stemlijstje van onder andere Diana de Sager. Dit ging bij ons thuis vroeger heel hard aan. Ook omdat

Soundtrack omhoog naar nummer 72 in de lijst. Ja, ik heb net even proef gedraaid. Weet je wat eruit kwam? 3 met pijl 1. 1 met pijl 2. En 4 met pijl 3. Dus het wordt echt een goedkoop dagje. Maar wat zal het zeggen? Een slechte generale is goede uitvoering. We gaan zo meteen weer drankjes darten. Ik heb alleen nog een kandidaat nodig die ergens drankjes gaat drinken. Ga je een middagje varen, maar moet je koelbox nog gevuld worden met blikjes Cola Zero? Ga je het terras op vanmiddag en wil je aperolletjes drinken? Of vertrek je dit weekend naar bijvoorbeeld Frankrijk met de auto? En wil je iedere tussenstop een paar kopjes koffie halen? Nou, stuur drankje in de Q-app als je mee wil doen. En misschien ook meteen even erbij voor welk drankje je wil spelen. En misschien ben je dan zometeen mijn kandidaat in drankjes darten. En dan ga ik je drankjes vergoeden bij wat je ook gaat doen. Dat is toch leuk? Dus meld je even in de Q-app. Gaan we ondertussen door met de lijst. Shakira komt er zo aan. Die is nieuw op 70. Maar eerst 71. Please.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou. Q Music,
1: Q Music. Nieuw.
2: 70.

0: op 70. In de top 500 van de zomer, Shakira en Zoo. Michel van den Broek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar gaan we voor darten?
1: Ja, voor de lekkere koude cola zero's en radlers.
0: Lekkere koude cola's en radlers.
1: Ja.
0: Oké, en wanneer gaan we... Nou, ik ben er zelf niet bij. Wanneer ga je die drinken?
1: Nou ja, de bedoeling is om dat lekker vanavond op het terras te doen.
0: Vanavond op het terras. Oké, en ja. Wat zit er verder allemaal in je dag dan voordat je op het terras neerstrijkt?
1: Nou ja, ik ben nu volop bezig om een groepenkast te vervangen thuis.
0: Ja.
1: Dus dat is toch altijd meer werk dan je denkt, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. En is het een nieuw huis of ben je gewoon in je eigen huis dingen aan het vervangen?
1: Klushuis, dus...
0: Klushuis?
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik snap het. En met hoeveel mensen wil je die drankjes gaan nuttigen dan?
1: Nou ja, ik denk met een mannetje of 3 à 6.
0: Oh, dat wel.
1: Een beetje of de kids ook meegaan, hè?
0: Ja, nee, ik dacht dat je alleen ging. Nee. Dat zou een gekke avond kunnen worden met zoveel cola.
1: Ja.
0: Ik heb die 3 dartpijlen. Ik ga er gewoon de eerste gooien. Dan mag jij zeggen van, nou ja, dit aantal wat je gooit, ja, vind ik genoeg of niet. En dan gooien we de tweede. Dus, weet je, daar gaan we. Dartpijl, ja, nummer 1. Spannend. Ja, dit zijn gelijk 11 drankjes.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen er overheen natuurlijk. Maar het kan ook tegen zitten en dan gaat dat niet gebeuren.
1: Ah, doe eens gek. Ik heb er vertrouwen in. Zoals je zelf zei, slechte repetitie is vaak een goede uitvoering, hè?
0: Dat is waar. Nou, pijl 2, gaat-ie. Nou, dit was een goede keuze. 18.
1: Nou, dan stop ik er wel bij, hoor.
0: Oké. Okay. Ja, dat lijkt me ook veilig. Ik gooi voor de vorm. Ja. Die derde nog even.
1: Ja.
0: Nou, die kwam net buiten het bord.
1: Nou, zie.
0: Ja, goede keus gemaakt. Michel, je krijgt 18 cola zero's en radlers.
1: Lekker.
0: Ga ervan genieten, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Joejoe.
0: Ja, gaan wij door met de top 500 van de zomer. Nummer 69, Cascada, Every Time We Touch.

0: Every Time We Touch op 69 in de top 500 van de Zero, die zo verder gaat met Maywood. Dat is ook een leuke vakantiebestemming, denk ik. Rio. Vandaag 24 graden, zonnig. 0% kans op neerslag.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
4: Kippie.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
8: Nu, 15 maanden gratis voor start.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Extra voordelig verzorgd met Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Q-Music The Party.
12: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
11: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
13: Q-Music.

0: Tot op de meest getoonde prijs.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ja, het is vandaag op veel plekken wel een zonnige dag. Maar op sommige plekken ook kans op regen en wolken tussen de 23 en 31 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 17 files. 4 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 4 kilometer, vertraging 19 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Westervoort en Zevenaar. 7 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg-op-Zoom tussen Haringvlietbrug en Willemstad. 3 kilometer, vertraging 12 minuten.
11: Menno Barreveld.
10: Met nu nummer 68, Maywood.

0: 100 heetste zomerhits volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q Music. Maximum.
1: 67.

Mahombi en Bumpy Ride. Nummer 67 in de top 500 van de Zero's. Zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, zomerse berichten of andere berichten, stuur ze deze kant op in de Q-Music app tijdens het lied van de brievenbus. Hey, hoe vaak doe jij dingen automatisch? Ik doe echt vaak dingen automatisch. Als je erover nadenkt, weet je, bijvoorbeeld je auto op slot zetten. Nog geen 30 seconden later denken, heb ik hem nou op slot gezet of niet? Dat je het niet meer weet. Of als je weggaat, heb ik de ramen thuis naar dicht gedaan? Of zit de voordeur op slot? Of dat je automatisch je telefoon pakt. Weet je, dat je dan een appje krijgt, dan wil je dat antwoord, dat appje gaan beantwoorden, pak je telefoon. En dan denk je 10 minuten later, hè? Dan heb ik 10 minuten op Instagram zitten doomscrollen in plaats van het bericht beantwoorden. Dat soort dingen. Nou, allemaal automatisme. Met dansen heb ik dat eigenlijk zelden. Of moet een paar wodkaartjes hebben gewonnen bij drankjes darten. Bij Fleming gaat dat wel vanzelf, moet je horen. 66.

0: En Salsa Tequila op 65 in de top 500 van de zomer. Wim van Helden.
1: Mennootje.
0: 3,
1: 2,
0: 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus.
3: Brievenbus, brievenbus.
2: Menno Barneveld, brievenbus.
3: Brievenbus.
0: Bas de Graaf stuurt. Hallo Menno, goedemiddag man. Werk ze weer op Q-Music? Groeten van Bas. Ja, ik ga zo natuurlijk stoppen, maar Wim die werkt lekker door.
1: Lars die zegt, Colin, fijne vriend, ga je ook nog een keer koffie voor ons halen?
0: Lieve Davy, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Kusjes van je zus, stuurt Wanna.
1: Nog 1 week werk, daarna vakantie. Maar morgen lekker barbecuen op het werk, zegt Daniel. Is ook een beetje vakantie dan, hè?
0: Ja, we zijn bijna op onze camping. Lieve Jaap, je doet het super. Fijne vakantie, zegt Sanne.
1: Renate Lanting zegt, Johnny, je blijft mijn knappert.
0: Menno, doe je dit jaar ook weer draai op de Waalkade in Nijmegen? Ja, welke dagen? Groeten van Twanny. Zaterdag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
1: Kortom, alle 4 dagen heeft hij alweer in zijn zak, hoor. Niet te geloven. Ja, ja, onderweg naar Spa met mijn dochter, zegt Serge.
0: €5 op je, puntje, puntje, puntje. In koor, zegt Jim Versteeg. Dat moet
1: mijl. Muil, gauw.
0: Ja, bedankt, bedankt Jim.
1: Werk ze op, ik hou van jou, mijn vrachtwagenchauffeurtje, zegt Angela.
0: Alleen morgen nog werken, dan 2 maanden vakantie en verlof, zegt Ricardo.
1: Chenoa, goed bezig met je werk. Blijf zo doorgaan, zegt Jort.
0: Patrick, heb je er zin in morgen? Lekker kitten, stuurt Ozzy.
1: Maartje zegt op je mijl, gauw. Ja, die hadden we net gehad, ja.
0: Niet smakken, Roy, zegt Joran.
1: Is mijn vakantie nu al voorbij? Help, zegt Annemiek.
0: Hey, en ik heb hier Jules.
1: Ach, Jules is er met een mop die ik natuurlijk weer niet kan raden.
4: Nou. Een hele goede zomerse middag allemaal. Wim, ja. Voor jou weer een makkelijke. Hoe noem je een asociale kip?
1: Een asociale kip.
0: Ja.
1: Ja, als ik het hoor, dan denk ik van waarom heb ik het niet bedacht. Maar
0: dat denk je zeker in dit geval.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja kip.
0: Asociale kip.
1: Kip? Nee, ik weet het niet.
4: Een tokkie.
1: Jongen.
0: Ja, je weet
1: het. Ja, zo makkelijk had het kunnen zijn.
0: Normaal. Het is de finale dag van de top 5 van de zomer tot 7 uur vanavond. Met Jennifer Lopez en Pitbull zomer is nummer 64. De Gypsy Kings en Bamboleo.
1: Tokkies dit.

0: 63, Jennifer Lopez en Pitbull met On The Floor. De lijst gaat zo verder met Wim van Helden.
1: On The Floor. En El Perdón van Nicky Jam.
0: Oh, ik hoop niet dat je straks op de grond ligt. Blijven staan, hè?
1: Maar ik ben de DJ die de dansvloer vult natuurlijk.
0: Ook Carol G hoor je.

0: Top 500 van de zomer.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ja?
7: Is het echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
10: Ja, goedemiddag. Het gaat goed met de persoon die gisteravond is ontvoerd in Amsterdam. Dat zegt de politie. Het slachtoffer werd meegenomen in een auto. En na een wilde politieachtervolging werd die auto vervolgens klemgereden op de trambaan. Twee mensen in die auto, de mogelijke ontvoerders, zijn opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam. Het OM is er bijna achter wie de racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen spelers van het Nederlands elftal. Dat meldt de Telegraaf. Na de wedstrijd van Oranje tegen Marokko kregen drie spelers die hun penalty misten discriminerende berichten over zich heen. Justitie denkt binnen een paar weken meerdere verdachten in beeld te hebben. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen is weer opgestart. Die centrale lag een paar weken stil vanwege een lek en er werd daarom al een tijdje geen stroom meer opgewekt. Nou, alles is nu weer opgelost. Hoe dat lek nou kon ontstaan, dat is niet bekend. En op Schiphol is een vrouw betrapt die met een koningspython het vliegtuig in wilde. Het gaat om een vrouw uit Canada. Ze had die slang in haar BH verstopt. Ze zegt zelf dat ze hem had gevonden bij een hotel in de buurt. Nou, de douane gelooft dat niet. Het dier is naar de opvang gebracht.
11: Ja, dit roept wel heel veel vragen op, hè, Danny?
10: Ja, zeker weten. Die vrouw mocht trouwens wel gewoon meevliegen, maar ja, die slang is dus weg.
11: Zo'n beest is een meter, anderhalve meter?
10: Ja, die is enorm groot, ja. Je vraagt je bijna af, hoe past het?
11: Nou, dan had ze zelf misschien wat ruimte over, hè?
10: We gaan snel door naar het weer. Van Weerplaza op de meeste plekken de zon. In het noorden kan het wel regenen, 23 tot 31 graden. Morgen dan begint zonnig en later is er kans op een klap onweer.
11: Er staan 17 files. De langste op de A50, dat is Arnhem richting Apeldoorn, tussen Schaarsberg en Hoenderlo. Ongeluk gebeurd, 8 kilometer. Bijna een uur extra reistijd, sterkte daar. En verder zijn er flitsers op de A1 Barneveld-Apeldoorn, 67,0. De A4 van Amsterdam naar Leiden, 4,6. En een flitser op de A59, Breda Den Bosch, 105,7.
12: De Q Top 500 van de zomer.
13: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
12: Q Music.
13: Wim van Helden.
11: Uit de stemlijsten van Joost die zegt: ik wilde eigenlijk Despacito kiezen, maar dat doet iedereen al. En deze is net zo leuk. El Perdón.
13: Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
12: Nummer 62.

0: was gistermiddag nog een vraag in het slimste bedrijf van Nederland. In welke film zingt Olivia Newton-John over Summer Nights?
1: Pas.
0: Och, mooi. Ja, dat was natuurlijk nummer 61 in de top 500 van de zomer. De film Grease, samen met John Travolta. Hessel van Tractor Bumper uit Alpen, die wisten hem helaas niet goed te beantwoorden. Zometeen om 14:15, jouw kans met je collega's om mee te spelen in het slimste bedrijf van Nederland. Daarin krijg je 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En ondertussen zijn we begonnen aan de laatste middag, top 500 van de zomer. Oh, de 10 grootste zomerhits, die hoor je tussen 6 en 7.

0: geven bij Domien en Anton. We hebben nog 60 liedjes te gaan, dus het beste moet nog komen. En als ik door mijn verrekijker kijk, vanaf het strand, dan zie ik in de verte Vamos a la playa, Heya mama, ik zie Fiesta van de Sun Club. Dat zijn natuurlijk de basisingrediënten van de Summer Jam die al jaren op nummer 1 staat. En ik zie ook in de verte Rutger van Barneveld die de zon ziet zakken in de zee. Ja, hij is dit jaar nieuw in de top 500 van de zomer en hoog ook. En ik zie daar iets dichterbij, zie ik een mevrouw staan die... Ja, mevrouw, wat wilt u zeggen?
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: van de zomer.
1: Van de zomer.
2: Vamos a la playa. En die titel heb je eerder deze week ook al gehoord. Dan in de versie van hamburgers met korting. Tenminste, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Rigera stond op 103 met...
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
2: Ja, en er zijn meer titels in de top 500 van de zomer... die 100% exact hetzelfde zijn. Sun is Shining ga je zometeen horen in de versie van Axwell en Ingrosso. En gisteren had ik al Sun is Shining van Bob Marley. Ze hebben ook nog Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello... komt vanmiddag nog voorbij. Die was er ook al in de versie van Justin Timberlake in de lijst. Hebben we Midnight Sun van Elena, maar ook van Zara Larsson. Je hebt Sunshine van Ginger Ninja, maar ook van One Republic. En je hebt Bailando van Luna en van Enrique Iglesias. Allemaal dubbelingen qua naam. Hier is er maar één van. Er is maar één blauwe dag. Natuurlijk, die van Suzanne en Freek.
1: 58.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Het is de top 500 van de zomer bij Q-Music. Waar je binnen een paar minuten dit hoort. Maar dan de goede versie, hè?

0: bedrijf van Nederland. Dit is je kans om jezelf op de kaart te zetten. En die karaoke party speaker van Tempo Team in de wacht te slepen. Als je het slimste bedrijf van de maand juli wordt. Kom maar op als je durft. Ik wil alvast van je weten. Het is het grootste festival van Nederland qua bezoekersaantallen. Welk festival begint vanaf vandaag weer 4 dagen lang in... Nou, ik ga de locatie niet noemen. Ik denk dat je het nu gewoon moet weten. Zonder locatie, ja. Ja, grootste festival van Nederland. 4 dagen lang, vanaf vandaag. Nou, dat weet je toch wel.
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: besparen.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen... waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend... als die euro's in je portemonnee.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Op de meeste plekken schijnt de zon. Er zijn ook wat wolken. In het noorden en het oosten kan er zelfs een bui vallen. Vanmiddag 23 tot 31 graden. Situatie op de weg. Er zijn 25 files. De langste op de A50. Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. In verband met een ongeluk. 9 kilometer. Je vertraging bijna 3 kwartier.
11: Wim van Helden.
10: De finale dag van de top 500 van de zomer. En Armin van Buuren.
11: 56.

day. Ik had het net over titels in de top 500 van de zomer die exact hetzelfde zijn. Maar er zijn er nog veel meer die niet exact hetzelfde zijn, maar bijna hetzelfde zijn. Deze hebben we bijvoorbeeld al gehad. King Africa met... La Bomba, die hebben we gehad, maar La Bamba nog niet, die hoor je nu. 55.

0: Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Zin in de zomer, man. 10 plekken omhoog. 54 dit jaar in de top 500 van de zomer. René. Oh, daar ben je. Sorry. Ik zat even met mijn handen aan het verkeerde knopje.
1: Dat doe ik ook wel eens.
0: Ja, goed René. Houd netjes, hè. Nou, de sfeer zit er lekker in.
1: Duitsland dus.
0: Ik wilde van je weten, welk festival begint vanaf vandaag weer in... ik heb de plaatsnaam niet genoemd, maar ik heb wel gezegd... het is het grootste festival van Nederland, 4 dagen lang. Vanaf vandaag, waar is het?
1: De Zwarte Cross.
0: De Zwarte Cross in Lichtenvoorde inderdaad, ja.
2: Het slimste bedrijf.
0: En collega's van Gasterij 51 uit Middelburg.
3: Ja, hallo. Hoi.
0: Ja, we zijn er. Wat is de Gasterij 51?
3: Een gezellig eetcafé in Middelburg in de Winkelstraat.
0: Ja, en er staat altijd iemand achter de bar die goede grappen verkoopt. Dat ben jij, of niet?
3: Nou ja, ik probeer het maar mijn gasten slimmer.
0: Oké, met wie ga je spelen, René?
3: Ik speel met Christiane, André, Arie en Stan. En Tom.
0: Zijn dat allemaal collega's of zitten er ook gasten tussen?
3: Zitten gasten en collega's. Gasten. En Henk is hard aan het werk.
0: Oké, nou ja, goed. Je zei net al, gasten hebben ik hard nodig, want die zijn slimmer. Dus ik ben benieuwd. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. En als die gasten je nou heel goed helpen, wat staat er tegenover?
3: Ja, dan gaan we natuurlijk even wat drinken. Dat snap
0: precies, rondje van de zaak.
3: Daarom.
0: Jullie tijd loopt nu. Maak af, 1 zwaarduw, maak nog.
1: 2 zomers.
0: Welke 2 landen staan in de WK-finale?
3: Spanje, Argentinië.
0: Aan welke zomer denkt Bryan Adams graag terug?
3: 69.
0: Hoe vaak zit de letter E in het woord barbecue?
3: 2 keer.
0: Welke citrusvrucht zit vaak in een coronabiertje?
1: Limoen.
0: Ja, kijk, mensen uit de horeca die weten dat natuurlijk. En dat ging in koor. Limoen, helemaal goed. De letter E komt 2 keer voor in het woord barbecue. Bryan Adams natuurlijk, de Summer of 69. De WK-finale komend weekend. Spanje en Argentinië staan tegenover elkaar. En 1 zwaluw maakt nog... Maar duurde even, maar het antwoord is goed. Geen zomer. Voor jullie, wat zeg je?
3: Andréetje.
0: Te danken aan André. Voor jullie 37 seconden over. Geen podiumplek, maar wel een 5e plek op dit moment.
1: Yeah!
0: Ja, dat is niks om je voor te schamen. Niks om je voor te schamen. Eetcafé Gasterij 51 Middelburg. Ik zou zeggen, rondje van de zaak. He, toch best een prima score. En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf van Nederland kaartspel.
3: Oh, nou, dankjewel. Oké, top.
1: Kom eens brengen.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q Music.
0: Ik ben al op de fiets. Kom eraan.
3: Hey,
2: nummer 53.

0: difunto. Juanes, nummer 52 in de top 500 van de zomer. Zometeen laatste nieuws met Danny, wat zit erin?
1: Nou, er zijn maatregelen nodig. We hebben in ons land namelijk officieel een watertekort.
0: Nou, dan is het echt zomer. Echt, echt,

0: Natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: eBoekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
1: Kippie.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Danny Vos.
27: Ja, goedemiddag. We hebben in ons land officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur net. Er zijn daarom extra maatregelen nodig vanwege de droogte. Zo moeten overheden en drinkwaterbedrijven gaan nadenken hoe ze het water beter kunnen verdelen. Maar hoe dat er dan precies uit moet gaan zien, dat is nog allemaal onbekend. In Klingen, in Zeeland, zijn bij een enorme brand 2 paarden omgekomen. Het vuur woedt daar bij een manege. Een paardenstal staat er helemaal in brand. Die brand is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio.
28: Inmiddels is de brandmeester zijn gegeven en is de rook ook flink afgenomen. We zullen nog wel enige tijd bezig zijn met nablussen en ja, daar komt ook altijd nog wel rook bij.
27: Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Er is meer duidelijk over de mogelijke ontvoering in Amsterdam. De 2 mannen die zijn opgepakt komen allebei uit Rotterdam, meldt de politie. Gisteravond zouden ze iemand hebben meegenomen in Amsterdam in een auto. En na een wilde achtervolging werd die auto door de politie klemgereden op de trambaan.
29: WK 2026.
27: Ja, veel kritiek is er op bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel. Gisteravond verloor hij met Engeland de halve finale van Argentinië. Hij vloog uit het WK, maar hij mag wel gewoon blijven zitten. Dat heeft de Engelse voetbalbond besloten. Daar ziet iedereen blij mee. Britse fans die zijn boos over de wissels van de trainer gisteravond. Ja, ook deze man die snapte er helemaal niks van.
30: But why do we always do this? We go winning up. We should have pushed harder.
27: En Spanje tegen Argentinië, dat wordt zondagavond de WK-finale. Het weer nog van weer plaatsen op de meeste plekken. De zon in het noorden kan het wel regenen, 23 tot 31 graden. Morgen begint dan zonnig en later is er kans op onweer.
26: Er staan 25 files, de 2 langste hoor je nu. A7, Westerbroek richting Bremen. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. Door de grenscontrole is de weg daar dicht. 3 kilometer, 25 minuten vertraging. En de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen, wegwerkzaamheden. 4 kilometer en 20 minuten. Verder zijn er flitsers op de A1, Hengelo-Deventer bij 125,6. En langs de A50, Os-Eindhoven, 95,7.
29: De Q Top 500 van de zomer.
31: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
29: Q Music.
31: Wim van Helden.
26: Met nog dik 50 hete zomerhits te gaan. Yeah.

0: complimentje van Axel en Ingrosso op nummer 51. Het is de finale dag van de top 500 van de zomer. En een favorietje van Ilse. Maar ik kan ze eigenlijk zelf niet meer horen.
1: Hey Wim, Ilse hier. Ik kan dit nummer dus echt totaal niet meer normaal horen. Ik hoor alleen nog maar kokos shampoo. Dankzij de Maastrichtse zanger Fabrizio.
0: Ja, dan krijg je dus deze versie.

Top 500 van de zomer. Nummer 49.

Van Crisscross gaan we naar K3 in de top 500 van de zomer. Daar is een babyboom gaande bij de huidige K3. Marten is net voor het eerst moeder geworden. Zij is nog met zwangerschapsverlof. Wordt nu dan weer vervangen door een oud K3'tje. Klaasje zit er weer bij. Maar inmiddels ook bekend dat Hanne van K3 in verwachting is. Zij treedt op dit moment nog wel op. Maar zal later dit jaar dan weer vervangen moeten worden vanwege zwangerschapsverlof. Hey ja, allemaal mama's.

0: feest, weet je hoor.
1: Oh, je staat ook lekker hard onderweg in de auto. Storm! Zitten genieten van de top 500 van de zomer. Dit is nummer
2: 46.
1: Die handjes.

0: D'Agostino, L'Amour Toujours in de top 500 van de zomer. Die zo verder gaat met de hoogste notering van deze artiest.
1: Bang bang.
2: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden. En het land waar jij Shakira kan gaan zien. Morgen in de top 40.
3: Hey Nederland, dit is Shakira.
2: Maak je kans op 2 tickets voor Shakira. Live in Madrid. Inclusief vlucht en hotel. Hoor je in de lijst een hit van Shakira voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show.
4: De top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
10: Kippie.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
24: Kampioenen!
23: En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
23: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
27: Mam, waar is mijn zwemband?
28: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
29: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
30: Allsafe
31: geeft ruimte.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
30: Zon en wolken vandaag wisselen elkaar af. Plaatselijk kan er ook een bui vallen. 23 tot 31 graden. Ja, vanaf morgen wordt het een stuk koeler. Wel zonnig. Er zijn 34 files gemeld via Flitsmeister. De langste op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en de Velsen Tunnel. Daar 4 kilometer met een half uur extra reistijd sterkte.
31: Wim van Helden.
30: Met de hoogste notering voor Jean-Paul in de top 500 van de zomer.

0: van de zomer. Nummer 45, de hoogste notering voor Sean Paul Temperature.
1: Hey Wim, met Kevin. Ik heb gestemd op Zoet uit Zuur van Robert van Hemert. Dit liedje was tijdens ons weekend weg 2 jaar geleden ons themalied. Ieder weekend dat wij weggaan met de vrienden, komt dit weer terug. Ook de kleine kinderen zingen dit jaarlijks mee. Ik ga lekker genieten van de live.

0: Robert Stoetsout hier in de Q-top 500 van de zomer. Ja, zondag is natuurlijk de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ja, en dat het WK-voetbal top of mind is, zien we ook terug in de lijst dit jaar. Shakira doet goede zaken. Waka Waka is weer gestegen. Die hoor je over een uurtje nog, op nummer 33. Ook het anthem van dit jaar, het WK-anthem Die Die, die staat zelfs in de top 10 van de top 500 van de zomer. Hadden we ook nog Waving Flag van Kanaan, die staat erin. Pitbull en Jennifer Lopez, dat was het WK-anthem van 2014. We Are One kwam ook al voorbij. En Ricky Martin met La Copa de la Vida uit het WK 1998. En daar wil ik je even mee naar terugnemen. Dit was het officiële, nou niet het officiële, maar het officieuze WK-anthem in 1998. In Frankrijk. We hadden toen het Nederlands elftal met Edwin van der Sar, Jaap Stam, Frank de Boer, Patrick Kluivert en...
1: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
2: Nummer 43.
0: Dit liedje werd toen overal gedraaid.

Special, nummer 42. Amigo in de top 500 van de zomer. Let's go! Lars uit Amersfoort, die vat het mooi samen. De hits worden steeds heter. En zo is het. Kimberly is er ook bij. Wat heerlijk deze top 500. In de binnenspeeltuin waar mijn kids lekker spelen. En ik met oordopjes mijn webshop kan bijwerken. Hoe lekker met al die heerlijke muziek. Vanuit de Monkey Town. Ja, en Herman die zit er weer ergens anders.

0: nummer 40. We zijn begonnen aan de top 40 van de zomer. Het is de finale dag. Danny, zometeen met het laatste nieuws.
1: Ja, er wordt steeds meer gedaan tegen plasdiscriminatie.
0: En verder hoor je in de lijst.

0: zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
2: ANWB en gaan.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
10: Ja, goedemiddag. Er zijn snel maatregelen nodig om zuiniger om te gaan met water. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur. We hebben door de droogte officieel te maken met een watertekort. Waterbedrijven moeten daarom gaan nadenken hoe ze water beter kunnen gaan verdelen. Het ministerie benadrukt wel dat er genoeg drinkwater is. Wel is het advies wat korter te douchen en de vaatwasser alleen aan te zetten als die vol is. Een grote brand in Klingen in Zeeland. Vuur woedt daarbij een manege en een paardenstal daar is helemaal afgebrand. Volgens de brand weer hebben niet alle dieren het overleefd.
11: Ja, er stonden helaas twee paarden binnen op het moment van het uitbreken van de brand. En die zijn helaas ook overleden als gevolg van de brand. De andere paarden die stonden veilig op afstand in de wei.
10: En er kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels wel onder controle. Maar hoe die kon ontstaan, dat is nog onbekend. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Komt door bosbranden in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. De wandelaars liepen een populaire route, maar eigenlijk mochten ze daar vanwege de branden niet komen. En bij steeds meer evenementen kunnen vrouwen gratis naar de wc. Dat schrijft de NOS. Op de Tilburgse kermis komende dagen komen meer openbare toiletten voor vrouwen. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwenurinoirs. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het namelijk plasdiscriminatie. Het weer nog van Weerplaza op de meeste plekken. De zon in het noorden wel regen. 22 tot 30 graden is het. Morgen begint opnieuw zonnig, maar later is er kans op een klap onweer.
9: Er staan 36 files, de twee langste. Op de A2 staat het vast van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Kelpen-Oder. Defecte vrachtwagen. Zorgt voor 7 kilometer en bijna een half uur. En op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De weg is daar dicht. 3 kilometer, 25 minuten extra reistijd. Flitsers langs de A12. Maren-Ede bij 83,2. A16 Rotterdam-Breda 7,8. En de A27, dat is Hilversum-Almere bij 115,1.
12: De Q Top 500 van de zomer.
13: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
12: Q Music.
13: Wim van Helden.
9: Ja, bij dit liedje is het altijd servetten zwaaien. Al dus Corine over Kate Ryan.
13: Q Music. 39.

0: 500 van de zomer.
1: Hey Wim, Joey hier. Heb je het over de definitie van een zomerhit? Dan heb je het natuurlijk over Livin' La Vida Loca. Naast dat het nummer natuurlijk heel erg energiek is, krijg je ook gelijk zin in zon, zee en vakantie. En daarom staat hij bij mij op nummer 1. Fijne uitzending. 8

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: Het is de finale dag. Vanavond rond 7 uur zijn we bij de nummer 1. De top 10 die houden we zoals altijd geheim. Maar kan je wel verklappen dat de hoogste nieuwe binnenkomer Die Die is. Het WK-anthem van Shakira. Verder ook nieuw in de lijst. Justin de Wild met Cheerio. Ja, en dit is de op 1 na hoogste track in de top 40 op dit moment. Dus wat dat betreft ook niet gek dat hij in de top 500 van de zomer één van de hoogste nieuwe binnenkomers is. Sterker nog, ik heb op dit moment een appje van hem binnengekregen. Als je goed luistert, dan hoor je waar hij staat op dit moment.
2: Hey Wim, Rutske van Barneveld hier. Wat hoor ik? Ben ik nieuw binnen in de Q top 500 van de zomer op nummer 37?
3: Jawel.
2: Nou, daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor. Dus iedereen bedankt voor het stemmen. En hier is hij dan, mijn single Zwoele Zomernachten.
1: Ja, hoor je hoe het waait bij.

was hier vanochtend nog. Daar heb ik het niet over André van Duin. Hij was hier vanochtend nog om zijn nieuwe zomerhit in première te laten gaan. Ik vind dit een mooi verhaal. Samen met Tom en Joe. Die hoor je de komende zomer op de plek van Mattie en Marieke. En Tom en Joe kwamen erachter dat er al een tijd geen Spaanse zomerhits meer zijn de laatste jaren. Dus hebben ze de hulp van Rolf Sanchez ingeschakeld. Als iemand natuurlijk wel een Spaanse zomerhit kan maken. Precies. Nou, uiteindelijk is daar een bijzondere Spaans schuine streep Nederlandstalige track uitgekomen. Met Tom en Joe zelfs in de backing vocals. Martjar, even een kleine sneak peek van misschien wel de laatste zomerhit die we krijgen dit jaar. Maar dit is in instant lekker. Echt waar. Meteen bam aan.

0: de hoogste nieuwe binnenkomen voor de top 500 van de zomer, editie 2027. Rolf Sanchez hoor je zometeen met een andere track. Samen met Emma Heesters hoor je hem in de lijst. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet of het voor jou.
1: Porque sinceramente vale recordarte. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Ja?
19: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er een buitje vallen. Het is 23 tot 31 graden. Morgen wordt het een stuk koeler, maar wel zonniger. Er zijn 54 files gemeld via Flitsmeister. De langste op dit moment is de A16. Dat is Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. 5 kilometer, je vertraging 20 minuten.
23: Wim van Helden. Q-Music.
22: De top 500 van de zomer. Dit is Shakira. Waka waka.
23: Nummer 33.

0: Altijd als ik Shakira hoor, dan moet ik denken aan mijn eerste date. Was bij een concert van Shakira in de Gelredome in Arnhem. En op een gegeven moment ging een witte spot aan en er kwam een meneer het podium op. En die zei, ja jongens, Shakira is ziek, het concert gaat niet door. Goed, ze zijn inmiddels 3 kinderen verder, dus het is allemaal goed gekomen met ons. En voor jou heb ik iets veel en veel en veel leukers. Nou, en romantisch ook hoor. Je gaat niet naar Arnhem. Je kunt Shakira live gaan zien in Madrid, jongens. Dit is echt heel dik. Morgenmiddag maak je kans op een volledig verzorgde reis. Inclusief 2 concerttickets, vlucht en hotel. Shakira gaat namelijk iets bijzonders doen. Meerdere concerten in haar eigen stadion geven. Het Estadio Shakira. Estadio Shakira. Het is een tijdelijk pop-up stadion waar de wereldartiesten de laatste tijd wel vaker gebruik van maken. Voor Shakira is er een stadion gebouwd waar 50.000 mensen in kunnen. En jij kunt erbij zijn op 18 september. Hoor je nou morgenmiddag, dus alleen in de top 40, een hit van Shakira, en geloof me, daar staat ze echt in, moet je Shakira appen in de Q-Music app. Dus gewoon haar naam even appen in de Q-Music app. Wie weet stuurt Domien je dan naar dat concert van Shakira in Madrid, inclusief vliegtickets en hotelovernachting. Ondertussen gaan we door met de top 500 van de zomer en heb ik even een korte vraag voor je. Welke hit is dit? Yes. Dit is het refrein. Elke keer in het refrein zegt hij... Yes. Yes. Cheers. Weet jij welke zomerhit het is? Cheers. Mag je het nu zeggen?
1: Cheers. Nummer 32.
0: Je hoort hem binnen 6 minuten na Emma Heesters en Rolf Sanchez. Paul Vidarte.

0: Play 80 en The Summer is Magic. Ja, en welke zomerhit is dit nou? Chess! Ja, hij zegt het echt elke keer in het refrein, zegt hij. Chess! En hoe kort dit ook is, waren toch alleen maar goede antwoorden binnen. Onder andere Natasja en Hink, die weten wat Chess is.
1: Dit is Ballada van Gustavo Lima.
2: Gustavo Lima.
0: Ja. Chess! En dat zingt hij dan. Vanaf nu hoor je dit de hele tijd. Een heel kort stukje.
3: Nummer 30.
0: Gustavo Lima en Ballada in de top 500 van de zomer.

0: nummer 29.
1: The Q. Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Stond op het stemlijstje van Jori. Die zegt, het is een mooi en emotioneel nummer. Het raakt me echt. Patty zegt, een van de weinige Nederlandstalige nummers die ik leuk vind. En Nonja omschrijft het als geen ander. Ze zegt, dit nummer raakt me omdat het mooie herinneringen oproept. De tekst en melodie zorgen voor een gevoel van nostalgie. En laat je even stilstaan bij de mooie momenten in het leven. Terug in de tijd van Yves Berendsen stijgt dit jaar ook weer 28 plekken. Nu op nummer 29 in de top 500 van de zomer. Ja, en dan 28. Dat is niet alleen het nummer. Het is ook het aantal vrouwen zo'n beetje waar hij over zingt. Het is bijna niet bij te houden. Maar als je Angela heet, dan gaat het liedje over jou. Heet je Pamela, gaat het over jou. Sandra, Rita, Monica, Erika, Tina, Mary, Jessica.
2: 28.
0: Lou Bega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Phone number 5.
1: Had ik op singeltje vroeger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was het je eerste? Of,
1: Nou, wel een van de eerste. Ja. Ja, dit was denk ik 1999, zomer 99. Dus ik was toen 11 jaar jong. Ja, ik rende dan naar de cd-winkel, de Free Record Shop of de Van Leest in Tilburg. En ik moest dit singeltje hebben.
0: Ik zou die geur wel eens weer willen ruiken van die platenzaken waar wij toen... Daar heb ik echt de meeste tijd doorgebracht.
1: Ja, ja, ik ook. Ja, echt.
0: Dat was vaker daar dan op het schoolplein.
1: Toch echt een beetje snuffelen door die uitverkoopbakken. Ja. En dan kijken of je paaltjes kon vinden. Dat een geweldige tijd, joh.
0: En dan kon je liedjes luisteren.
1: Ja, ook, ja.
0: En op een gegeven moment kreeg ik ook een opmerking van... ga je ook nog een keer wat kopen?
1: Wim van Ellen, berucht in de platenzaak. Ja, goed.
0: Maar ja, je moest hard werken voor zo'n singeltje. Dus. Goed, opa vertelt. Zometeen verdubbel je salaris bij Domien. Een van de 10 vragen krijg je cadeau. Vandaag is dat vraag 5.
1: Uit welk land komt de alcoholische drank Ouzo?
0: Nou, makkie. Was het ook je eerste alcoholische
1: drank? Nee, ik ben wel goed ziek van geweest. Dat weet ik wel.
0: De lijst gaat zo verder met Ouzo. Ouzo. Harry Styles komt eraan. En zometeen bij Domien ook Toto.
2: Zometeen meer.
3: Q. 500 van de zomer.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
19: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: 4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. Het onderzoek naar dodelijke auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is gestopt. Dat ongeluk was begin deze maand. 4 mannen kwamen daarbij om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. Omdat de bestuurder ook is omgekomen, blijft onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen is weer opgestart. De centrale lag een paar weken stil vanwege een lek. Er werd daarom al een tijdje geen stroom opgewekt. Alles is nu weer opgelost. Hoe het lek kon ontstaan is niet bekend. Vanaf Frankrijk, daar heeft president Macron het gebied bij Parijs bezocht waar al dagen een grote bosbrand is. Hij sprak er met brandweermensen en hij bedankte ze voor het blussen. De brand is inmiddels onder controle. Wel is een stuk bos zo groot als Leeuwarden verwoest. En mocht je dit weekend op vakantie gaan, vertrek dan maar zondag. Het wordt zaterdag namelijk ontzettend druk op de Europese wegen, zegt de ANWB in België. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De route Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. En nog het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe een zonnetje bij 23 tot 31 graden. Morgen begint zonnig, later is een kans op een onweersbui. Het wordt dan 23 tot 28 graden.
0: Veel verkeer van Flitsmeister met 58 files en 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen op de parallelbaan 10 kilometer met een half uur. En ook 30 minuten op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk daar 6 kilometer file.
21: De Q Top 500 van de zomer.
23: De 500 heetste zomerhits volgens jou.

0: van de zomer.
1: 13 plekken lager dan vorig jaar, maar wel veel stemlijstjes beland dit jaar.
2: Op die van Annemiek bijvoorbeeld, die zegt... Dit liedje reist echt mijn hele leven al met me mee... vanaf het moment dat hij uitkwam tot nu. Het is gewoon heerlijk. En Sandra zegt, plots kon iedereen ineens Roemeens... was dit lied non-stop op de radio te horen... en zongen we keihard mee, nu nog steeds.
1: 22 jaar later, dus nog steeds hartstikke hoog... in de Q-top 500 van de zomereditie 2026. En goedemiddag, het is 4:05. Anton, wij mogen het gaan doen, de finale.
2: Ja, de apotheos.
1: De apotheos, de grande finale van de Q-top 500 van de zomer. Ik moet wel zeggen, het is van de hele week wel de minste dag vandaag qua weer.
2: Ja, kunnen we niet morgen doen? Nee, dat kan niet natuurlijk. Maar nee, het moet wel nu.
1: Het moet nu, ja. We gaan het gewoon doen. Tot al 7 uur krijgen nog de 26 heetste hits volgens jou in die Q-top 500 van de zomer. Zometeen een liedje dat nog veel ouder is dan 22 jaar geleden. Uit 1982, Toto Africa, naar Harry Styles op 26, Watermelon.

0: Vorig jaar nog op nummer 15. Dit jaar 10 plaatsen lager. 25 voor Toto en Africa in de Q-top 500 van de zomer. 13 over 4. Op de middag. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van de berichten in de Q-music app. Jean, die zegt in dat hele liedje Africa, wordt Africa maar 7 keer gezongen.
1: Dat was veel vaker.
0: Ik dacht dat dus ook. Ik zie dat berichtje binnenkomen van Jean. Ik denk, nou, dat klopt niet. Ik ga het even vertellen. 7 keer.
1: Echt maar 7 keer?
0: Ja, aan het einde wordt het echt bijna 5 keer achter elkaar gezongen. En de rest van het lied is bijna niet.
1: Gewoon niet?
0: Nee, dus 7 keer in totaal hoor je Africa in Africa van Toto.
1: Wat een leuk leerzaam feitje.
0: Leuk feitje. Monique zegt inderdaad, jammer dat de finale vandaag op zo'n druilerige dag is. Maar Jack is het daar helemaal niet mee eens. Hij zegt, hoezo de slechtste dag van de week? Het is hier bloedheet, 30 graden, volle bak zon.
1: Maar ja, waar zit Monique en waar zit Jack?
0: Dit is een verdomd goede vraag, Anton. Ik weet dat Monique uit Hengelo komt en dat Jack uit Axel komt. Dat staat namelijk in hun profiel via de Q-Music app, kunnen we dat inzien. Ja, maar ik weet dus niet of nu Jack ook echt in Zeeland zit en of Monique ook echt nu echt in Hengelo hangt. Dat weet ik niet. Hey. Laat dat nog even weten, jongens. Chantal die vindt het heerlijke muziek om de caravan mee te poetsen. En er stuurt daarbij een foto ook van de caravan die er weer spik en span uitziet.
1: Ja, dit moet een hobby zijn, toch?
0: Ben je zo thuis in de caravans?
1: Ja, nee, ik kijk altijd Camping Live, weet je wel, met Sander Jansen.
0: Ja. Dat was echt mijn lievelingsonderdeel. Daar gingen ze altijd naar zo'n showroom, dat is een camper showroom. Ja. En dan gingen ze binnenkijken in een caravan of in een camper. En ik heb niks met kamperen, maar door dat programma van Marit en Sander...
1: Nou, niet altijd Marit en Sander. Het was iedere week een ander schatje. Dan had hij weer die blonde stoot en dan had hij daar weer iemand weggetrokken.
0: Ja. Maar door dit programma dacht ik wel, ik wil heel graag kamperen. Het is tegenwoordig voor mij niet meer te zien nog Camping Live, dus ik ben ook helemaal van het kamperen af. Ja, laat het even weten, Chantal, of dit een hobby is. Of inderdaad Anton iets heeft opgestoken van Camping Life. Nummer 24 in die Q-top 500 van de zomer is voor de Venga Boys.
2: Ik zeg altijd, vooral in de zomer, Venga Boys gisteren, Venga Boys vandaag, Venga Boys morgen.
0: Ja, Venga Boys nu. Dankjewel, Jochem.

0: sollicitatie die was van mij, hè?
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Q Music, Q Music. 22.

0: Van het lijstje van Mark, Maartje en Joost, nummer 22, Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Anton, er is de reden dat jij je bezighoudt met het weer en dat ik dat niet doe. Want iedere keer als ik zeg dat het een druilerige dag is, dat het een beetje een tegenvallend weerbeeld is voor die finale van de Q-top 500 van de zomer, dan gaat dat mis.
1: Ja, maar ja, niets is zo veranderlijk als het weer. Kijk, wij hadden het net over Jack, hè? Jack die gaf door dat het in Zeeland blaf heet is, dat het daar gewoon 31 graden is, stralend mooi weer.
0: Ja.
1: En in zijn profiel stond dat hij in Axel zat.
0: Ja.
1: Nou, ik heb even gevraagd. Jack, zit je echt in Axel? Hij zit echt in Axel.
0: Ja. Hij is dus echt blafheet, 31 graden.
1: Ja.
0: Ik heb nu ook een bericht binnen van Wim, die zit in de Zonnebreugel. Daar is het ook gewoon hartstikke warm, 30 graden. Geen wolkje aan de lucht, hartstikke lekker weer voor de Q-top 500 van de zomerfinale. Ja, laat vooral weten waar jij zit, hè, hoe het weer bij jou is. We horen het graag, we zien het vooral graag in de Q-music app. Krijg zo meteen van Nathalie het laatste nieuws.
2: Goedemiddag, heb zo goed nieuws voor vrouwen die vaak hoge nood hebben tijdens evenementen.
0: En de lijst gaat verder met Enrique Iglesias. Sowieso op 21.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.

0: prijs. Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
12: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
20: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Dit is de ontknoping van de Q-top 500 van de zomer. Die gaat zo meteen verder met Eric Iglesias en Kid Rock. Verkeer van Flitsmeister, 59 files, 2 vertragingen van 35 minuten of langer. Zo praat die man gewoon. A16, Ridderkerk, de Prinsenplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Prinsenplein op de hoofdrijbaan 40 minuten, 9 Spaans. Kilometer. Spaans. En de A58 is gewoon geld. De Eindhoven richting Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelminakanaal door een ongeluk 1 uur 6 kilometer file.
21: Lokaal een bui, verder is het bewolkt. Af en toe ook de zon er tussendoor in 23 tot 31 graden. Even een rondje met de kwikstaaf. In Giethoorn is het 26 graden. Volgens Frank in Breda 30 graden, volgens Ariane. En volgens Jack is het in Axel in Zeeland. Daar is hij weer, 28 graden.
20: Lekker, Jack. We gaan naar het nieuws. Nathalie, goedemiddag.
22: Goedemiddag. We hebben in ons land officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. Er zijn daarom extra maatregelen nodig. Zo moeten overheden en drinkwaterbedrijven gaan nadenken hoe ze het water beter kunnen verdelen. Het ministerie benadrukt wel dat er genoeg drinkwater is. Wel is het advies wat korter te douchen en de vaatwasser alleen aan te zetten als die echt vol is. Justitie is er bijna achter wie de racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen spelers van het Nederlands elftal, meldt de Telegraaf. Na de wedstrijd van Oranje tegen Marokko kregen de 3 spelers die hun penalty misten discriminerende berichten over zich heen. Justitie denkt binnen een paar weken meerdere verdachten in beeld te hebben. worden. En bij steeds meer evenementen kunnen vrouwen gratis naar de wc, schrijft de NOS. Op de Tilburgse kermis de komende dagen komen meer openbare toiletten voor vrouwen. En bij de Vierdaagse feest in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwenurinoirs. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen-wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het plasdiscriminatie.
20: Dit is natuurlijk supergoed, hè? Want dit is, ja, kijk, ik ben een man, ik ben er heel blij mee dat wij echt overal en nergens kunnen wij pissen.
0: Ja, de plaskruis ook.
20: Dat is echt fantastisch. De plaskruis, ja. Dat is een van de beste uitvindingen alle tijden sinds het gesneden brood. Wat ik wel weet van volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden, en ik weet nou niet meer of dat op de Tilburgse kermis was of bij de Nijmeegse Vierdaagse. Toen was er gedoe over die urinoirs dat je over het schuttentje heen kon kijken.
22: Ja, klopt.
20: Was dat was
22: volgens mij was dat Tilburgse kermis,
20: ja. Toch? Dat iedereen die kon dan over het schuttentje heen kijken. En dan ging je als vrouw dus plassen. En dan kon je dus opeens oog in oog komen.
0: Oh, ja, dat is ongemakkelijk.
20: Dat is heel ongemakkelijk. Want bij vrouwen, ja, ik ben dus geen vrouw. Heb je wel zo'n plaskruis voor vrouwen gebruikt? Zo'n urinoir, Nathalie?
22: Nee, dat vind ik toch een beetje spannend, moet ik zeggen.
20: Begrijp ik wel, want jullie moeten dan natuurlijk hurken, denk ik. Tenminste, een hurkende beweging maken als vrouw.
22: Nou, dat is al best wel een uitdaging.
20: Ja, zeker. En dan kijk je natuurlijk ook van je af. En wij staan allemaal met onze
0: naar
20: hoofd.
0: De muur.
20: Wij staan dan naar de muur. Dan kijken naar, naar de kleine, de kleine verschuren. Die,
0: ja, dat is die van jou, ja.
20: Je broek naar beneden, dan hoor je natuurlijk dit.
0: Precies. In
20: Maar goed, wat was mijn punt ook alweer?
0: Ik ben het ook even helemaal kwijt. Nou, dat wij naar de muur kijken en de vrouwen van zich af.
20: Dat ik hoop dat de muur hoog genoeg is, dat was eigenlijk mijn punt. Nou, plassen, dames.
9: Zometeen, dubbel je salaris.
13: In 1 minuut.
23: Hi, ik ben Sandra, ik ben 52 jaar, kom uit Trent aan IJssel en werk als sales support medewerker.
9: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. Maximum Summer. The Q, top 500 van de zomer.
24: Q. Music. 21.

0: Domiens. Popquizje.
1: Oh nee. Ja.
2: Kid Rock. All Summer Long. Gebaseerd op een hit van welke band?
1: Ach. Ach. Sweet Home Alabama.
2: Van. Nu zeggen.
1: Sweet Home Alabama.
2: Lynyrd Skynyrd.

0: Bailamos. Onderweg naar 16:45, een nieuwe editie van Verdorie Salaris komt eraan. Gisteren gespeeld met ergotherapeut Stef. Ja, bleef spannend tot op de laatste seconde. Of eigenlijk de laatste milliseconde zelfs. Je laatste vraag. Wie is de vaste aanvoerder van het Argentijnse mannenvoetbalelftal? Aanvoerder van Argentinië.
1: Messi.
0: Ja! Ja!

0: dubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
2: 4:15 geweest, donderdagmiddag. Sandra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey, welkom in jouw arena.
3: Ja, dank u.
2: Sandra, je bent de allerlaatste kandidaat van verdubbel je salaris.
3: De allerlaatste. Het wordt helemaal nooit meer gespeeld.
2: Het wordt nooit meer gespeeld. De komende 4 weken in ieder geval niet. Nee, we gaan even. Ja, daarna wel weer hoor. Dan zijn we gewoon vanaf 17 augustus.
3: Ik heb natuurlijk met Anton en Damien te maken.
2: Ja, het zijn altijd grapjes. Altijd lekker lachen met die twee.
4: Liberale onzin humor de hele tijd.
3: Nou, helemaal leuk om naar jullie te luisteren.
2: Sandra, wat onwijs lief. Jij bent sales support medewerker.
3: Ja.
2: En ja, ik zie ook in welke niche jij zit.
3: Ja, wist je dat er zoiets bestond?
2: Totaal niet. Ja, nu ik het zie, denk ik, ja, logisch. Wat voor verkopen doen jullie?
3: Nou ja, het zijn met name verkopen voor heftrucks, vrachtwagens, tractoren, dat soort fratsen allemaal. Reken maar uit, alles wat rijdt en vaart zit een stoel op. Nou, dat leveren we.
2: Maar en wat voor dingen dan bijvoorbeeld?
3: Stoelen
2: voor in de vrachtwagens?
3: Ja.
4: Oh. Wat is nou de beste stoel voor in de vrachtwagen?
3: Dan moet je stoelen van het merk Isri nemen. Ah. Of ons eigen merk United Seats.
4: Ah, natuurlijk het liefst het eigen merk, hè?
2: Ja.
3: Tuurlijk.
2: Sandra, wat verdien je als sales support medewerker?
3: 2100 euro.
2: En voor hoeveel uur is dat?
3: 22.
2: En je bent zelf 52 jaar jong.
3: Ja.
2: Sandra, dit zijn je spelregels. Luister goed. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Ik zal zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2100 euro. Je mag 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Ja, helemaal duidelijk.
2: Ben je er helemaal klaar voor?
3: Nou ja, dat hoor ik wel meer mensen zeggen. Of dat zo is, dat weet ik niet.
2: Dat weten we.
3: Kom maar door.
2: In het beste geval over 60 seconden.
3: Nou, kom maar door.
2: Ik wens je bij deze veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag. Ja. Wie is de koning van Nederland?
3: Willem-Alexander.
2: Wat is spreekwoordelijk groener bij de buren?
3: Gras.
2: Wat is 57 gedeeld door 3?
3: 19.
2: Van wie is de zomerhit Club Tropicana?
3: Pas.
2: Uit welk land komt de alcoholische drank Ouzo?
3: Griekenland. En die andere is Wem.
2: Dat is goed. Hoe noem je een kruising tussen een ezel en een paard?
3: Pas.
2: Wat is het softwarebedrijf achter de Xbox? Mag het ook passen nu?
3: Ja, pas.
2: Welke snelweg loopt van Zwolle naar de stad Groningen? Ja, dan wordt het wel lastig.
3: Ja, nu wordt het lastig.
2: Of wissel een gepaste vraag in. Kruising, ezel, paard of het softwarebedrijf achter Xbox?
3: Die andere was Microsoft.
2: Ja, die is goed. Hoe heet het restaurant waar tekenfilmpersonage SpongeBob werkt?
3: SpongeBob, jeetje. Ja. Geen idee.
2: Oh ja, Sandra, ik moet iets... Ja, nee, ja, je komt in de kluts.
3: Esponia Burger?
2: Nee. Ja, nee. Sandra, dit ging best wel lekker, maar het ging na 5 vragen kwam de klat er een beetje. En dan was het niet jouw lijstje. De tweede helft was niet voor jou.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, ja, een kruis dus een ezel en een paard. Ja, je moet het maar net weten, het is een muilezel.
3: Ach, jeetje.
2: Microsoft was inderdaad een bedrijf achter Xbox. De snelweg A28 loopt van Zwolle naar Groningen.
3: Ja.
2: En het restaurant van SpongeBob, waar die werkt in ieder geval, is de krokante krab of de Krusty Krab.
3: Oh. Ja. Nou, als ik ergens mee kom, heb je SpongeBob. Mijn kinderen mochten het nooit kijken vroeger. Dus dat zal het zijn.
2: Oké. Dat is wel een goede reden dat je dit niet wist.
4: Ze zijn boos. Ik heb zich helemaal de tyfus gegoogeld.
3: Ja, echt?
4: En dan krijg je ook nog een vraag over SpongeBob.
3: Ja, echt verschrikkelijk. Wat een monster van een ding is dat.
2: Ja, nou, Sandra, we nemen het allemaal mee voor een volgende kandidaat. Als de SpongeBob-vraag gaan we wat minder stellen.
3: Ja.
2: Je hebt al met al 6 vragen goed beantwoord. Dus ik mag je feliciteren met 6 keer 10 euro en 60 euro cash van Q-Music en Tempo. Team.
3: Beter iets of niet.
2: Dan dacht ik. Ik wil je onwijs bedanken voor het meespelen, Sandra.
3: Super bedankt.
2: Fijne zomer.
3: Jullie ook.
0: Verdubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
0: Ga ook de uitdaging aan.
1: En geef je op via de Q-Music app. 18.

0: laten vallen. Zomer in de Q-top 500 van de zomer.
1: Een gejank van iemand.
0: Ik vraag me dus echt af, hoe is dit in de studio gegaan? Toch, ja. dit is een uithaal. Dit komt echt vanuit zijn tenen.
1: Ja, ik weet wel hoe dat gegaan is.
0: Hoe dan?
1: Sangria. Ja.
0: Ja. André Hazes levert, nee, stijgt 10 plekken dit jaar. Komt terecht op nummer 18 in de Q-top 500 van de zomer. Daarvoor de laatste kandidaat voor de komende weken. Sandra, en verdubbel je salaris. Kunt je aanmelden voor de rest van het jaar. Het tweede seizoen van de middagshow voor 2026 gaat van start op 17 augustus. Qmusic.nl of via de Qmusic app. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een vrouw is op Schiphol betrapt met wel iets heel bijzonders in haar BH.
0: Oh,
2: je hoort zo wat.
0: En Wham komt eraan. Uiteraard een van de vragen uit verdubbel je salaris.

0: hier.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe. Geeft ruimte.
24: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
9: Goedemiddag. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd vanwege het watertekort. Water moet nu eerlijk verdeeld worden vanwege de droogte. Zo worden dijken besproeid om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Boerenorganisatie LTO denkt dat er pas daarna water beschikbaar komt voor de boeren. Het blijft onduidelijk hoe het ernstig auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem kon gebeuren. Dat ongeluk was begin deze maand. 4 mannen kwamen daarbij om het leven en 2 anderen raakten daarbij zwaar gewond. Maar omdat ook de bestuurder daarbij overleed, stopt de politie nu het onderzoek. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Dat komt door bosbrand in de buurt. Toeristen kunnen daardoor geen kant op. De wandelaars liepen een populaire route, maar eigenlijk mochten ze daar vanwege de branden niet komen. En op Schiphol is een vrouw betrapt die met een koningspython het vliegtuig in wilde. Het gaat om een vrouw uit Canada en ze had de slang in haar BH verstopt. De vrouw zegt zelf dat ze hem had gevonden bij een hotel in de buurt. De douane gelooft dat niet. Het dier is naar de opvang gebracht.
2: Ik verstop mijn slang altijd in mijn broek.
14: Donderdag zeker. Ja.
9: Het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Verder is het bewolkt met af en toe wat zon bij 23 tot 31 graden. Morgen begint zonnig. Later is er kans op onweersbuien. En dan bij 23 tot 28 graden.
18: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
2: Verkeer, Flitsmeister meldt 57 files en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Plaspoel, Polder, 16 kilometer met 32 minuten. En de A16 Ridderkerk te Bresseplein tussen Ridderkerk Noord en te Bresseplein op de hoofdrijbaan. 9 kilometer, vertraging daar, 54 minuten. Ja, ik wil 60 minuten van maken, maar 54 minuten klinkt gewoon sympathieker. Dat is het ook. 54 minuten. Oké, hoppa. Het is de donderdagmiddag. Het is Little Friday. 4 over 5. Inpakken en wegwezen. Want jij bent
26: klaar met je werk.
27: Oké, let's go.
2: De Q Top 500 van de zomer.
27: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
26: Q Music.
27: Domien Verschuren.
2: Anton, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
2: Nog 2 uur te gaan. 2 uur met de heetste hits. Hier is Avicii. Wake me up.
27: 17.

0: 17 voor Avicii, Edel Black, Wake Me Up bij Q Music. Gezellig.
1: Hey, gezellig.
2: Dat is Priscilla Haagsma.
0: Het is 5:08. Goedemiddag. Het is de ontknoping van de Q Top 500 van de zomer.
3: Ben druk bezig met mijn natuurkunde, voor mijn natuurkundetoets van morgen. Want ik zit midden in mijn toetsweek.
0: Ja, dat is niet degene die ik moest hebben. Florian die is wel degene die ik wil uitzenden. Florian, die klinkt hetzelfde. Dit is Florian die ik wil uitzenden. Dit is een bericht dat ik net heb gestuurd namelijk. Nou, Florian, kom.
4: Gezellig, Domine Anton. Helaas gaan we de laatste 2 uur in. Maar dat wordt dan nog 2 uur volop genieten met de Q Top 500 van de zomer.
0: Zo is het. Het duurt even, want dan krijg je wel wat. Nog 16 hits te gaan. Inclusief dus de nummer 1 in de Q Top 500 van de zomer. Er wordt er veel over gegokt trouwens. Ik kreeg een bericht van... even kijken. Nick, ik denk dat het K3 is, de nummer 1. Vanwege de OG-concerten.
5: Oh, dat zou natuurlijk goed kunnen.
0: Nummer 1 in de Foute 1500 dit jaar met Oyalele.
5: En ook gewoon lekker zomers.
0: Zeker, gokken kan via de Q Music app. Ja, en een bericht gericht aan jou, Nathalie. Johanneke, die was net aan het stofzuigen tijdens het nieuws. En die wil graag weten wat die vrouw nou in de BH had zitten.
1: Oh, Johanneke, dat was een koningspython.
0: Tuurlijk.
5: Natuurlijk, ja, dat gebeurt... dat gebeurt eigenlijk nooit.
0: Nee, je had niet kunnen gokken.
5: Nee.
0: En een bericht van Debbie.
6: Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is?
0: Ja, dat is een verdomd goede vraag. Want we zitten natuurlijk in de Q-top 500 van de zomer. Anton, je hebt het draaiboek gemaakt van vanmiddag.
5: Ja, ik dacht toch, laten we gewoon een keertje om 17:45 doen.
7: Zeg maar! Nossa!

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q 15.
2: Ik ga even de schaduw

vanuit Hemelrijk. Wij liggen hier heerlijk aan een prachtig watertje in het mooie Brabant. Het is hier echt keigezellig en ik luister al de hele middag gezellig naar de Q Music Top 500 van de zomer. Q Music 14. When I met you

0: Habaneras en Summer in...
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: De grote ontknoping en Laura is aan het genieten.
2: Oh, wat een gezelligheid weer op de Q Music. Ik wens jullie een hele fijne avond en draai maar heerlijke nummertjes. Lekker zomers. Lekker genieten op de radio.
0: Ja, 14 voor Calvin Harris, 13 is voor Los Del Rio en de Macarena.
3: Ja, staat op het stemlijstje van Diana uit Almere. Het kwam uit toen ik met vriendinnen op feestvakantie in Spanje was.
0: Oh, ho, ho, ho.
3: En ik ben toen ook in de gelijknamige wijk in Sevilla geweest. Dus Macarena is een wijk in Sevilla.
0: Ik leer met de dag.
3: En dan komt het dichtbij, hè? En we zullen toen de hele tijd gaan zingen en dansen op dit liedje. Ook op het lijstje van Cynthia te vinden. Cynthia die komt uit Elst. Ze zegt, deze draaien we graag in de zomervakantie op de buitenschoolse opvang waar ik werk.

0: weer dat dansje goed.
1: Nou.
0: 4 minuten lang heeft het dan dansen.
2: Ik ben een beetje motorisch gestoord.
3: De Q Top 500 van de zomer.
4: Van de zomer.
0: Ah, dit ging nog net.
2: Ik vind het knap dat je dansen noemt.
0: Macarena op nummer 13 in de Q Top 500 van de zomer. Hey, dit is leuk. We hebben hoog bezoek in de studio. Justin de Wild, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ik ben blij dat je er bent.
5: Ja, zeker. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik heb namelijk een leuke boodschap voor jou. Okay. Jouw hit Cheerio is natuurlijk een van de zomerhits van 2026.
5: Ja, ja, ja.
0: Dus dat je binnen zou komen in onze Q Top 500 van de zomer, dat was eigenlijk een zekerheidje. Maar ik mag jou vanmiddag vertellen dat je nieuw binnenkomt op nummer 12.
5: Nee, joh. Wauw, geweldig, zeg.
0: Ja, en dan gewoon even voor jouw beeld. Je staat boven de Macarena. Je staat boven Club Tropicana van Wham.
5: Nee,
0: je
5: niet.
0: Je staat boven Avicii en Edel Black met Wake Me Up. Ja, je hebt echt ongelooflijk veel liedjes onder je staan. Je komt nieuw binnen met Cheerio op nummer 12.
5: Ja, dat is toch niet normaal.
0: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel, ontzettend blij mee. Dankzij jullie hebben we dit gewoon gehaald. Echt.

0: Drinkbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
19: mama,
21: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Kies
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
24: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
25: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de ontknoping van de Q-top 500 van de zomer. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 64 files in totaal... en 2 langer dan 30 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen. Door wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Wel 7 kilometer file daar, 33 minuten. En de A16 Ridderkerk richting de Prinsenplein... tussen Ridderkerk-Noord en het Prinsenplein. De hoofdrijbaan 9 kilometer met een vertraging van 31 minuten.
26: Lokaal kans op een buitje. Verder is het bewolkt met af en toe zon en tussen de 23 en 31 graden. Op dit moment wijst de kwikstaaf bij Peter in Heerenveen 24 graden aan. In Amsterdam bij Linda is het 24 graden. En volgens François is het in Klein Kuttingen. In Limburg ligt dat.
27: Sorry, pardon, wat?
26: Klein Kuttingen.
27: Oh.
26: Klein Kuttingen.
27: Ja.
26: Bij Maastricht. 28 graden.
25: Nathalie heeft het laatste nieuws.
28: Goedemiddag. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd vanwege het watertekort. Water moet nu eerlijk verdeeld worden vanwege de droogte. Zo worden dijken besproeid om scheuren te voorkomen... en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Boerenorganisatie LTO denkt dat er pas daarna water beschikbaar komt voor de boeren. Op het Franse eiland Corsica zitten ruim honderden wandelaars vast in een berghut. Dat komt door bosbranden in de buurt en toeristen kunnen daardoor geen kant op. De wandelaars liepen een populaire route, maar eigenlijk mochten ze daar niet zijn vanwege de branden. En een oud rijschoolhouder moet zich gedijst houden van de rechter. Hij mag niet meer in de buurt komen van CBR-locaties. De man ligt al jaren in de clinch met de organisatie die rijexamens afneemt. Hij zou zelfs al vaker examens hebben gesaboteerd.
25: Nou ja.
28: Door bijvoorbeeld auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. De man moet daar nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in.
25: Misschien een gekke vraag, Nathalie, maar waarom doet deze oud rijschoolhouder dit?
28: Ja, de man zegt zelf dat hij naar eigen zeggen misstanden van het CBR wil blootleggen. Hij vindt onder andere dat CBR grote rijscholen voorttrekt ten opzichte van kleinere rijschoolhouders.
25: Tim Hofman van de rijschoolexamens.
28: Ja. Misschien dat hij zichzelf dat vindt.
25: Ja, toch een beetje wel. Ja.
28: En beter te vroeg dan te laat, dat zullen ze gedacht hebben... bij het tuincentrum in Lisse in Zuid-Holland. Daar kun je nu al kerstdorpen, ballen en bomen kopen. En ook is er al zelfs een kerstshow. Nou, Omroep West ging er even langs en sprak er met klanten en de eigenaar.
29: Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg. Het is nog hoog zomer. Kan niet vroeg genoeg kerst zijn.
30: Er zijn gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies... die nu al helemaal enthousiast worden en echt zoiets hebben... ik kan maar niet vroeg genoeg beginnen en ik ben de zomer zat... en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
28: Ja, nu al de boom opzetten is misschien wel wat vroeg. Kerst is over 162 dagen.
25: Nou, ik weet zeker dat de Q-luisteraars zijn die de kerstboom hebben gezet. Die hebben gewoon gedacht... jawel hoor, eerste helft van het jaar zit erop inmiddels. 2 juli zit natuurlijk precies op de helft van het jaar. Ik weet zeker dat...
31: Kun je dat niet even vragen?
25: Nou, vraag jij het maar.
31: Nou ja, maar dan moet het wel een versierde, compleet versierde kerstboom zijn... die in je kamer staat.
25: Ja, wacht even. Dus moeten we eigenlijk... Dus, jij denkt dat er niemand luistert die een kerstboom...
31: Compleet...
32: Er luistert niemand die...
31: nu een compleet versierde kerstboom in zijn woonkamer heeft staan.
25: Nou, ben jij dat wel? Ik denk dus dat het wel zo is. Jij denkt dat het
31: niet
25: is.
31: Kan niet.
25: Minimaal 1 luisteraar. Maar ik wil dus niet... Nou, mag je dan ook de kerstboom nog hebben laten staan van vorig jaar? Dus
31: als je maar hij moet wel versierd zijn.
25: Hij moet wel versierd zijn. Ja. Dus hij moet in je kamer staan en moet versierd zijn. Oké, nou, heb jij wel een totaal versierde kerstboom? U luistert de Q-top 500 van de zomer. heb jij wel een totaal versierde kerstboom? Laat me van je horen in de Q-music app.
33: De Q-top 500.

0: Lucenzo, Danza Kuduro in de Q-top 500 van de zomer, dit jaar op nummer 11. Betekent dat we zometeen gaan starten aan de top 10 die we geheim hebben gehouden tot dit moment. Wordt zometeen afgetrapt door Bryan Adams. Daarna spelen we Tengbol de Mingo.
1: Oh ja, natuurlijk. Gaat gewoon door natuurlijk.
0: Gaat gewoon door tijdens de Q-top 500 van de zomer. En mocht je nu voor het eerst inschakelen en denken, joh, wie zijn die jongens? Dat is Anton, ik ben Domien. En iedere donderdagmiddag om 17:15 spelen we Tengbol de Mingo. We gaan zometeen uitleggen wat het inhoudt en hoe jij kans maakt op een gigantische jackpot.
2: Er luistert niemand die
1: op dit moment een compleet versierde kerstboom in zijn of haar woonkamer heeft staan.
0: Het is bizar hoeveel Q-luisteraars nu al aan het aftellen zijn richting de kerstdagen. Nog 162 dagen en dan is het kerst. En die stuurt bijvoorbeeld in de Q-app, ik laat hem altijd het hele jaar staan. Kevin, die heeft het niet over zijn woonkamer, maar over zijn werk. Bij mij op het werk staat hij 365 dagen per jaar, die kerstboom. Versierd in het midden van de showroom. Lang leven het werk van iemand die kerstpakketten. Ja. Soraya, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Niet echt, toch?
3: Ja, zeker wel.
0: Hoezo en waarom?
3: Nou, ik zei net al tegen je collega. Toen de kerst voorbij was, dacht ik op een gegeven moment, oh, is eigenlijk wel gezellig, zo na de donkere dagen.
0: Ja, ja, ja.
3: Lichtjes in je huis.
0: Tuurlijk.
3: En toen was het eind februari en toen dacht ik, misschien is het leuk als ik er de boom laat staan, maar een andere versiering erin doen. Dus paasthema en dan Halloween en dan zo door.
0: Sorry.
3: Maar daar ben ik te lui voor geweest, dus nou hangen de kerstballen er nog steeds in.
0: Dus het is bij de idee gebleven.
3: Ik had een heel mooi lijstje gemaakt met allemaal versieringen voor
0: alle
3: erin.
0: Feestdagen.
3: Nooit gekocht. Dus hij staat er nog steeds.
1: Maar verder gaat het wel goed met je.
3: Ja, op zich, ja.
0: Hey, Soraya, blijft hij nu ook staan tot en met de kerst met deze decoratie? Of ga je rond de kerstdagen 2026 wel een nieuwe decoratie erin hangen?
1: Dan haalt ze hem weg.
3: Misschien dat het met Halloween nog, dat hij nog verandert.
0: Nou, denk
3: maar
0: ik niet.
3: Ja, we zitten alweer in juli, zitten bijna in augustus. Ja, precies. Die 4 maanden, laat maar staan.
0: Niet meer uit in Soraya.
3: Nee, inderdaad.
0: Dankjewel voor je eerlijke verhaal.
3: Geen probleem.
0: Fijne avond. Onderweg het Tengbol de Bingo. Nummer 10 in de top 5.

0: Nummer 10 in de top 10 van dit jaar van de Q-top 500 van de zomer. Bryan Adams levert wel 3 plekken in dit jaar. Summer of 69. En daarmee is het 5:15 op donderdagmiddag.
1: Denkbollen bingo. Denkbollen bingo. Denkbollen bingo. Denkbollen bingo. Ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, burgers en buitenlui. Welkom bij Het Origineel. Bij Tank Bonnen Bingo, een iconisch en legendarisch onderdeel in de Q-Music middagshow. Het is heel eenvoudig, zometeen worden er 4 getallen getrokken uit de gouden bingo-molen van bingo-meister Anton Giep. Goedemiddag.
2: Aangenaam kennis te maken, hallo.
0: 01 tot en met 99, dat zijn de ballen die in jouw gouden bingo-molentje zometeen meerollen.
2: Ja, iets langzaam, zijn nieuwe luisteraars, vanwege de lijst.
0: We trekken zometeen 4 getallen, ja. 01 tot en met 99, die zitten in jouw gouden bingo-molen.
2: Duidelijk uitleggen, ja.
0: 1 van die 4 getallen, dus niet alle 4, ook niet 3, ook niet 2, mag wel, hoeft niet. 1 van die 4 getallen, hè, dus zometeen worden de 4 getallen getrokken. En ja. Dus 1 van die getrokken 4 getallen, die moet dan dus in het betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten op dat bonnetje dat je erbij hebt.
2: Een beetje alsof ik een podcast op 0.8 luister.
0: Voor of achter de komma, dat mag allebei. Heb je bingo, dan maak je een foto van je tankbon. Die stuur je in via de Q-Music app. En kom je met een bingo op de radio, dan win je het getankte bedrag terug overgemaakt. Plus 1 gratis tankbeurt bij Esso.
2: Esso.
0: Nou, denk je dat het duidelijk was zo?
2: Ik denk dat de mensen het wel hebben begrepen. Ja.
1: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
0: En speciaal gekleed voor deze gelegenheid in een strakke donkerblauwe speedo, ja, is hier nou Anton Giep.
2: Vind je het wel een speedootje?
0: Dat staat je goed hoor.
2: Ja?
0: Ja, dat komt er allemaal goed in uit. Moet
2: ik... Ja? Ik zat te cijferen, wel geel of zwart, maar ik ben voor geel gegaan.
0: Nee, donkerblauw.
2: Ja, donkerblauw.
0: Ah, ja.
2: Ja, sorry, ik ben ook... Ja. Jij bent kleurenblind, hè?
0: Ja, jij wordt dement, hoor. Ja. Dat geeft allemaal niet.
2: Goed.
0: Er worden dus 4 getallen, om even duidelijk uit te leggen. 4 getallen uit de Gouden Bingo Molen.
2: Nieuwe luisteraars.
0: 01 tot en met 99. Ja. 1 van die 4 getallen moet in je tankbon zitten.
2: Ja, ik denk dat de mensen het wel begrepen hebben. Anders hebben ze gewoon hartstikke kuttige kutpech. Zo, 03.
0: Staat je goed, die oranje zwembroek?
2: Hè?
0: Oranje zwembroek, zat je
2: goed? Nee, ik had dus een... nou weet ik het zelf niet meer. Ik had een donkerblauwe... ik had nog een donkerblauwe zwembroek aan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Eerste getalletje.
2: 03.
0: 03. Dan mocht je denken, wat moet ik met 03? Nou, heb je getankt voor 103 euro, dan telt dus 03 nu mee voor je 103 euro.
2: Dank dat je het even uitlegt.
0: Graag uit.
2: Tweede getal is 70. 70? Zijn we weer bij het derde getalletje van vandaag.
0: Snel als je lol hebt.
2: 13. 13.
0: Ja, goed, al herhalen.
2: Ja.
0: Ongeluksgetal, maar je moet ook het ongeluksgetal gewoon herhalen. Nee. We spelen dus iedere week om 6:15.
2: Ja, iedere week. Ja. Volgende week dus...
0: De komende 4 weken niet, maar daarna weer iedere week.
2: Nou, wat is dit nou waardeloos? We zitten hier mensen lekker te maken voor niks.
0: Jawel, die komen allemaal terug naar de zomer.
2: Ja, denk je dat die terugkomen over 6?
0: 100%. Nou, het laatste balletje.
2: Het laatste balletje van vandaag. Die haal ik uit mijn speedootje. Uit mijn gele speedootje.
0: Nee, donkerblauw.
2: Hij was toch oranje?
0: Ik weet het niet meer.
2: 84.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Zou ik de balletjes van laag naar hoog nog een keer opgelezen mogen horen?
2: Natuurlijk, lieve vriend. 03, 13, 70... En 84.
0: Heb jij met een van deze 4 getallen bingo? Stuur een foto van je bon in via de Q-Music app en win Tinkbon de bingo. Nieuw. Shakira op

0: donderdag. Het is 16 juli 2026. Je luistert naar Het Origineel. Er zijn weer vier ballen getrokken uit de gouden bingo-molen van Anton Giep. En de grote vraag is, wie heeft er vandaag bingo? Jessica, goedemiddag.
1: Nee.
0: Oh, Anneke, goedemiddag.
1: Anneke.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jessica, nee. Oh, sorry, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Anneke, ja, Anneke van 45 jaar.
2: Ja, klopt
0: ja,
2: helemaal.
0: Ja, ben jij, hallo. Ja, nou, goed dat ik scherp ben. Ik ga je snel koppelen aan Anton. Anton, Anneke, Anneke, ja, Anton.
1: Ik ben namelijk altijd scherp.
0: Hij zit er bovenop, ik
2: Anneke. Goedemiddag, Anton.
1: Ja, hi. Hallo.
2: Hi.
1: Hi. Nou, zeg, hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed. En met jou?
1: Ja, ook heel goed. Wat maakt dat het zo goed gaat met jou?
2: Nou, ik ben in de uitzending, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat kan ik bij deze bevestigen. Je zit er midden. Ja, ja. En ga je nog op vakantie?
2: Voorlopig niet, nee.
1: Ach, wat
2: nee.
1: Saai. Want dan moet je werken gewoon.
2: Ja, er zijn ook mensen die helaas moeten werken.
1: Ach, ja. Je hebt sierpaden en werkpaden.
2: Ja, zo is dat.
1: Nou, hey, ik ga eens even naar de bon toe. Hè. We gaan even naar de apotheose toewerken van deze bingo. Waar heb jij, Anneke van 45 jaar, de bingo?
2: Op nummer 70.
1: Nummer 70. En waar kan ik op jouw bonnetje 70 vinden?
2: Bij het totaaldrag.
1: Oké, okay, ik ga even kijken. Nou, inderdaad, ik zie op jouw bonnetje staan, lieve Anneke van 45 jaar. Ja. Ik zie daar staan €90,70. Dit is een juiste premie. Bingo!
0: Anneke, Anneke, Anneke, Anneke, Anneke, gefeliciteerd.
2: Super, dank jullie wel.
0: Gefeliciteerd. Jij wint 1 gratis tankbeurt bij Esso. En daarbij mogen wij jou feliciteren met €90,70. Lieve Anneke, wat ga je ermee doen?
2: Ja, ik vrees toch echt tanken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. We wensen jou ondanks het niet hebben van vakantie een fijne zomer, Anneke. Ja.
2: Dankjewel. Hetzelfde, jongens.
0: Dag hoor.
2: Dag.
0: En de Q-top 500 van de zomer gaat zo meteen. Wat is er?
1: Nou, vind je dan ook dat die gesprekken een beetje ongemakkelijk zijn die ik dan doe? Ik sla hem wat dicht.
0: Ik vind dat al... hoe lang spelen we dit spel al?
1: 6 jaar.
0: 6 jaar. Ik vind het al 6 jaar ongemakkelijk.
1: Ah, oké, okay, ja. Nou, we kunnen door.
0: Hoezo heb je nou een galmpje op je stem? Ik heb alles verschuiven dicht zitten.
1: Ja, dat is de bingo die nog nagalmt.
0: Het is een nagalmende bingo. De Q-top 500 van de zomer gaat zometeen verder met de top

0: meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
0: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
0: Honda, the power of dreams.
3: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
18: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedenavond. Schiphol waarschuwt opnieuw voor topdrukte deze zomer. Tot en met volgende maand komen er ruim 12,7 miljoen vakantiegangers over de vloer. En dus riep Schiphol eerder al op om goed voorbereid op de luchthaven te komen. Toch maken veel reizigers zich weinig zorgen.
8: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late komen, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
9: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
6: Maar wie heeft dat gedaan?
8: Ouders, ja. Ik laat het helemaal over aan onze ouders.
7: Was bij NH Nieuws. We hebben in ons land officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. We hebben nog wel genoeg drinkwater. Maar wel moeten we wat zuiniger zijn. En sommige mensen zijn al goed op weg, ziet de NOS.
10: Ik probeer wat korter te douchen, minder water te verbruiken.
9: Ik merk bij ons thuis wel dat de moeder er wel mee bezig is. Ze heeft een emmer in de douche gezet die het water dan op kan vangen.
11: Ik zelf douche sowieso niet langer dan 5 minuten.
12: Ik drink wat meer bier.
7: Ja, er zijn wel extra maatregelen nodig. Water moet allemaal wat eerlijker verdeeld worden. Boeren zijn bang dat er niet genoeg water voor hun overblijft. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. 8 jaar geleden vielen daarbij meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Hij kreeg 12 jaar cel omdat hij de brug zou hebben verwaarloosd. En mocht je dit weekend op vakantie gaan, vertrek dan maar zondag. Wordt zaterdag namelijk ontzettend druk op de Europese wegen. Wordt zelfs gewaarschuwd voor code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië, zegt de ANWB.
13: In Frankrijk wordt het natuurlijk druk ten zuiden van Lyon richting het zuiden. En de A9 vanaf Orange naar Spanje. In Duitsland moet je rekening houden met vooral files in de zuidelijke helft van het land.
7: Ja, de route Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten. Die gaat misschien morgen weer open. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en dan koelt het af naar zo'n graad of 16. Morgen begint zonnig, later kans op onweersbuien. En dat bij 23 tot 28 graden.
14: Nou, de korte broek die kan wel aan.
6: Q-verkeer van Flitsmeister. Vertragingen van 25 minuten of langer. De A16 Ridderkerk, de Bresseplein tussen Ridderkerk Noord en de Bresseplein. Op de hoofdrijbaan 9 kilometer, 35 minuten. A28 Utrecht Zwolle, dat is de andere tussen Maarn en Hoevelaken. Die is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 6 kilometer file. Je vertraging is daar op dit moment 27 minuten.
15: De Q Top 500 van de zomer.
16: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
15: Music.
16: Domien Verschuren.
6: Nog maar 8 te gaan. Anton, goedenavond.
17: Goedenavond.
6: Welkom bij de apotheose van de Q Top 500 van de zomer.

0: ongeveer nog. Morgen mijn laatste werkdag voor de vakantie. Ja. Jij neemt vakantie over 50 minuten.
1: Ja, ik ga morgenochtend al het autootje in, hoor, met het tentje.
0: Wat gaan we ook weer doen?
1: Nou, wij doen een soort expeditie Robinson, maar dan gewoon in de bergen. We gaan met de tent en dan gaan we kijken hoe lang mijn vrouw Marije het volhoudt in een tent. Of hoeveel dagen zit jij in? Wanneer gaan wij voor het eerst in een hotel, denk
0: je? Nee. Hoe lang staat er voor de rit die jullie gaan hebben? Zeg maar, hoe lang staat er voor de trip?
1: Ja, ik denk dat wij gaan er 2 dagen over doen om te komen.
0: Nee, maar gewoon een hele vakantie.
1: Oh, okay, 2 toch? Weken willen we doen.
0: 2 weken Oostenrijk.
1: Ja.
0: Kijk, zij houdt veel van jou. Jullie zijn vorig jaar getrouwd.
1: Ja, ik hoop het. Ja.
0: Jij bent de man van haar leven. Ik denk 9 dagen.
1: En dan wil ze...
0: Dan wil ze een hotel.
1: Gillen naar een hotel.
0: 9 dagen. Ja, 9. Ze gaat het echt 7 dagen gaan ze erover klagen. Ja. Dan 2 dagen gaan ze er even doorbijten. In die volgorde, denk ik. En dan gaat ze wel zeggen, ik wil graag een hotel.
1: 9 dagen. Ik heb genoteerd.
0: 9 dagen, ja. Ja, ik ga helemaal niet naar het buitenland dit jaar. Ik blijf echt... De hele zomer blijf ik lekker thuis. Lekker in
1: Maar met die lieve Boris is het ook fantastisch.
0: Ja, deze is ook heel fijn. We gaan een weekje wel in een huisje in Overijssel zitten. Vlakbij Zwolle. Daar gaan we een beetje bivakeren. Ja, mochten de mensen in de buurt van Zwolle zitten en leuke tips hebben om te gaan doen met een baby, meld je even in de Q Music app.
1: Ja, je moet naar Ommen, daar kun je heel lekker ijs eten.
0: Super tip.
1: Of mag Boris nog geen ijs?
0: Nou ja, hij mag wel ijs, maar hoezo in Ommen? Hoe weet je wel
1: waar? Nou, in Ommen bij de brug, daar heb je de beste ijszak van Nederland.
0: Hoe weet jij dit nou weer?
1: Ja, omdat ik vaak
0: in Ommen ben geweest.
1: Mijn opa die woonde er altijd.
0: Oh, echt waar?
1: Dan gingen wij altijd over die brug en dan stopten we even in Ommen en dan gingen we daar een ijsje eten.
0: De ijssalon bij de brug in Ommen.
1: Dit is wel 500 jaar geleden, maar goed, kijk even of die nog zit.
0: Ja, ik neem hem mee. Oké, we gaan door met de Q-top 500 van de zomer.

0: even serieus. En Baila de Gasolina. Heb je dat verhaal meegekregen van even serieus in de Zwarte Cross afgelopen week?
1: Nee.
0: Een stom verhaal. Zo'n stom verhaal. Ik ben gek op die mannen van even serieus. Maar het verhaal is, zij treden komend weekend op in de megatent van Zwarte Cross. Een gigantisch podium. En zij mogen zogenaamd, deze track mogen zij niet spelen van de organisatie van de Zwarte Cross.
1: Waarom niet?
0: Ja, omdat ze het te vaak gehoord hebben, zegt de organisatie. Dus alle serieuze media zijn hier opgedoken. Algemeen Dagblad, Telegraaf, allemaal andere radiozenders, televisiezenders. En zij houden dus vol, de jongens van Even Serieus, dat het echt niet mag. De Zwarte Cross houdt vol dat het echt niet mag, dat ze het echt niet willen hebben. Nou ja, ik ben bij deze, zij gaan dit spelen. Zij gaan 100% Baila de Gasolina gaan ze doen.
1: Wat moeten ze ook anders spelen dan? Ja, er is toch niks anders?
0: Hun andere hits. Ja, ze hebben wel wat andere liedjes, hebben ze wel.
1: Echt?
0: Ja, ik kan ze even niet opnoemen, maar ze hebben wel wat andere liedjes. Nee, maar ze gaan dit natuurlijk gegarandeerd doen. Ik weet 100%, het is allemaal een PR-stunt. En iedereen is er echt met boter en suiker ingegaan. Sterker nog, als ze dit niet spelen op de Zwarte Cross komend weekend, dan mag je mij een bericht sturen via Instagram. En dan van al die berichten kies ik er één uit en die betaal ik een snackschaal van €50.
1: Nou, dit vind ik een geweldig cadeau. Ja, dat is echt gul vandaag.
0: Ik ben enorm gul vandaag. Ik ben enorm gul erbij. Het is de laatste show voor de zomervakantie. Zij gaan 100% Baila de Gasolina spelen. En dat is als een soort van, ja, weet ik veel. We doen het lekker toch. Wat een domme stunt.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zo doorzichtig. Nummer 6 in de Q Top 500. Wel echt een lekker liedje. Baila de Gasolina. Hey Martijn, goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Ja,
0: dit is echt een geweldig verhaal. Jij stuurt een bericht in de Q Music app. Ja, wij kennen elkaar niet heel goed. Wel een klein beetje. Want op 28 januari, toen verdubbelde jij jouw salaris.
3: Ja, dat was mooi, hè?
0: Jij won €3000?
3: Klopt. €3000.
0: Wat zei jij toen dat je ermee zou gaan doen met die centen?
3: Ik zou een tent gaan kopen.
0: Ja, jij zou naar de Bever gaan, naar een van de outdoorwinkel. En je zou een tent.
1: Naar de Vrijbuiten
0: om daar een nieuwe campingtent te gaan kopen. Nou, de reden dat jij een bericht stuurde is: het is gelukt.
3: Ja, nee, het is zeker gelukt. En ik heb een fotootje gestuurd. En we hebben er ook nog even een sub bij gekocht.
0: Hoppa.
3: En nog even een partytent erbij.
0: Ja, echt super. Echt super. En waar zit je nu dan? Want je bent op vakantie.
3: Wij zitten in Spanje, in Empuria Braga. Dat ligt vlakbij Roses, rechtsboven in Spanje.
0: Oh god, ik ben zo bang dat het in de buurt van El Delfin Verde is.
1: Ja, dat is vlakbij Camping El Delfin, dat is vlakbij Lester Tiet en zo, hè? Turulia de Mongrie.
3: Lester Tiet, zie je? Ja, klopt.
1: Moet je even bij Café Uniek bij Lester Tiet, daar hebben ze ook bitterballen en kroketten.
3: Ik moet hangen en we gaan die kant op.
0: Oh, is het echt waar?
3: Nee, joh.
0: Wat ik wil zeggen, Anton weet echt precies waar je moet zeggen. Anton had het net ook over die ijssalon in Ommen. Nou, dan komen denk ik wel 100 berichten over die ijssalon binnen, Anton. Dat het ijssalon Ekkelenkamp is waar.
3: Mooi, hele Ekkelenkamp. Ja, hoor.
0: Nou ja, dit is een legendarische ijssalon. Maar Martijn, hoezo? Wat is er zo legendarisch aan het ijs van Ekkelenkamp?
3: Oh, heerlijk. Heerlijk soft ijs met allerlei smaken.
0: Jeetje.
3: Dus, ja, en dat is niet overal.
0: Ik vertel net dat ik in de zomervakantie een week hier in de buurt van Zwolle zit. Dus ik moet even langs om naar Ekkelenkamp te gaan.
3: Zeker moet je daar even langs. En als wij terug zijn, dan mag je ook nog bij ons langskomen.
0: Nou ja, Martijn, ik sla je telefoonnummer op. Wat een gastvrijheid, joh.
3: Zeker.
0: Hoe ziet de avond eruit daar op de camping in Spanje?
3: Mijn broertje is aan het barbecuen nu voor ons.
1: Oh god, steek de boel niet in de fik, hè?
3: Nee, we passen op. En verder is het een boel cerveza.
0: Een boel cerveza, ja, wat moet je anders ook in Spanje. Ah, Martijn, ik ben blij om te horen dat het geld goed terecht is gekomen. En ik wens je een hele fijne kampeervakantie daar in Spanje.
3: Ja, dankjewel, Demi.
0: Nummer 5 in de Q Top 500 van de zomer. Jij gaat ook over Spanje, gaat over een Spaans eiland. Dit is Ibiza, de Benga Boys.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: We're going to Ibiza.
1: Wij hadden familie wonen in Ommen. En ja, elke keer reden wij langs Ekkelenkamp. Ja. En dan zei mijn man weer van... Oh, hier hebben ze zulk lekker ijs. Hier heb ik zo vaak een ijsje gegeten. Mm-hmm. Met oma Vol en tante Mirrie.
0: Ach, ja,
1: en nooit een keer aanbieden van... Goh, zal ik jou ook lekker trakteren op een ijsje?
0: Nou,
1: op een gegeven moment was ik er zat van. Toen ben ik zelf gewoon gestopt onderweg. En heb ik mezelf getrakteerd op een ijsje van Ekkelenkamp. Maar echt waar, beter ijs is er niet.
0: Is er niet, nee. Box ontploft, echt overstroomd met berichten over Ekkelenkamp.
2: Ja, ik denk dat we een factuurtje kunnen sturen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, ik ga erheen met mijn vakantie en ik ijs gratis ijs, dat weet ik wel.
2: Ja.
0: We gaan naar het nieuws van 6:30. Nathalie, goedenavond.
3: Goedenavond. Hallo. Het gaat deze zomer toch echt gebeuren. Rotterdam krijgt een eigen pretpark.
0: Wauw.
3: Praat je zo bij.
0: En Despacito hoor je zo meteen op nummer 4 in de Q-top 500 van de zomer. Despacito.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1,000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
0: Q-Music the Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen... met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
10: Q-Music the Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is Beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je hem?
16: Bingo!
15: Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
16: Tank onder bingo, tank onder bingo.
15: Elke donderdag om 17:15 in de Q-middagshow.
17: Q-Music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.
7: zilveren kruis.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
23: iWish.
1: Ja. Echt serieus?
24: Oh.
25: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Goedenavond, 6:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer. Nog 4 hits te gaan, inclusief uiteraard de meest zomerse hit ooit op nummer 1. Q-verkeer van Flitsmeister meldt nog 3 files van 15 minuten of langer op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. 4 kilometer, 21 minuten. De A16 Ridderkerk te Brechtseplein tussen Van de Brienenoordbrug en te Brechtseplein op de hoofdrijbaan. 6 kilometer. Daar 17 minuten. En ook 17 minuten op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden, Zuid en Hoevelaken. De weg is daar dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden, 4 kilometer.
5: Vanavond lokaal een buitje, verder is het bewolkt en af en toe zie je de zon. Op dit moment wijst het kwik in Den Bosch bij Julia 25 graden aan. Bij Denise in Den Helder is het 21 graden. En de kwikstaaf van Danny in Vrouwbuurstermolen in Friesland geeft 22 graden aan.
4: Nathalie heeft het laatste nieuws.
6: Goedenavond. Schiphol waarschuwt opnieuw voor topdrukte deze zomer. Tot en met volgende maand komen er ruim 12,7 miljoen vakantiegangers over de vloer. En dus riep Schiphol eerder al op om goed voorbereid op de luchthaven te komen. Toch maken veel reizigers zich weinig zorgen.
7: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late komen, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
8: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
4: Maar wie heeft dat gedaan?
7: Ouders, ja. Ik laat het helemaal over aan onze ouders.
6: Was bij NA Nieuws. Boekverkopers worden steeds vaker getraind om beter om te gaan met agressieve klanten, staat in het AD.
4: Boekverkopers?
6: Boekverkopers.
4: Agressieve klanten bij boekverkopers?
6: Ja, het komt voor.
4: Huh?
6: Er is namelijk steeds meer agressie tegen boekverkopers. Dat gebeurde laatst nog in Groningen. De eigenaar van een winkel werd toen mishandeld omdat zijn aanbod in zijn winkel niet goed zou zijn.
4: Nou ja, boekenlezers.
5: Dat zijn toch hele lieve mensen?
4: Dat zijn hele lieve mensen.
5: Een beetje saai ook altijd.
4: Nou, dat weet ik niet, maar ze zijn gewoon belezen. Ze hebben natuurlijk een mooi wereldbeeld. Alle bijzondere boeken die ze lezen. Die gaan ze niet op de vuist met de boekverkoper omdat het boek niet op voorraad is.
5: Nee, wat is dat dan gebeurd? Ja, nou, goed, gek.
6: Het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Het lang verwachte pretpark in Rotterdam gaat open. Spelen bij Belen heet hij nu.
4: Ja.
6: Ja, de weg daarnaartoe was behoorlijk onstuimig. Locatie was namelijk eerst in handen van ondernemer Henny van der Most, die jaren bezig was het park op te bouwen. Dat moest toen Rivoli heten. Dat was geen succes. Het park kwam nooit af. Van der Most lag in de clinch met de gemeente, kreeg financiële problemen en hij is inmiddels failliet.
4: Dit is natuurlijk echt een ongelooflijk verdrietig verhaal.
5: Ja, zielig.
4: Ja, ja, er is een geweldig documentaire gemaakt. We hebben het er vaker over gehad in de middagshow. Ook over Henny van der Most. Ja, heb je hem niet gezien? Check hem even. Hij staat op NLZ en bij NPO Start. Als je zoekt op pretpark Henny, dan kom je hem wel tegen.
6: Ja.
4: Ja, dit gaat over Henny van der Most. Inderdaad, het hele park is verkocht aan Wim Beelen, geloof ik. Ondernemer Wim Beelen.
6: Klopt, Wim Beelen. Voor een koopje kan je vergelijken. 6,5 miljoen euro betaalde hij ervoor. Sanjan Detail. Van der Most investeerde ruim 62 miljoen euro uit zijn eigen vermogen aan het park.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Hoe heeft hij dat dan met droge ogen kunnen doen? Want ja, ook als je die documentaire bekijkt, het hangt nog net niet meer plakband aan elkaar allemaal. Het zijn allemaal attracties.
4: Maar wie heeft wat met droge ogen kunnen doen?
5: Nou, dat maar blijven investeren. Ja, investeren. Ja, ja.
4: Nou, kijk, Henny van der Most, dat is natuurlijk een interessant figuur. Hij is onder andere de man achter Preston Palace. Hij is ook de man achter
5: Speelstad Oranje.
4: Ja, Speelstad Oranje. En in Kalkar heeft hij een oude kerncentrale heeft hij opgeknapt. En dat zijn allemaal super succesvolle projecten. Alleen Henny van der Most, ja, is ook inmiddels wel op leeftijd. Is al ver voorbij de gepensioneerde, de pensioengerichte leeftijd. Ja. Ja, en doet het nog steeds op zijn manier. Ja. Maar zijn manier is niet met een manier van 2026. Dus er gaat alleen maar geld uit. En er was eigenlijk geen echt solide plan. En alles wat hij kocht was gewoon rommel. En het pijnlijke ook. Ja, en hier komt natuurlijk de pretparkliefhebber in mij. Die komt naar boven. Die Wim Beelen die heeft het gekocht bij een veiling. En 6,5 miljoen was dus het hoogste bod. Wat echt een schijntje is. Dat is 10% van wat Henny van der Most ingestoken heeft. En Wim is op dat terrein gekomen nadat hij de sleutel had gekregen van Rivoli. Van Pretpark Rotterdam. En heeft eigenlijk gezegd tegen alle attracties die daar geluid maakte, waar Henny heel trots op was, dat gaat eruit, dat gaat eruit. Oh. Dat wil ik weg hebben, dat moet weg. Oh. En nu heeft hij een speelstad voor kinderen heeft hij gecreëerd, waar dus ook geen geautomatiseerde attracties staan. Dus alles is straks een traptreintje of een schommel. Het is allemaal heel lief, Dus alles waar Henny zo trots op was, daarvan heeft Wim gezegd, wegwezen. Maar het gaat dus echt, het gaat gebeuren, het gaat echt open.
6: Aanstaande dinsdag, dan is de grote opening.
4: Ongelooflijk.
6: Ja, en ik heb die

0: want de afgelopen maanden konden we het broedseizoen volgen van verschillende vogelsoorten, zoals de koolmees, de bosuil of de bontbekplevier. Via de site van de vogelbescherming kon je dan op webcams meekijken in het nest. In totaal deden 1 miljoen mensen dit. We beginnen met een record. Er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88.
1: Oh, leuk.
0: 11 meer dan vorig jaar. En iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. Mm-hmm. Het was niet alleen roze geur, maneschijn. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Oh. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar gelukkig, er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong.
2: De Q Top 500 van

0: Cito.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Ik heb op dat nummer hier op Summer gestemd. Ja, het is gewoon een heel leuk beuknummertje voor in de zomer.
3: 3

jaar op nummer 2, dit jaar op nummer 3. Wild Styles, Niels Geuzebroek, Year of Summer. De nummer 2 positie, het zilver, is dit jaar overgenomen door een trio dat nog nooit op het erepodium stond van de Q-top 500 van de zomer.

0: blijft er nog één zomerhit over.
1: Nou, bij dit liedje krijg ik het ultieme zomergevoel. Lekker dakje open, muziek hard.
2: Dit liedje doet mij heel erg denken aan het mooie weer. En naar het water gaan, de zon. Ja, dit liedje hoort gewoon helemaal bij de zomer.
3: Strand, feestjes, je hoort het nummer altijd al een keer voorbij komen. En ik denk gewoon dat dit echt het ultieme zomernummer is.
4: Dit nummer geeft een heel zomers gevoel. En alleen de titel zegt al genoeg.
0: 499 titels te gaan, nog één te gaan. De heetste van alle heten, de nummer 1 van dit jaar.
4: Ja, Summer Jam, dat is gewoon zomers. 1 en 1 is 2. Geen zomer zonder Summer Jam.

Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden. En het land waar jij Shakira kan gaan zien.

0: Laura voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q-Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: gekke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Exact 7 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rutger.
8: Goedenavond. Door het watertekort hebben planners voor binnenvaartschippers hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. Reizigers in streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders ze veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Vakantiegangers in Frankrijk en Italië moeten rekening houden met flink noodweer. Bovenop de hittegolf gelden in grote delen van Frankrijk code oranje voor zware onweersbuien en gigantische hagelstenen. In Italië geldt code rood. Gisteren vielen daar al flinke hagelstenen en daarom leggen mensen luchtbedden en kussens op de auto, zodat die niet verandert in een poffertjespan. Ook deze man, die Hart van Nederland sprak, heeft dat gedaan.
9: Dus hebben we gelijk eigenlijk de auto's in gaan pakken. De Duitse auto's en de Italiaanse auto's, de Oostenrijkse, die zijn hier echt allemaal niet bedekt. Die stonden net in het winkeltje ruzie te maken om het laatste luchtkussen, maar ik had hem.
8: En dit weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. En uiteraard is daar ook de Spaanse coureur Fernando Alonso van Aston Martin bij. Maar hij blijft na de wedstrijd niet hangen voor een afzakkertje. Hij wil na de race namelijk gelijk naar huis, zegt hij. Omdat hij de finale van het WK voetbal tegen Argentinië thuis wil kijken. Het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Morgen begint op veel plekken zonnig. Later kans op lokaal een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 2 korte files. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 1 kilometer 6 minuutjes. En op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en... hier staat Beverwijk, maar dat lijkt me vaag. In ieder geval op de A22, 7 minuten.
11: Music. Joost en Quinty.
12: Ja, reunited.
10: We zijn er weer.
12: And it feels so good.

0: Bruno Mars bij Q en Risk It All maakt het 7:08. Het is donderdagavond die ook wel een klein beetje Little Friday genoemd kan worden. Want naast mij Quinty Missy John.
1: Hallo Joost Winkels.
0: Ik heb een vraag.
2: Wat wil jij me dan?
3: Rotterdam.

0: Ja, het zou eigenlijk gewoon zo de middag moeten zijn. Maar ik heb dus gewoon al... Ik heb in het vliegtuig niet geslapen. Dus...
1: Je leeft
0: koffie.
1: Moet ik een koffietje voor je halen?
0: As we speak zit ik op de helft van bak 3.
1: Nou, dat dus, wordt een spannende 2,5 uur nog te gaan.
0: Hey, maar ik heb hier wel echt ontzettend veel zin in.
1: Zoals gebruikelijk openen we de show met dezelfde vraag. Namelijk, wie van de twee luidt vandaag als volgt?
2: Wie van de twee is ongelooflijk voor een tourist trap gevallen?
0: Nou, wie zou dat nou doen? Goh. Het heeft in ieder geval $130 gekost.
1: Die tourist trap heeft jou $130 gekost?
0: De tourist trap heeft mij $130 gekost, mensen.

0: vraag is, wie van de twee is ongelooflijk gevallen voor een tourstrap?
1: Ja.
0: Die 130 euro heeft gekost.
1: 130, nou ja, dollar, maar goed, dat maakt het eigenlijk ook helemaal niet beter.
0: Michael heeft nog een suggestie. Ik gok dat Quinty in een yellow cap is gestapt in New York.
1: Nee, dat zou dan nog iets zijn waarvan ik denk, ja, weet je, dat kan je overkomen. Je stapt een taxi in en dat gebeurt dan. Nee, ik ben volledig ergens ingetrapt doordat ik denk ik gewoon, ik ben mega TikTok verslaafd en je komt dan in zo'n stad en dan krijg je alleen maar filmpjes met dit zijn de dingen en dit zijn de winkels waar je naartoe moet in New York. Dus ik ben op een gegeven moment, loop ik ergens en ik loop langs een winkeltje, een heel schattig winkeltje. En ik denk, dat herken ik. Dat herken ik van de TikToks. Dus ik loop daar naar binnen en het is een winkeltje waar je je eigen schakelarmbandje kan maken. Zo'n armbandje zoals je dat vroeger had, met van die soort van vierkantjes die aan elkaar vastgeklikt zijn. Er zitten er allemaal figuurtjes op. En je kon daar dus van elk schakeltje kon je zelf bij elkaar in een bandje maken.
0: Je kon hem helemaal samenstellen?
1: Je kon hem helemaal samenstellen. Dus ik denk, nou, dat is hartstikke leuk. Dat ken ik nog van vroeger, van toen ik kind was. Die dingen kosten, nou, toen kostte het misschien 2 euro of zo. Ik denk, nou, zullen het wel een beetje opprijzen.
0: En je had deze ook al op TikTok gezien, deze armbandjes?
1: Ik had dit winkeltje en deze armbandjes al op TikTok gezien. Goed. Dus ik herkende dit. Ik denk, ik ga hier hartstikke naar binnen. En ik ben daar lekker zo in mijn eentje, zo'n lekker half uurtje. Al die dingetjes bij elkaar, elk schakeltje bij elkaar. Oh, die vind ik leuk, die vind ik leuk, die vind ik leuk.
0: En er staat een figuurtje op dat schakeltje? Of hoe?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb het bandje hier om. Eén dingetje is zonnebloemetjes.
0: Oh ja, leuk.
1: Een roze donutje.
0: Ja.
1: Pepertjes, de letter Q van mijn naam. Een telefoontje, allemaal schattige leuke dingetjes. Ja. Ik denk, dat is leuk, dat is gezellig. Ik kom bij de kassa. Die meid die zegt daar nog tegen mij, oh my god, I love your bag. Where did you get that bag? Ik zei, it's from Amsterdam, you wouldn't know it. En vervolgens is hij zo super amicaal, lekker die dingetjes bij elkaar aan het doen. Mij een compliment aan het geven. En ze zegt, okay, so your total for today will be $130.
0: Sorry?
1: Ja, dus jouw rekening is $130.
0: Je hebt een kinderarmbandje.
1: Een kinderarmbandje.
0: Mag ik, je hebt het nu om. Je hebt het, ja,
1: ik heb hem nu om. Het is een flutterig armbandje. Het is hartstikke leuk hoor. Het is leuk voor de esthetiek. Maar het moment dat zij €130 zei.
0: Maar lieverd, dit is. Ja, je moet je voorstellen, het is een armband. Inderdaad, zo'n schakeldingetje. Dit haal je uit de grijpautomaat bij de kermis, toch? Zo'n ding.
1: Voor nog geen 50 cent. Het is echt heel erg. $130. Ik kijk haar aan met gigantisch grote ogen. Ik denk, perdona, dat meen je niet. En met een bloedgang pak ik natuurlijk gewoon mijn pas.
0: Oh nee.
1: Leap, je hebt afgerekend.
0: Hey, maar heb je daarna nog even opgezocht wat dit kost? Gewoon, dat doe ik dan vaak. Als ik voel dat ik genaaid word, dan ga ik toch even opzoeken voor hoeveel ze op Instagram staan. Of op internet staan.
1: Zo. Nee, ik weet dat dit soort dingen gewoon een eurotje of 15 kost of zo. Echt niet meer. Maar ik heb het niet opgezocht, want dat kan ik niet aan.
0: Ik ga dit doen.

0: bye.
1: Nathan Daw, Joel Corey en Heaven Back Music. Quinty, ik heb jouw armband hier in mijn handen. Het is een armband. Ja, ik durf er s'avonds niet mee over straat. Zoveel goud zit eraan. Het is echt waar. Ja, hij wordt zo van je pols getrokken. Het is een tourstrap uit New York die je hebt meegenomen. Nog één keer de prijs.
2: $130.
1: Het is een schakelarmbandje zoals je buurmeisje die vroeger ook had. Er zitten leuke studs op, zoals je die vroeger ook op je Crocs bijvoorbeeld kon toevoegen. Neem bijvoorbeeld een I love my boyfriend sticker en een donutje en nou, alles erop en eraan.
2: Ja, een van die schakels is er overigens ook alweer afgedonderd.
1: Dat zag ik. Ik dacht, die heb jij misschien expres opengelaten, maar die ben je dus alweer kwijt.
2: Nee, die ben ik kwijt ten waarde van €5,50.
1: Ik heb ondertussen even opgezocht wat dit armbandje daadwerkelijk kost.
2: Je bent zo'n pestkop. Ik vind dit nu al niet leuk.
1: Lieve Quinty, ik kan er voor jou 3 bestellen voor een bedrag van je wel €14,95. Oh. En dan word ik waarschijnlijk al genaaid.
2: Oh, dat is toch niet.
1: Maar waarom betaal je hier €130?
2: Ik kon niet meer terug. Sorry, het moment dat zo iemand tegen mij zegt $130. Dan denk ik gewoon, ja, ik ben nu al zover. Ik ben al 30 minuten in deze winkel. Ik betaal gewoon. En ja, ik vind mezelf dan een gigantische loser. Absoluut. Maar ik heb dat bandje elke dag gedragen om mezelf te reminden dat ik niet zo een suffert moet zijn. En gewoon moet zeggen wat ik vind.
3: Knok. Knok tegen de klok.
1: Nou, het lijkt me misschien onwaarschijnlijk, maar misschien ben je net als Quinty in New York geweest en ben je er ook ingetrapt in een tourstrap en heb je €130 afgerekend voor een armbandje. Mocht dat nu het geval zijn, dan ben je van harte welkom om mee te doen met Knok tegen de klok. Jouw kans op misschien wel een paar €100. En Quinty, je bent helaas uitgesloten van deelname. We kunnen je helaas niet mee laten doen.
2: Goh, het kan na die reis kan er wel bij, hoor.
1: Ja, dat geloof ik goed, ja. Nou, als je mee wil doen, het recept mogen natuurlijk bekend zijn. Stuur dan even Klok in de gaten voor wie de Q Music heb. Hé, we kunnen deze armband ook gewoon verloten.
2: Absoluut niet.
1: Ik zal hem hier weer teruggeven. En Sarah Larsen komt eraan. Midnight Sun, hoor je zo.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melkunie breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify. You wanna dance, take my hand,
5: take my hand. Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: rolluiken. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete.
0: met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
27: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
28: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
29: Joost en Quinty.
1: Alarmschijf van deze week komt eraan. En ook Knok tegen de Klok spelen we zo. Eerst Sarah.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes Back Your Music. Toch even de vraag, Quinty, zijn de aanmeldingen nog geopend voor Knok tegen de Klok?
1: Jazeker.
0: Als je mee wilt doen, stuur dan nu het woord Klok via de Q-Music. Ik heb eerst tijd voor de alarmschijf van deze week. Ik kan me voorstellen dat The Girl from New York deze heel even gemist heeft.
1: In Manhattan hebben ze geen Q-Music.
0: Je kunt de app natuurlijk downloaden.
1: Ja, dat is waar.
0: Neem hem vooral mee als je deze zomer op vakantie gaat. Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza, zegt dat iets in New York? The Girl from New York?
1: Luisa Sonza, ja, waarschijnlijk.
0: 30 miljoen volgers.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ja, ja, Willy William, die zit ook op deze track. Dit is My Oh My.
2: De Q-Music, alarmschijf. Q-Music, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.

0: Miley Cyrus bij Q. Een end of the world.
1: Knok.
2: Knok tegen de klok.
0: Nieuwe ronde Knok tegen de klok gaan we spelen met Aniek. Aniek, goedavond.
3: Hoi, Joost en Quinty.
4: Hallo, Aniek.
3: Hey.
4: raakte jij geïnspireerd door het feit dat ik zo een blunder heb gemaakt afgelopen week of niet?
3: Wat was je blunder dan? Want die weet ik even niet.
4: Ah ja, nee, dat ik ben gevallen voor een tourist trap.
3: Oh.
4: En daar $130 aan uitgegeven heb. Ben jij daar gevoelig voor of?
3: Nee, dat weet ik niet.
4: Wat heerlijk. Voor wat zou jij willen gaan spelen? Heb je nog leuke plannen dit weekend?
3: Ja, het mooiste festival van het jaar staat op de planning. Dus we gaan naar de Zwarte Cross met z'n allen.
4: Ah, de Cross. De Zwarte Cross. Wat is jouw Zwarte Cross? Ideale, soort van jouw ideale weekend op de Zwarte Cross?
3: Ja, stuiven door het zand en een lekker pilsje in de hand, hè?
4: Wat classic. Ik ben hier nog nooit geweest. Maak het even beeldend voor me.
3: Oh, dat moet je echt doen. Het is echt een supergroot terrein met allemaal tenten en podia. En er komen allemaal heel veel artiesten natuurlijk. Allemaal gekke achthoekers, net zoals ik. En natuurlijk de cross, niet te vergeten.
0: Ja, want je zou bijna vergeten, er wordt ook gewoon nog gecrossed, hè? Met
3: ja, precies.
0: En toestand,
3: ja, dat is ook nog, ja.
4: En cross jij dan mee of ben je vooral toeschouwer?
3: Nee, toeschouwer, maar vooral in de tenten ben ik te vinden, hoor. Dus,
4: vooral in de tenten?
3: Voor een feestje ga ik.
4: Ja. Met pils.
3: Ja, zeker.
4: Klinkt heel goed. Een grolsje, uiteraard, tuurlijk. Als echte achterhoeker.
3: Ja,
4: hoeveel
3: precies.
4: Heb jij daarvoor nodig?
3: Nou, ik denk wel zo'n €100. Dat zal wel al heel mooi zijn.
0: We gaan kijken of dat in de klok zit. Aniek, aan jou de taak om de klok te stoppen. Lukt dat? Op het juiste moment krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Allemaal helder?
3: Ja.
0: Komt ie aan.
5: €43. €80. €107. €135.
3: Stop.
0: Ja, stop de klok.
4: Hey.
0: Nou, applaus.
3: Super.
0: Hey, €135, dan kun je wel mee uit de voeten. Toch de vraag, ga je het vertellen dat je dit hebt gewonnen... of hou je dit allemaal lekker voor passie?
3: Nee, het eerste rondje is van mij.
0: Oké, ik sta bij deze genoteerd. De grote vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee.
3: Ja.
5: €148. €169. €197.
0: Oh. Ja.
5: €215.
0: Koekoek.
4: Jeetje.
5: €299.
0: Nee.
3: Oh joh.
0: Aniek.
3: Zo.
0: Het was wel je weekendticket ongeveer geweest. Bijna €300.
3: Ja. Inderdaad, ja. Nou, dat is wel echt heel veel. Maar ik ben al helemaal gelukkig met dit bedrag.
0: Hey, en ga je dit dan vertellen aan je vrienden, of niet? Dat je ook €300 had kunnen
3: hebben? Dat denk ik niet,
0: nee. Aniek, heel veel plezier op de cross. En dankjewel voor het meedoen. Tot later.
3: Jullie bedankt. Fijne uitzending.
0: Is er nog een afscheidsgroet die in de Achterhoek normaal wordt geroepen? Op de cross?
3: Kalm aan, hè?
0: Dit is Chesto, dit is Traffic, thank you.

0: Q. Alex Warren, Passenger bij Q.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 322. Welke vaardigheid die je op school hebt geleerd, heb je eigenlijk nog nooit in het echte leven gebruikt?
3: Heb je even?
0: Nou, inderdaad, heb je. Ik wil er graag eentje opgooien zometeen die betrekking heeft tot biologie.
3: Ah, ja, biologie. Prachtig vak.
0: Mooi vak.
3: Leuk
0: mooi
3: vak.
0: Daar heb ik iets geleerd wat ik eigenlijk in mijn volwassen leven nog nooit heb toegepast.
3: Nou, ik denk dat heel veel mensen dit hebben. Dus kom maar op met alle dingen die jij nog nooit in het echte leven hebt gebruikt.
0: Nu lees je naar je ook zo. Bibi Rexha.
4: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden. En het land waar jij Shakira kan gaan zien.

0: Shakira voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q-Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show. De top 40.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: EK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
1: Kippie.
2: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouder.nl.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion.

0: prijs getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rutger.
14: Goedenavond. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Die vrouw werd hardhandig tegen de grond gewerkt. Ze laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en zorgden voor veel verontwaardiging. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en de Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Dat zijn toiletten waar 3 vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Ze zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Al langer wordt er actie gevoerd om meer vrouwen wc's bij evenementen te krijgen. De actievoerders noemen het plasdiscriminatie. Wie dit weekend op vakantie wil naar Frankrijk, Duitsland en Italië kan het beste zondag pas vertrekken. Het wordt morgen namelijk ontzettend druk en daarom geldt zelfs code rood op de weg. Als je toch in de file belandt, bereid je dan goed voor, zegt ANWB.
15: En het is warm in het zuiden van Europa, dus neem extra proviant mee in je auto. En het klinkt misschien gek, maar neem ook een parapluutje mee. Want als je pech krijgt, dan sta je tenminste in de schaduw.
14: De Route du Soleil is inmiddels weer open. Door bosbranden was hij een tijdje dicht. In Uitgeest was vanochtend een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht en omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd de politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. En die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Maar of er ook echt geld in de wagen zat, is niet duidelijk. Het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plaatsen op. Morgen begint op veel plekken zonnig. Later lokaal kans op een bui met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Het is rustig op de weg op de A12 Arnhem-Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, 7 minuten.
16: Joost en Quinty.
13: Ja, welke vaardigheid die je op school hebt geleerd heb je eigenlijk nog nooit in het echte leven gebruikt? Laat dat even.

0: fenotype en genparen, genotype, nakomelingen kunnen krijgen. Ken je dat nog? Dus dan kon je dus voorspellen of een kind bruine ogen zou krijgen of niet.
1: Ja.
0: Grote A of grote A, kleine A. Het enige wat ik daarvan onthouden heb, is dat bruine ogen dominant gen is.
1: Ja, precies. Dingen als nat oorsmeer en droog oorsmeer was er ook zo eentje die in het boek stonden.
0: Dat je denkt, ja, ik heb het allemaal geleerd, maar waar heb ik het nou uiteindelijk voor? Weet je, leer mij gewoon hoe je belastingaangifte moet doen.
1: Ach, maar ik heb toch zo vaak... Ik heb het VWO gedaan, 6 jaar lang. Alleen maar een beetje scheikundige schema's zitten tekenen. Maar ik had geen flauw idee hoe ik iets moest strijken. Nee. En dan kon ik met een jaloezie naar de verzorgingsklassen kijken. Dat ik dacht, ja, maar ja, die kunnen wel koken. Die kunnen wel strijken. Dus die kunnen praktische dingen. Die kunnen een auto fixen. Ik kan niet tekenen. Zo niet praktisch voor het echte leven.
0: Dus het scheikundeschema is wat jou betreft echt iets wat je hebt geleerd dat je nooit hebt toegepast in het menselijke leven.
1: Ja, dat je dan weet hoe je een of andere iets ingewikkelds in de scheikunde kan tekenen. Ja, boeien.
0: Had jou maar gewoon geleerd hoe je moet strijken.
1: Of inderdaad, de belasting had mij echt gescheeld, hoor.
0: Ik zie wel dat blouse wat jij vandaag hebt. Is wel goed gekomen met dat strijken, eerlijk eerlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk bestaat ook YouTube tutorials nog. En dan kom je er wel.
0: Als je nou zelf nog een duit in het zakje wil doen, dan mag

0: Jort stuurt al een goede door. De stelling van Pythagoras. A kwadraat plus B kwadraat.
1: Nee, die gebruik je.
0: Die gebruik je. Samiel zegt ook het getal van pi. Nooit meer gebruikt. 0,13.
1: Nee, man.
0: Oh, whatever.

0: Last Frequencies Back Your Music and Back to You. Joost en Quinten hier, 17 minuten over 8. We proberen het leven een klein beetje te doorgronden, dus we beantwoorden levensvragen. Vandaag vraag 322. Welke vaardigheid die je op school hebt geleerd, heb je eigenlijk nog nooit in het echte leven gebruikt? Ik zei het kruisingsschema bij biologie, waarin je kan voorspellen wat voor kleur oog iemand bijvoorbeeld krijgt. Jij zei...
1: het uitschrijven en tekenen van scheikundige bindingen.
0: Jero, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat wil je graag toevoegen aan deze lijst?
2: Sinus, cosinus en tangens.
1: Oh, okay. Wacht even, er ging een rilling over mijn rug.
2: Dat dus.
1: Kan je heel even uitleggen, waar gebruikten we dit ook alweer voor?
2: Ja, dit gebruikten we om zijdes te berekenen, volgens mij dat het was.
1: Ja, maar, iets met driehoeken
2: van
1: driehoeken
2: en zo, toch? Inderdaad.
1: Ja.
0: Wat ging hier?
2: Maar dit heeft echt nooit meer iemand gebruikt, volgens mij.
0: Wat ongelooflijk grappig. Ik moest echt diep graven in mijn hoofd waar dit ook alweer zat.
2: Ja, bij mij ook.
0: Hey Elze, goedenavond.
2: Nee, ik dacht het...
0: Oh, sorry, vertel. Nee, wat wilde je zeggen op?
2: Nee, ik zei, ik hoorde deze vragen en ik dacht echt van, nou, dit is de eerste wat me opkwam.
0: Maar ergens zat het dan toch nog top of mind. Dat vind ik dan toch grappig.
2: Jawel.
0: Hey Elze, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Cosinus, sinus, tangens, zegt jou het nog wat?
3: Weinig.
0: Wat zou jij graag willen toevoegen aan deze lijst?
3: Ja, ik dacht gelijk aan figuurzagen.
1: Figuurzagen.
3: Ik heb hem niet in de keuken liggen en ook niet in de schuur. Ik vraag me af wanneer je dat ooit nog doet.
0: Maar wanneer heb je voor het laatst gefiguurzaagd dan, in dat geval?
3: Ja, in het technieklokaal.
0: Oh ja, en dat je dan weer dan dat zaagje losschroeven, dan door dat gat heen en dan in het midden zo'n rondje eruit. Dat is wat je dan deed, toch?
3: Ja, precies. Ja, en ik weet nog dat het iets van een soort brievenhoudertje werd of zo, waar je dan je post rechtop in kon zetten. En ja.
0: Nou, die brievenhouder ligt inmiddels ook bij het grofvuil, hoor ik alweer.
3: Allang. Ja.
0: Claudia, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Wat zou jij graag aan dit lijstje willen toevoegen?
4: Ja, solderen.
1: Ja. Oh ja, ook zoiets uit het technieklokaal.
4: Ja, verschrikkelijk.
0: Maar wat heb je voor het laatst aan elkaar gesoldeerd? Weet je dat nog?
4: Ja, dat was denk ik in de derde of de vierde klas van de MAVO. En dat was een opdracht die van school moest. Wat het geweest is, ik heb echt geen idee, maar ik heb het nooit weer gedaan.
0: Maar op zich, kijk, ik had het idee dat mijn opa nog vroeger wel iets aan elkaar soldeerde. Toch?
4: Nee, ik ook niet. Nee. een fietsband plakken deed ik met mijn opa, maar dan hield het ook wel op.
0: Ja, dat lukte niet echt met een soldeerbout natuurlijk.
4: Nee, had ik er niet bij nodig.
1: Ik heb nog wel het gevoel dat met dit soort dingen, hè, ook dat figuurzagen, als je nou echt een creatieveling bent of je maakt graag dingetjes, dan kan je het ergens nog gebruiken. Ja. Of zo, toch?
0: Dan zou het nog een skill kunnen zijn, maar ik heb het idee, Claudia, dat voor jou gewoon dat hele solderen. Laat maar zitten gewoon.
4: Ik heb het eigenlijk nooit weer gedaan. Nee.
0: Dankjewel, Claudia. Tot later.
4: Ja hoor, graag gedaan. Da.
0: Wij kregen nog een suggestie. Het zuurbaas evenwicht.
1: Nee, daar gaan we echt niet over beginnen. Oh, wat erg.
0: De nieuwe Rolf Sanchez.

0: Lucas en Steven Oaks en Love on Hold bij Q Music. 8:55. Joost en Quinty hier. Quinty, ik wil jou graag nog één keertje uitdagen zo.
1: Ik vind deze blik op jouw gezicht zo griezelig.
0: Maar ik denk dat jij het gewoon nog een keer kan. Ik denk dat jij het nog een keer kan. En denk dan maar eens over na wat dat zou kunnen zijn.
1: Jij wil mij weer een mopje laten zingen.
0: Zometeen meer daarover. En ook de Bouwsta Magnet. Ik zou wel zeggen, ga de stembanden inderdaad vast een beetje smeren.
2: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM-banken. Nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw veneer.

0: smartwatches. Lekker toch?
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joost en Quinty.
5: Hallo.
6: Hi, hi.
5: Ik wil zometeen Quinty even uitdagen met iets leuks. Warm nog maar een klein beetje meer je stem op.
6: Mimi.
5: Houd het vast.
7: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, Rihanna, Jay-Z en Umbrella, Back to Music. Joost en Quinty hier, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Quinty, het is een tijdje geleden, maar ik heb jou toen gechallenged om te kijken hoe goed jouw ritmegevoel is. Want jij kan, en dat heb je ook live op tv een keer gedaan, jij kan gewoon een moppie zingen.
1: Nou, ja.
0: Nee, stop met die bescheidenheid. Jij kan gewoon zingen, dat is niet erg.
1: Nee, maar ja, het is een beetje haha voor in de karaoke leuk.
0: Ja, maar wel karaoke plus hoor. Want Thomas en ik, rechterhand van dit programma, kunnen ook zingen in de karaoke. Maar dat is niet zo goed als jij het doet. Nou. En ik heb daar bewijs voor. Ik neem je even mee terug naar een tijdje geleden. Toen liet ik het liedje Ray Where's My Husband horen. Op een gegeven moment gaat daar dan van de muziek weg. Dan mag jij doorzingen. En eigenlijk op het moment dat er dan ja, die uithaal erin komt, gaan we eens kijken of jij nog steeds op de timing zit. Nou!
1: Like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a bigger shiny diamond. I would run and talk about it. And when the days have forgiven me, Lord, and I will never doubt it. Until that I do it. But this man is testing me. Aha, aha, oh, help me, Lord, I need you to tell me. Baby. Ja, die stem, Mariah Carey, die is er bang voor, hoor.
0: Hey, maar dit was gewoon heel goed. Dit was gewoon echt heel goed.
1: Ja, I did hit the spot.
0: Ik wil het graag nog een keer doen.
1: Nou, met welk nummer wil jij dat ik dit nog een keer ga doen, Joost Winkels?
0: Ja, dag! Sarah Larsson.
1: Maar jij bent niet goed.
0: Nee, maar jij kan dit. Ik denk dat jij dit kan.
1: Dit is wel echt een van mijn lievelingsnummers van het afgelopen jaar.
0: Ik heb mij laten vertellen dat jij dit in een karaokebar in New York nog hebt gezongen.
1: Dat is wel waar. Ik moet zeggen dat er een klein verschil is tussen nu en die karaokebar in New York.
0: Nou, hier moet je hem dan weer halen. Nou, die uithaal hoeft niet zo lang als dat Sarah Larsson hem doet. Maar ik zou willen zeggen, lieve Quinty, pak de songtekst er maar bij.
1: Oké. Daar gaan we.
0: Zometeen is het zover.
1: Ik ben een beetje buikpijn.
0: Zo meer is de baalsam. Dit is Magnetic by Q.

0: Olivia Rodrigo bij Q-Music en Stupid Song. Het idee is heel simpel. Quinty, jij kan zingen. En hoe goed is jouw gevoel voor timing? Nou, bleek het vorige keer heel goed te zijn. Jij wist Ray, Where's My Husband echt perfect weer op te pakken. Terwijl de muziek gewoon uit was. En ik heb je uitgedaagd om dat nog één keer te doen.
1: Ja, met een heerlijk simpel nummertje heb je voor me uitgekozen.
0: Lieve Quinty, we gaan eens kijken of je het nog een keer kan doen. En dit keer met Zara Larsson's Midnight Sun. Ben jij er klaar voor om te kijken hoe goed jouw timing is?
1: Ja, oké. Okay, ik ben er klaar voor. Oh ja, oké. Okay, nee, het gaat gewoon goed. Ja, goed.
0: Kom aan, Quinn.
1: Ah, kom aan. Okay. Let's go.

0: Guilty Missy Joe. Echt een staande ovatie.
1: Mijn hartslag? Hier.
0: Zo goed.
1: Ik kon het zelf niet horen.
0: Zo goed.
2: Sick.
1: Vet.
0: Goed gedaan.
1: Oké, mag ik even dan nu op adem komen?
0: Je mag zeker even op adem komen.
1: Jeetje, Mina.
0: Oh, wauw.

0: Afrojack, Alloy Black. In my world. Wauw, Quinty, je zong fantastisch, zegt Rianne. You rock, zegt Wilma. Yeah, zegt Chantal. Lekker, Quinty, zegt Camilla. Rianne zegt voor herhaling vatbaar.
1: Wow.
0: Jij hebt echt de sweet spot net weer weten te vinden in Midnight Sun van Zara Larsson. Jij zingt mee, de muziek gaat weg en we kijken of jouw timing goed is. Is a midnight sun kissing on a red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with my heart out, it's my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never ending midnight sun. Echt goed hoor, Quint. Echt goed gedaan.
1: Hoge noten, alsof de katten zitten te krijzen, maar ik zat er wel op.
0: You did it. Gefeliciteerd. Volgende week nog eentje?
1: Nou, laat me daar heel even over nadenken. Maar ik vind het wel leuk als mensen met suggesties komen. Als mensen denken van, oké. Maar dat niet alleen de challenge vanuit jou komt, maar ook gewoon de mensen die aan het luisteren zijn. Kom maar op. Wat wordt de volgende uitdaging?
0: Nou, dan
1: maak
0: je borst maar nat.
1: Koekoek.
0: Hey, ik heb ergens spijt van.
1: Oh, dat moet je nooit doen.
0: Nee, maar ik heb er ook vooral 16 jaar de tijd voor gehad. Zometeen meer daarom. En Miles Smith hoor je zo. En Drive Safe.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49 €.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V.
10: U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Exact 8:02. Joost Heert, Q Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Rutger.
22: Goedenavond. Sinds vandaag is er officieel een watertekort, maar bierliefhebbers zullen er waarschijnlijk weinig van merken. Volgens de Belangenclub van Bierbrouwers is er water genoeg omdat ze eigen ondergrondse bronnen hebben. Door het watertekort worden verder allerlei maatregelen genomen om het water goed te verdelen, zegt deze verslaggever bij de NOS.
23: Een beregeningsverbod voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening, dat stelt Rijkwaterstaat, daar zijn geen problemen mee.
22: Boeren zijn niet blij, zegt de LTO, want die vrezen dat er te weinig water voor hen overblijft. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. De Route du Soleil is weer open. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan morgen op pad, maar vertrekt dan wel vroeg, zegt de ANWB.
24: Als je dan echt op zaterdag moet, dan kan je het beste aan het eind van de ochtend vertrekken. Want dan kom je aan, bijvoorbeeld op de Route du Soleil, als de ergste drukte daar al voorbij is.
22: Beter kun je dus pas zondag op reis gaan. De populaire Efteling-achtbaan Joris en de Draak blijft voorlopig helemaal dicht. In de stalen rails die op de houten baan liggen zijn scheuren ontstaan. Eerst was nog een van de twee banen dicht, maar inmiddels kunnen ze allebei niet meer gebruikt worden. En dat is opvallend, zeggen deskundigen, want zulke scheuren kunnen eigenlijk niet ontstaan. Wanneer de achtbaan weer open kan, is niet bekend. En het is definitief, president Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er zijn 80.000 tickets verkocht. Of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK is niet bekend. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond valt lokaal nog een bui. Verder klaart het op steeds meer plaatsen op. Morgen begint op veel plekken zonnig. Later lokaal kans op een bui met onweer. Door 23 tot 28 graden.
1: Dan verkeersinformatie van Flitsmeister. A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Ouderijn en Nieuwegein. 2 kilometer, 5 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 1 kilometer, 6 minuutjes.
0: Music.
25: Joost en Quinty.
0: Ik heb er spijt van en daar had ik 16 jaar de tijd voor gehad. Wat er precies is, zometeen ook Bruno Mars komt er.

0: Ja. Nou, moet ik het vertellen?
1: Ja, vertel jij maar, ja, recht aan van dit programma, Thomas.
0: We hadden het even over het tripje van Quinty naar New York.
1: Ja, The Girl from New York, hè? Daar hebben we het eigenlijk al de hele avond over.
0: Daar hebben we het eigenlijk al de hele avond over. En wij vroegen op een gegeven moment, wat heeft het eigenlijk gekost? En we hebben net gegokt.
2: Ja, wacht, maar jullie gaan niet het bedrag hardop zeggen.
0: Nee, het is astronomisch. Maar ik moest, nee. Maar ik moest nog een beetje lachen. Ik wil alleen even zeggen wat Quinty zei. Ik rij ook een Suzuki Swift, want dan hou ik geld over. Nou, shame. Shame on you.
2: Oh, ik schaam me ook helemaal kapot. Ik heb helemaal zo'n schaamte in mijn knieën. Nee, ja, het is een astronomisch bedrag. En ik ben echt heel erg dankbaar dat ik het kan. En dat is allemaal heel leuk. Maar het is nog steeds belachelijk. Ik weet het.
1: Nou, New York is echt zo ongelooflijk duur.
2: Jongens, het begint al met dat domme armbandje van $130. Ja, dat gaat toch helemaal niet goed? Mijn bewustzijn was toch helemaal kwijt gewoon.
1: Dat armbandje van €130 was een mini schakel. In het totaalbedrag.
0: Ja, ja.
2: Ik heb daar zo lekker zitten shoppen dat ik een extra koffer heb gekocht.
1: Sorry, echt, stop maar gewoon.
2: Dat is toch heel gênant? Nee, ja, maar ik wil ook even, ik ben echt gepakt door het kapitalisme.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik ben echt geget. Ja, ik heb geshopt.
1: Het is je allemaal overkomen, dat is wat ik hoor.
2: Nee, ik ben gewoon even helemaal niet bewust geweest. En dat mag ik even voelen.
1: Dat mag je even voelen. Hey, ja, ik ga dan wel eerst even een liedje draaien, want anders wordt het nu weer zo'n lang verhaal als ik zeg waar ik spijt van heb. Maar ik ben benieuwd of
2: geef even wat hints of mensen dan kunnen aanvoelen waar jij spijt van hebt, Joost Winkels. Ik zei hint.
1: Ja, dit is een hint.
2: Oh.
1: Dit was een hint.
2: Ja.
1: Okay. Zometeen meer daarover naar Cyril, Sound of Silence bij Q.

0: Som je bij Q-Music en Dark Before the Dawn. Ik heb spijt van iets. Het is voorbij en nu kan ik niet meer gaan.
1: Ach nee.
0: Ja,
1: hoor jij erbij?
0: Ja, ik heb een soort rare fear of missing out, merk ik. Deze week viel definitief het doek voor Soldaat van Oranje. En ik ben nooit gegaan.
1: De musical, die, hoe lang heeft ze gedraaid?
0: 16 jaar. 16 jaar.
1: Ongelooflijk veel shows.
0: Ja.
1: En jij hebt nooit een van die stoeltjes.
0: Nee, ik ben nooit naar Soldaat van Oranje geweest. Ben jij wel eens naar Soldaat van Oranje geweest?
1: Nope.
0: jij bent ook nooit naar Soldaat van Oranje.
1: Nee, wat heel raar is. Het is heel raar, want ik snap dus ook precies wat jij voelt. Dat je een soort van, dit was zo'n instituut. Het is alsof je zegt, ben je ooit op het paleis op de Dam geweest?
0: Ja, ja.
1: Kom je wel een keer, want het staat er.
0: Precies, het gaat ook nooit meer weg.
1: Het bestaat, het gaat nooit meer weg. Wat blijkt, deze show gaat dus wel weg.
0: Nou, ik ben er gewoon ingetrapt, want ik dacht, het wordt iedere keer verlengd. En toen heb ik echt nog oprecht nog gekeken naar tickets voor een van de laatste weekenden. En dacht ik, ja, nu het toch definitief stopt, moet ik misschien toch een keer gaan kijken. Ja, en nu is het echt voorbij. Nu is het doek definitief gevallen. En nu heb ik echt spijt. Want heel Nederland heeft iets gezien wat ik nooit heb gezien. En ik krijg nooit meer de kans om dat te zien. Snap je? Dat is een beetje het rare gevoel erbij.
1: Ik snap je volledig. Ik heb hetzelfde. Maar het is ook een beetje, ja, pech. Wat wil je doen?
0: Nou, ik dacht misschien kunnen we even aan Thomas rechterhand van dit programma vragen hoe Soldaat van Oranje is.
1: Hoe was het?
2: Ik heb nog nooit gezien.
0: Ja,
2: nog nooit gezien. Nee, we zijn nooit geweest.
0: Jij bent ook nooit bij een Soldaat van Oranje geweest.
2: Nee. Ik denk dat we de enige drie mensen zijn.
1: Ik wil net zeggen, we hebben een clubje van de drie, echt de enige drie in Nederland die nog nooit Soldaat van Oranje hebben gezien.
0: Maar er zijn toch gewoon acteurs die speelden een kindrol. Die zijn uiteindelijk volwassen geworden in die productie. Die zijn gewoon ineens, ze spelen ineens een volwassen rol, toch? Als het 16 jaar heeft geduurd.
2: Nee joh, weet je, ze wisselen wel van cast.
0: Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik maar als in dat je als kind erin hebt gespeeld. En dan kun je,
1: kan je inmiddels.
0: Een jaar later was je ineens
1: de hoofdrol spelen, ja zeker. Want zo dusdanig lang heeft het geduurd. 16 jaar.
0: Is dit op DVD of zo ergens?
1: Ja, er zal toch ergens wel een soort registratie zijn hiervan?
0: Het is echt een soort rare fear of missing out. Wat betreft.

0: Direct Bank Music en Through the Looking Glass.
1: Joost, je bent nooit alleen.
0: Dat is een fijne gedachte. De Q-app die stroomt echt vol met lieve Q-luisteraars die zeggen... ja, ik heb Soldaat van Oranje ook nooit gezien.
1: Ik was er helemaal van overtuigd dat we de drie gevonden hadden.
0: Ja.
1: Maar we zijn gewoon absoluut niet alleen.
0: Nee, heel veel bijval. Hi Joost en Quint, die Soldaat van Oranje nog nooit gezien. Even kijken, Shiran zegt, nooit gezien. Sjouki zegt, nee hoor, ik ben er ook nog nooit geweest. Rado die zegt, nou, dan zijn we met z'n vieren. Nicole zegt, hier nog iemand die nog nooit Soldaat van Oranje heeft gezien. Nu wel spijt. En, ja, Guy Liam die zegt... jullie zijn toch van hetzelfde bedrijf als Videoland... kunnen jullie dan niet een watchparty organiseren... voor mensen die hem ook gemist hebben? Het schijnt dus dat die registratie van Soldaat van Oranje... in zijn geheel op Videoland heeft gestaan.
1: Ja?
0: Die zou er ook nu weer van af zijn. Nu zijn de lijntjes met Videoland natuurlijk kort.
1: Want die zijn vrij kort.
0: Het moederbedrijf van Q-Music is toevallig ook het moederbedrijf van Videoland.
1: Ja, correct.
0: Zou er animo voor zijn?
1: Om een soort...
0: Op na 16 jaar. We hebben 16 jaar de kans gehad. Niet verzilverd. Om dan nu toch nog een keer te zeggen... Oké, laten we de bioscoopstoeltjes nog één keer openklappen... en moeten we dan niet gewoon de Soldaat van Oranje nog een keer gaan bekijken.
1: We regelen gewoon de Q-Music Soldaat van Oranje FOMO-show.
0: Ja, een soort watchparty om dat dan nog een keer alsnog te doen.
1: Ik ben er enorm bij.
0: Ja?
1: Dat is toch grappig? Dit moet toch te regelen zijn?
0: Nou, zullen we dan heel even een vinger in het water doen... en kijken hoeveel animo ervoor is? Dan mag je nog gewoon nu even laten weten in de Q-Music app... van oké, ik heb hem niet gezien... en ik zou bereid zijn en leuk vinden... om dan ook Soldaat van Oranje nog een keer te gaan kijken.
1: Ja, als wij dit regelen, wil jij er dan bij zijn, is de vraag.
0: Nou, laat dat dan maar even weten via de Q-Music app.
2: 06 Loterij.
0: Spelen we zometeen een 06 Loterij. De makkelijkste loterij van Nederland. Je lotnummer is je telefoonnummer. Ik wil graag het eerste nummer dat nu in jou opkomt, lieve Quinty.
1: 7.
0: Onthoud 7. Zit 7 in je telefoonnummer. Dan maak je zometeen kans op misschien wel €100. Of een dubbele daarvan. Ook Taylor Swift komt eraan. I knew it, I knew you. In Calvin Harris Blessings hoor je zo.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Q-Music The Party.
10: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen... met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
15: Hoi.
14: Of binnenkort vertrekt...
16: Adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: ook nieuwsgierig. secondlove.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Joost en Quinty.
5: Hoi. Hallo. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zometeen ook de 06 loterij.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: 06-loterij.
0: Spelen de 06-loterij zometeen. Het idee is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je voor dit spelletje nodig hebt is een telefoonnummer. Dat is je lotnummer. Nou, dat heeft iedereen. Heel simpel kans. Maak je ermee op 100 euro. Quinty, jij zei het al, een nummer. Dat was nummer
2: 7.
0: Ga ik er eentje aan toevoegen?
2: Ja, welk nummer? Welk nummer geef je me? Wat past bij de 7?
0: Een 6.
2: Oh!
0: Ja.
2: 6-7.
0: Ja.
2: Ik ben hier dan toch een klein kind. 6-7 vind ik heel leuk.
0: Ja, vind
2: ik
0: dan toch leuk.
2: Vind ik dan toch leuk.
0: Mocht nou de 6 of de 7, nee, de 6 en de 7 in jouw telefoonnummer zitten, nou, wat moet er dan gebeuren?
2: Stuur dan jackpot in de Q-app, want dan kan je zomaar eventjes, als je ook daadwerkelijk bij ons in de show komt, 100 euro verdienen. Dan komt er ook nog bij dat als ik straks jouw eindnummer ook goed raad, je dat bedrag kan verdubbelen en met 200 euro jouw avond afsluit.
0: Dus zit er een 6 en een 7 in je telefoonnummer, kom maar door.

0: Just then, turn the lights off, my kid.
1: 06 Loterij.
0: Het is eigenlijk de allermakkelijkste loterij ever.
2: Zeker weten, je lotnummer heb je in principe al, want het is namelijk je telefoonnummer. Wij kiezen, Joost en ik, allebei een getal uit. En heb jij die twee getallen in jouw telefoonnummer en stuur je jackpot en kom je in de uitzending, dan verdien je daar 100 euro mee.
0: Jeanette, goedenavond.
3: Goedenavond, Joost en Quinty.
2: Hey Jeanette, heb jij 67 in jouw telefoonnummer?
3: Jazeker.
0: Oh, waar zitten ze na elkaar? Ter hoogte aan het begin of aan het einde?
3: In het midden, volgens mij.
0: Even ter controle. Klopt dat, legt de hand van dit programma?
4: Ja, ik was heel bang dat jij al gaat naar het eindcijfer ging vragen.
0: Nee,
4: maar Jeanette, goed gedaan. Jeanette, goed gedaan.
0: Ja, oké.
2: Yeah, jackpot!
0: Woehoe! Jeanette, van harte gefeliciteerd. Je hebt 100 euro te pakken.
3: Ja, dankjewel.
0: Wat ga je ermee doen?
3: Ja, shoppen natuurlijk.
0: Wat moet er nog gehaald worden?
3: Jurkjes, het is zomer en mijn kleren moeten weer aangevuld worden.
2: Oh, je lijkt mij wel. Het is vreselijk.
0: Jeanette, het spannendste onderdeel moet nu nog eigenlijk komen.
3: Ja.
0: Wordt het een veelvoud van dit? Wordt het verdubbeld? Ik zie jouw eindcijfer hier. Ik ga zo meteen aftellen, want het gaat natuurlijk in een loterij vaak om het eindcijfer van het lotnummer. Ik roep zo meteen sowieso jouw eindcijfer. Quinty noemt ook een cijfer. Zij ziet dit eindcijfer op dit moment niet. Is dat hetzelfde cijfer als dat ik roep? Dan pak jij 200 euro.
3: Lekker.
2: Straal het nog eventjes in.
3: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Quinty ook?
2: Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb een goed gevoel.
0: Er zat een 6 in jouw telefoonnummer, ook een 7. De grote vraag is, wat is jouw eindcijfer?
2: 3!
0: 7.
2: Nee! Nee! Oh, en ik had er zo'n goed gevoel op. Ik keek ook heel confident van, nu ga jij 3 zeggen.
0: Nee! Het eindcijfer is 7. Dat geeft helemaal niet. Sterker nog, je hebt heel veel 7's in jouw telefoonnummer, Jeanette.
3: Ja, ik spaar ze.
0: Jij spaart ze.
2: Jij spaart zevens.
0: Gefeliciteerd met 100 euro en een hele mooie avond. Tot later.
2: Lekker shoppen.
3: Dankjewel. Zeker. Dankjewel.
0: Nou, doei.

0: Pink en Nate Roos en Just Give Me A Reason by Q. Lars Boelen, goedenavond.
1: Joost Winkels en Quinty Mr. Jan, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond.
3: Ja, het is de hoogste tijd om de agenda er maar weer eens bij te pakken.
0: Oh ja! Ja. Party DJ Deslands.
2: Yes, yes.
0: En de grote vraag is, waar is hij dan dit weekend te vinden?
1: Morgenmiddag bij de mondhygiënist. Dus,
2: moet ook gebeuren.
1: Nee, het is een redelijk rustig weekend. Alleen zondag dan beginnen de Nijmeegse vierdaagse feesten.
2: Ja. Heel leuk.
1: Dat is heel, ben je er wel eens geweest?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat is echt waanzinnig.
0: Maar draai jij weer op dat grote podium Matrix live aan de kade?
1: Ja, en dat is, als je dat nog nooit hebt gezien, dat is waanzinnig. Dat is inderdaad aan de Waalkade, zeg maar, in Nijmegen. Ja. Dan uitzicht op die Waalbrug en dan die hele kade vol met mensen. Ik denk een mannetje of 20.000. Ik lieg niet, het is echt 20.000
2: man.
1: Nee,
2: het is echt gigantisch groot. Mega, de sfeer is geweldig.
1: Geweldig is het. Dus daar ben ik zondagavond.
0: Wat leuk, maar doe je ook, want die vierdaagse feesten, dat is een long stretch. Dat begint dan zondag, maar dat is de hele week.
1: Nou ja, ik zit de rest van de week zit ik hier, dus Menno Barreveld doet de rest van de week.
0: Oh,
1: Die heeft gewoon vrijgenomen daarvoor.
0: Oh ja,
1: ik weet niet of ik het leuk vind dat ik dit zeg, maar dat is volgens mij wel.
2: Nou, ik snap het wel.
1: Ja.
0: Hey, en wat is even dan de klapper nu? Want we hadden natuurlijk wel Cheerio, maar...
1: Oeh, zwoele zomernachten begint ook nu wel,
0: Is dat een verrukking?
1: Ja, ik denk dat het wel.
4: De zon ziet zakken in de zee.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat deze nou ook op de klas?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ook.
0: Another 45 Ultra Talk to You. Hoor je zo?
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ja. Is echt serieus? Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Inmiddels 10 uur geweest, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rutger Radstaken.
16: Goedenavond. Chillende jongeren zijn niet meer welkom in een wijk in Kralingen in Rotterdam. Bewoners klagen steen en been over jongeren die 's nachts straatraces houden en lachgas gebruiken. En daarom heeft burgemeester Schouten een gebiedsverbod ingesteld. Wie er zonder goede reden toch rondhangt, krijgt een boete. De zwangere vrouw die 2 maanden geleden hardhandig door agenten naar de grond werd gewerkt bij een AZC in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Ze beschuldigt de politie onder andere van poging tot zware mishandeling. De politie was die bewuste avond in het AZC vanwege een agressieve man. Toen de vrouw zich daarmee bemoeide, werd ze aan de arm naar achteren getrokken en daardoor viel ze. Beelden ervan gingen de hele wereld over. Ongeveer 270.000 Nederlanders hebben deze zomer gebruik gemaakt van het goedkope zomerabonnement van NS. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Met het abonnement dat tijdelijk 49 euro kost, kun je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. Maar zeg het abonnement wel tijdig op, waarschuwt de Consumentenbond. Want het wordt automatisch verlengd en dan betaal je bijna 130 euro per maand. En een Australische vrouw is tijdens het fietsen gebeten door een van de giftigste slangen ter wereld. Het dier van 2 meter lang kwam vast te zitten in haar fietsketting. Toen de vrouw afstapte, beet de slang haar in haar bovenbeen. Ze kreeg op tijd een tegengif en heeft het overleefd. De slang overigens niet, die was door de ketting te ernstig gewond geraakt. Dan nog het weer. Van Weerplaza, het klaart op en koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag met zon, maar in de loop van de dag kan er een bui met een klap onweer vallen. Het wordt 23 tot 28 graden.
15: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A12 Maarn richting Ede. Bij 83.2, de A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. En de A27 Hilversum-Almere bij 115.1. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
17: Lars Boelen.
15: Alle avondmensen verzamelen. Het is de avondshow voor de donderdag. Zometeen ben ik benieuwd naar je mening over nieuwe muziek. Eerst Dua Lipa. Dit is Be The One.

0: En dit is Another en 54 Ultra en Talk to You. Het is inmiddels 10 minuten over 10 geweest, dus de hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Voor de mannen van Temper City. Ja, dan moet ik zeggen, de afgelopen rondes, het gaat niet echt van de leien dakje voor de mannen van Temper City. Het is een beetje kielen heel de tijd. Ik moet zeggen, op TikTok gaan.

0: Per City. En de vraag is...
1: Repeat. Of niet.
0: Repeat of niet. Even kijken, mag die door naar de volgende ronde? Oh, er komen heel veel berichtjes binnen. Ik pak er even een paar uit. Een nietje, laat dit nummer maar lekker op TikTok. Wat een vreselijk nummer, zegt Petra. Een repeatje voor Jesse, Virgil en Verena. En niet dan weer voor Marcia, die zegt... Ja, het lijkt wel een echo-doos. Een echo-doos, oké. Okay. Celine zegt een dikke repeat. Ook een repeat voor Vincent. 100% repeat voor Natalia. Ja, helaas een nietje, zegt Linda weer. Voelt de vibe gewoon niet helemaal. Oké. Hendrik ook, die zegt, ja, ieder zijn smaak, maar dit is gewoon een dikke klassieker. Die zegt juist positief. Tijdloos, dikke repeat. En ook een repeat voor Jessie. Even kijken, Jordi?
2: Nee, okay. Volgens mij geen repeat. Ik moet er bijna van huilen. Wat een droevig nummer. Ja. Nee. Fijne avond, Lars.
3: Yo. Voor mij is het een repeatje.
4: Absoluut meer van dit repeat.
0: Ja. Ja, ik zei het net al, het is elke keer kielen. En dat is ook nu niet anders. Ik moet wel zeggen, repeat heeft de overhand. En dat betekent dat hij deze ronde... Wat is het, ronde nummer? Oh, dan weet ik het even niet meer. Zit het nou bij 7? 7 of 8? 8 toch? Is dit 8? Ronde nummer 8. Hij is door. Zo meteen Jelly Roll. Eminem. Eerst. Dit is Lose Yourself.
5: One shot. One opportunity to seize everything you ever wanted.

Jelly Roll en I'm Good bij Q Music. Wat hebben de Masked Singer, drugs en bruin worden met elkaar te maken? Gaat je zo meteen vertellen. Eerst Shanna Spyro. Dit is Die on This Hill.

0: Wat hebben de Masked Singer, drugs en bruin worden met elkaar te maken? Het boeit me allemaal echt niks.
1: Lars Boeien!
2: Lars Boeien!
3: Huh? Maar hij heet toch Lars Boelen?
2: Ja, klopt, maar het gaat nu over dingen die niet boeien.
1: Boeien!
0: Ja. Ja, bruin worden op vakantie, kan me echt niks schelen. Ik ga deze zomer, over een paar weken al, ga ik naar Ibiza toen een week. Ja, dat maakt me echt geen reet uit. Ik lig heel de dag in de schaduw met een t-shirt aan. Ik kom witter terug dan dat ik heen ging. Het maakt me echt niet uit. Drugs, ik heb er helemaal niks mee met drugs. Ik probeer het niet, ik gebruik het niet, ik hoef het niet. En ook de Masked Singer, het maakt me geen reet uit wie er in dat pak zit. I don't care. Ik kijk het ook eigenlijk helemaal niet. Tijd voor een nieuwe ronde. Lars Boeien. Ik ben benieuwd naar jou. Dingen die jou totaal niet boeien. Dingen waarvan je zegt, ja, I don't care. Het maakt mij echt geen reet uit. Wat boeit jou helemaal niks? Denk er even over na. En stuur het nu met een berichtje in de Q-Music app. Doen we zo even een rondje. En ook deze komt eraan.
4: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zon over grote stranden. En het land waar jij Shakira kan gaan zien. Morgen in de top 40.
5: Hey Netherlands, dit is Shakira.
4: Maak je kans op 2 tickets voor Shakira. Live in Madrid. Inclusief vlucht en hotel. Hoor je in de lijst een hit van Shakira voorbij komen? Stuur dan haar naam in de Q-Music app. En wie weet zit je zo in Madrid bij Shakira's show.
6: De top 40.
7: Autotaalglas is partner van de top 40.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja. Au.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal 5 voor €6.
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
26: Praxis. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: De avondshow voor de donderdagavond. Ik ben Lars en ik ga eventjes naar Samuel.
1: Ja, wat mij dus echt niks boeit is wat jouw tatoeages betekenen. Ik heb ze ook, maar hou het lekker voor je.
2: Lars Boeien!
3: Lars Boeien!
4: Huh? Maar hij heet toch Lars Boelen?
3: Ja, klopt, maar het gaat nu over dingen die niet boeien. Boeien!
0: Ja, voor de duidelijkheid, ik heb geen tatoeages, maar Samuel boeit het dus helemaal niks dat andere mensen uitleggen wat dus tatoeages betekenen. We doen een rondje. Lars, boeien, dingen die jou totaal niet boeien. Ik heb dus ook van dat soort dingen. Bijvoorbeeld bruin worden op vakantie, boeit me niks. Drugs, ik heb er niks mee. En ook de Masked Singer op tv, I don't care. I don't fucking care. Even kijken, het komt al. Het is even leuke dingen hoor. Bijvoorbeeld Brit. Brit die zegt, ja, kan mij echt niks schelen hoe de vaatwasser wordt ingepakt. Dat is ook een onderwerp, daar heeft menig huishouden regelmatig ruzie over. Maar Brit maakt het geen ene reet uit. Even kijken, Tom.
5: Helaas.
0: Yo.
5: Het boeit me niks als collega's zeggen dat ze deelnemen aan een meeting online via Teams in plaats van op kantoor.
0: Oh, ja.
5: Groetjes.
0: Ja, moet je lekker zelf weten dat je online aanlegt. Snap ik wel, deze Tom, snap ik wel. Petra, die is er ook bij, die zegt, ja, het programma De Bondgenoten boeit me echt niks. Ik heb ook echt geen enkele aflevering daarvan gezien, moet ik eerlijk zeggen. En Annemiek?
6: Nou, Lars.
0: Ja?
6: Wie de winnaar wordt van het WK voetbal.
0: Oh ja.
6: Boeien.
0: Boeien. Ja, dat vind ik dat. Ja, maar dat is een persoonlijk dingetje voor mij wel weer interessant. Ik vind het wel leuk. Ja, het WK is toch wel leuk. Wel opvallend dat heel veel vrouwen in de Q-Music app vinden eigenlijk voetbal niet zo heel. Dit boeit ze niks. Ja, dat valt op. Oké, ik ga eventjes naar Robin.
7: Hey, goedenavond.
0: Robin, wat boeit jou niet?
7: Ja, de Tour de France.
0: Oh ja, ook weer zoiets. Ja, snap ik wel. Hier ga ik met je mee. Maar ik weet niet, ja, hoe bij jou.
7: Een paar oude mannen op een fiets die 4 uur lang fietsen, waarbij je alleen maar het laatste 10 meter uitmaakt. Ja, dat maakt echt helemaal niks uit.
0: Nee, maar oude mannen, het zijn toch oude mannen? Het zijn allemaal gewoon topsporters. Wat zijn ze tussen de 20 en 30?
7: Ja, topsporters, maar als het een beetje te warm weer is, dan moet die tour weer worden ingekort.
0: Ja,
7: en
0: dat
7: zeuren als
0: ja.
7: Ze in een slecht hotel zitten. Ja, ja, en boeien.
0: Ja, ja, dat snap ik maar op. Ja, kijk, bij mijn moeder thuis staat die Tour de France heel de dag aan. Dus als ik naar binnen kom, dan staat die Tour de France aan en dat commentaar. Het heeft ook aan de ene kant wel iets rustgevends, maar ik snap wat je bedoelt. Ik zou het zelf ook niet aanzetten. En dan continu die doorkijkjes over Frankrijk en dat kasteeltje daar en dat dingetje zo. Wat kan mij het allemaal schelen? Wat maakt mij dat uit? Nee, ik snap het hoor. Het is een oerzaaie sport. Ik zat wel te kijken, wat ik heel grappig vond, Robin. Kom jij uit Feyenoord?
7: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat zag ik in de Q-app, ja. Ja. Ken je ook? Nee, ik wou nu een heel flauw grapje maken. Maar ik denk ook niet dat die aankomt. Wout van Aert? Ken je die? Dat is een wielrenner.
7: Dus, ja, ik ken hem.
0: Wout van Aert.
7: Nee, ik denk, jij gaat het over Frans Bauer hebben.
0: Nee, ik dacht, Wout van Aert, als je dat snel uitspreekt, dan heb je Wout van Aert. Feyenoord. Hij valt niet echt lekker. Hey Robert, als ik tegen jou zeg Tour de France, dan zeg jij...
7: Lars Boeien.
0: Inderdaad. Hey Robin, fijne avond.

0: Lovey baby.
1: Ja, ik ben echt fan. Ik vind dit zo'n lekker nummertje. De nieuwe van Chris Cross Amsterdam, Luisa Sanza en Willy William. En My Oh My, de alarmschijf van deze week. Hey, zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je nou wil meespelen, hold your horses. Het aanmeldmoment over ongeveer 6 minuten na Harry Styles, American Girls. En eerst Alan Walker en Ava Max. Dit is Alone Part 2.

0: Harry Styles, Back Your Music en American Girls. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Rutger. Rutger, wat zit erin?
1: Nou, wat doe je als je een buurvrouw hebt die dag in dag uit aan het schuren is? In Assen weten ze er inmiddels wel raad mee.
0: Oké. En zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je mee wil spelen. Dan is dit het moment. Gisteren speelde Lucette mee. En Lucette die won 145 euro. Er zat uiteindelijk 381 in. Hij was lekker gevuld, de klok. Als je nou wil meespelen zometeen met een nieuwe ronde, stuur dan nu het woord klok. K-L-O-K. Klok met een berichtje in de Q-Music app.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam... jouw Veneta.
9: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tandpasta. Verzamelen bij
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: inmiddels 11 uur het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rutger Radstaak.
1: Goedenavond. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar de 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar de nabestaanden zijn er nog niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof nu om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike roof en had een pistool bij zich. Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere grote luxemerken. Onder meer Chanel en Bulgari worden onderzocht. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. Ook toen werden er invallen gedaan. De luxe merken zelf zijn niet verdacht, maar hebben wel te weinig toezicht gehouden. En in Assen worden buurtbewoners helemaal gek van een vrouw. Ze doet aan hout- en meubelbewerking en zit daarom vaak uren te schuren. Maar dat maakt zoveel lawaai. Hebben we er opnames van?
2: Ja, oké.
1: Dat er al ruim 50 klachten over zijn binnengekomen. En nu heeft de burgemeester ingegrepen. De vrouw mag alleen nog schuren op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag. En maximaal 2 uur per keer. En daar is het niet mee eens, dat hoor je. Ze is in beroep gegaan.

0: Het is klaar.
1: Het is klaar. Mooi. Vannacht is het overal helder en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later vooral in het binnenland een bui met onweer. Het wordt dan maximaal 28 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig. Geen files, wel flitsers gezien. Die staan langs de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. En de A27 Hilversum richting Almere bij 115.1. Nee, kapper.
2: Music. Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur nog even snel het woord klok in de Q-app.

0: Bella Lefty en Boston bij Q-Music. En van Boston gaan we naar Breda. Ergens in Breda op een bed, daar ligt Thomas. Thomas, goedenavond.
1: Hey Lars.
0: Hi. Thomas, jij gaat meedoen met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Stel, jij wint een prachtig geldbedrag. Wat ga je ermee doen?
1: Een ijsje verkopen.
0: Je gaat een ijsje kopen?
1: Ja.
0: Ja, ik weet dat de inflatie hoog is, maar heb je het spel vaker gehoord of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus
1: het, maar je weet nooit wanneer dat het stopt natuurlijk. Dus
0: nee, maar
1: mijn doel is sowieso een ijsje te gaan kopen. En wat de rest overblijft, gaan we wat beter doen voor met de kleine, denk ik.
0: Oké, leuk. Nou, dan in principe ga ik er dan vanuit dat dit ook jouw strategie bepaalt voor straks. Dat jij heel snel stop gaat roepen.
1: Dat laat ik in het midden.
0: Oké, ja. Ik probeer een beetje te achterhalen wat je strategie is. Hey, als jij een ijsje gaat kopen, wat voor smaken zitten er dan op je ijsje?
1: Sowieso mango.
0: Mango. Alleen mango wordt het. Maar stel je, wacht even. Maar als jij 300 euro wint, kan hè, in theorie.
1: Ja,
0: dan. Ga je dan een ijsje kopen met 20 bolletjes? Nou, 20? Misschien 120? Ja. Nee, maar wat ga je dan?
1: Nee.
0: Eén ijsje en de rest?
1: Wat zeg je?
0: Eén ijsje en met de rest van het geld, wat ga je daarmee doen?
1: Ik heb een zoontje van 2, dus daar gaan we ook nog een dagje wat leuks mee doen.
0: Oh, dat is leuk.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Alright, we gaan spelen voor dat ijsje en dan als er wat overblijft ook nog voor je zoontje van 2. Thomas, we spelen een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt.
1: Goed.
0: Ik wens jou veel succes.
1: Dankjewel.
2: €20. 200 €. 235 €.
1: Top.
0: Ik dacht bij die €20, dacht ik al, hier kan je een ijsje voor halen.
1: Ja, precies.
0: Hé, hey, maar €235, ik lul er een beetje overheen, maar dat is natuurlijk een waanzinnig bedrag.
1: Ja, zeker, daar kunnen we wel het ijsje voor kopen, hoor.
0: Absoluut, €235. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten.
1: Helemaal goed.
2: €310.
1: Oeps.
0: Ja.
2: €390.
0: Zo.
1: Holy shit, Jackie.
0: Ja, ja.
2: €417.
1: Oh.
0: Ja, Thomas, dit had...
2: €495.
0: Ja.
1: Ja, weet je, elk bedrag is mooi meegenomen. Hè? Je begint met niks. Dus,
0: ik vind het ook een beetje een dooddoener. Dat hoor ik iedereen zeggen. Ja, nee, ik kwam met niks. Het is natuurlijk ook wel zo. Maar ja, kijk, het had bijna dubbele ingezeten. Sterker nog, het had meer dan dubbele ingezeten.
1: Maar dat ik ben met alles blij.
0: Ja. Oké, dat snap ik ook wel hoor. €235 is een waanzinnig bedrag. Dat gaan we nou even overmaken. Het zat dus 495 in. Thomas, ik wens jou een fijne avond en geniet van je ijsje.
1: Yo, ik zal een foto sturen als ik erin gekocht heb.
0: Ja, doe. Ik ben heel benieuwd. Oké, mazzel. Mazzel.
1: Yo, mazzel.
0: Morgenavond bij Stefan een nieuwe ronde Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakzee. Dit is Jonas Blue.

Madrid. Madrid is niet echt bepaald op de hoek Spanje. Ik bedoel, dat is allemaal leuk en aardig. Madrid, kom op. Ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws voor je. Morgen in de top 40 maak je kans op tickets voor die show van Shakira in Madrid. Hey, dat is vet, hè? Of niet? Dan kan je gewoon er naartoe. Dat is niet de reden wat je krijgt. We gaan alles voor je regelen. Vlucht en verblijf er ook nog bij. Dus tickets voor Shakira, vlucht en verblijf. Dus hoor je morgen tijdens de top 40 tussen 2 en 4. Nee, sorry. Tussen 2 en 6. Moet ik even goed zeggen. Tussen 2 en 6. Een track van Shakira. Stuur dan haar naam Shakira en doe dat met een berichtje in de Q Music app.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Bij Q-Music. Zometeen, als je het mij vraagt, het beste nummer van Saskia en Frits. Goud komt eraan. En zometeen ook tijd voor een ongepland experiment.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Yeah!
22: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Lars Boelen.
0: Hey, daar ben ik. Yeah.

0: Dat is bijvraag de beste van Suzanne Freek. Goud bij Q Music.
1: En dan nu een ongepland experiment.
0: Ja, ik zit eventjes een beetje vooruit te kijken. Zometeen ga ik Ruben Hillen draaien. Dat is die gozer die de Voice of Holland heeft gewonnen. Met 20 Seconds, zijn eerste single. En dan dacht ik, 20 Seconds, misschien is het leuk dat we dan 30 Seconds spelen. Dus even, ja, ideetje. Romy van de redactie, is een goed idee of niet?
2: Ja hoor.
0: Ja, het is eigenlijk dan gewoon 30 seconds in plaats. Maar dan niet met 30 seconden, maar 20. Dit werkt als voor als je.
2: Zeg maar, het is nog niet moeilijk genoeg, dus dan maken we het nog wat moeilijker.
0: Ja, maar het is toch leuk dat je dan 20 seconds gaat. Ja, nou ja, ik dacht, ik vind het wel geinig eigenlijk.
2: Absoluut.
0: Ja. Nou, dat werkt dus als volgt. Leg jij het even uit, in het kort. 30 seconds.
2: Ja, je hebt een kaartje, daar staan 5 woorden op. En ik moet dan eigenlijk gaan omschrijven wat er op dat kaartje staat. Je mag die woorden niet noemen. En de ander moet dat raden in, nou ja, 30 seconden, nu dan 20 seconden.
0: Ja, 20 seconden. Dus we gaan er gewoon. Eigenlijk is 30 seconds, maar dan gewoon met handicap. Dus gewoon wat korter.
2: Ja. Nou, spannend hoor.
0: Ik denk leuk.
2: Ja, ik vind het ook leuk. Want ik ben altijd in voor spelletje. Ik ben heel fanatiek.
0: Ik ook. Dus als je mee wil spelen, wat doen we? Bellen? Dan, we hebben gelijk dan zo iemand aan de telefoon. Ja, bellen maar. 0909-9596. 0909-9596. Als je mee wil spelen met een spelletje 20 seconds. En dan mag je gaan bepalen of je in het team van Romy wil of in mijn team. 0909-9596. Bellen maar.
2: Ondertussen, wat was het nummer?
0: Ja, 09. Dag! Nieuw van Marshmallow. Pas.

0: Coldplay en Paradise.
1: En dan nu een ongepland experiment.
0: Omdat we zometeen Ruben Hille draaien in 20 seconds, dacht ik, ja, in plaats van 30 seconds, spelen we gewoon een rondje 20 seconds. Eigenlijk exact hetzelfde, maar dan niet in 30 seconden, maar in 20 seconden. Nog eigenlijk een rondje moeilijker. Je krijgt, we krijgen allebei, Romy van de redactie, die krijgen allebei een kaartje met erop 5 onderwerpen. Die moet je dan beschrijven en dan moet degene aan de telefoon moet dan raden. En dan zoveel mogelijk in dit geval 20 seconden. In jouw team zit vanavond Alice. Alice, hallo. Alice, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, daar ben je, Alice. Daar ben je. Hallo, ja. Alice. Ben je er klaar voor?
2: Ja, absoluut. Kom maar op.
0: Waarom wil je trouwens niet in mijn team?
2: Ja, sorry, maar meiden moeten nou eenmaal bij elkaar blijven vanavond.
0: Oké.
2: Het is echt een meidenavond.
3: Girl power.
0: Meidenavond. Okay. Yes. Ja, in mijn team zitten Wessel en Sven. Mannenavond. Wessel en Sven. Hey. Oké. En wie gaat er beginnen? Gaan de meiden beginnen? Vrouwen eerst, hè?
3: Nou, is goed.
0: Oké.
3: Gaan we eens even poepie laten ruiken, Alice. Nou, daar gaan we.
0: Pak maar een kaartje.
3: Ja,
0: pak maar een kaartje. Ja? Zijn we er klaar voor?
3: Ja.
0: Dan gaat de tijd nu in 20 seconds.
3: Oké. Oeh, dit is een hele bekende DJ uit Nederland. Noem maar gewoon namen.
2: Martin Garrix.
3: Nee, oké, we gaan door. Engeltje, met zeg maar zo'n pijltje. Een engeltje met een pijltje die liefde. Ja, heel goed. Dit is een heel groot gras. Voor in Den Haag, bij het politie, waar mensen dan gaan demonstreren.
2: Malikveld.
3: Ja, heel goed.
2: Malikveld.
3: Oké,
0: okay, dat was alweer. Ja, 20 seconds is echt kort. Ja, nee, ja, maar dat is ook het hele idee. Dus 30 seconds, maar dan 20 seconden. Ja,
3: is het is niet te doen. We hebben er maar 2 goed. Nou, ik vind het toch echt knap, hoor. Nou, trouwens, ja, inderdaad, 2 vind ik echt nog goed.
0: Ja.
2: Daarom.
0: Ik ga even naar Wessel en Sven. Wessel en Sven, gaan wij hier overheen?
4: Wij gaan hier zeker overheen. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, wij hadden een voorgesprekje. Oh. En Romy die zei onze naam al een 4 keer fout. Dus dit moet ons lukken.
0: Hoe komt dat dan? Zeiden jullie dat heel onduidelijk? Of Romy, hoe kan dit?
3: Ik kon ze niet verstaan.
4: Maar, ik wil het niet zeggen, maar ja. We hadden maar 2 punten. Hè, dus misschien kan het daar ook aan liggen.
0: Oh, ik kan ze prima verstaan, hoor, Wessel en Sven. Ja, nou goed.
3: Laat eerst maar zien.
0: Ja, oké. We gaan beginnen, mannen. Daar gaan we. Zijn we er klaar voor?
4: Zeker.
0: Komt-ie. Een hele bekende streamingsdienst.
4: Netflix.
0: Ja, even kijken. Dit is een kaartspelletje. En je hebt ook een feest hiervan. Als je dan streng kijkt, een kaartspel.
4: Pokerfeest, poker.
0: Ja, heel goed. Zanger van Zij Weet Het en een Nederlandstalige zanger.
4: Ja, pas.
0: Kermit de Kikker en al die poppen en...
4: Muppet.
0: Ja.
4: De Muppet.
0: Ja! Ja! Ja!
4: Oh, hebben we dat al gewonnen?
0: Ja.
4: Was
0: het. Ja, dat was het. Ja, 20 seconds. Hey, we hebben de 3 goed. Hey, eerlijk.
4: Hey,
0: ja. Romy, wil je daar nog
3: even
0: reageren?
3: Hij was op het randje. Wat stond er op jouw kaartje bij poker?
0: Ja, poker.
3: Oh ja.
0: Nee, ik zei, het is een kaartspel.
3: Ja, en masker, zei jij.
0: Ja, nee, je hebt die masker, zei ik dat?
3: Of gezicht.
0: Ja, ik heb hier zo'n feest van. Face.
3: Ja, want ik dacht als het pokerfeest was.
0: Nee, het was Netflix, poker. Ja, die zanger was Tino Martin, van Zij Weet Het. En maar dan inderdaad.
3: Waren het de Muppets?
0: Ja, de Muppets, ja.
3: Laat zien dat kaartje?
0: Nee, wat? Geloof je me nou niet?
3: Ja, ik weet niet. Ik wil even checken dat er niet wat vals gespeeld, toch, Alice?
0: Ja. Nou, ik vind het zo.
2: Ja, dit klinkt wel als vals spelen, hoor. Volgens mij waren die 20 seconden al lang voorbij.
3: Nee, ja, het staat er wel echt goed op.
0: En het
3: ja,
0: was ook binnen de tijd.
3: Het was binnen de tijd, ja.
0: Nou, goed.
3: Helaas, Alice, jammer. Maar wel bedankt voor het meedoen.
2: Ja, jullie fijne avond.
0: Doei.
2: Doeg.
0: Was dit ongeplande experiment, is het nu geslaagd of niet? Ik weet het niet. Gaan we er elke keer bij Ruben Hille, als we 20 seconds draaien, gaan we dit spelletje doen? Of zeggen we, dat is nu goed geweest?
3: Nou, ik vind het wel leuk.
0: Leuk. Wat zeggen jullie?
4: Iedere keer.
0: Wessel en Sven?
4: Ja, ik vind het leuk, maar bellen jullie dan iedere keer? Waarom ons bellen? Ja, het is gewoon, wij vinden het wel gezellig.
0: Nee, je bent wel telkens met andere mensen misschien.
4: Ja, maar wij bellen gewoon elke keer als jullie dit draaien.
0: Oh, ja, dat is wel een goed idee.
4: Ik bedoel, nee,
0: altijd dus bellen.
3: Gewoon... Willen jullie dan de volgende keer bij mijn team?
4: Nee. Daar gaan we niet aan beginnen.
0: Heel goed. Nou. Fijne avond, mannen.
4: Fijne avond.

Abracadabra. Lady Gaga. En dan zitten we Hocus Pocus Pilatus pas bijna in de vrijdag. Gaat het weekend... Nou ja, bijna beginnen. We kunnen wel zeggen, toch, als het vrijdag is... dan staan we met één been al bijna aan het weekend. Zo lekker tegenwoordig. Vroeger was het altijd... Nee, vrijdag is dat... De meeste mensen op vrijdag zijn zo'n weekend aan het vieren. Bij mij is dat trouwens niet anders, hoor. Oké, ik dacht, misschien moeten we dan zometeen de nieuwe dag beginnen. Dat doen we altijd niet goed, maar Fout Back Your Music... met een lekkere kroegklapper, knaller. Gewoon even drie kroegbeukertjes. Tenminste, eentje ga ik er draaien en de vraag is welke van de drie. Wordt het deze? Ik vind het stiekem wel een leuk nummer, hoor. Robert van Emert, Zandloopster. Of deze? We gaan nog even door.

0: een lastige keuze. Dit is echt, ja, het is echt een lastige keuze. Zeg het maar, wordt het zometeen Robert van Hemert, wordt het Justin de Wild of Rutger van Barneveld? Stem op je favoriet en doe dat nu in de poll in de Q-Music app.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder... of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Inmiddels middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
4: Goedenacht. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Korte vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het Liemers Aquaduct. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging 5 minuten. En flitsers, je krijgt de 4 meest gemelden. Die staan langs de A4. Belgische grens Bergen op Zoom bij 245.0. De A7 Drachten-Groningen bij 168.2. De A12 Maarn richting Ede bij 83.2. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep. Daar staan ze bij 20.4. Dat waren de mobiele flitsers. Nu krijg je ook nog een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
5: Ja, want die moeten we ook zeker niet vergeten. Zeker niet. En de vaste flitspaal van vandaag komt van mijn vader. Hij heeft er namelijk zelf eentje gemist. En die wilde die graag melden.
3: Is dat echt zo?
5: Ja, klopt. Okay. Ja, die staat in Dordrecht op de provinciale weg ter hoogte van de BP. Ze staan op beide kanten voor rood en 50. Dus oppassen daar.
3: John.
5: Ja, dat is mijn vader, ja.
3: Van John is die. Ja. Leuk hoor, John. John, dankjewel voor het doorgeven.
6: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
7: een foute start.
3: Ja hoor.
6: Q Music.
8: Lars Boelen.
3: Ja, en dat is...

Toch wel stiekem een lekker nummertje. De foute start van deze vrijdag 17 juli 2026. Jorden Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Zometeen Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. En is Zara Larsson.

Mark Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Ik kreeg een, even kijken, een berichtje van, wie was het nou? Van Adam. Adam, die had een vraag, die maakte zich een beetje zorgen. Die zegt, is er vandaag geen snackautomaat? Jazeker wel. Als je nou een beetje last begint te krijgen van de nachtelijke hongerklop, dan heb ik goed nieuws voor je. De snackautomaat van Q-Music is helemaal tot de nok toe bijgevuld. En zometeen ga ik snacks weggeven uit die automaat. Bij ieder snackie staat een getalletje tussen de 1 en de 80. Als je nou een lekker snackie wil, stuur dan je lievelingsgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. Doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik hem zometeen voor je invullen.

0: Yeah.
1: Usher, Lil Jon, Ludacris en Yeah bij Q. We hebben hier op de gang bij Q Music een snackautomaat staan. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En voor de duidelijkheid, die in die snackautomaat is zo'n ding die ook in parkeergarage staat. Die staat ook wel eens bij tankstations, zie ik ze wel eens staan. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiraaltjes, glazen ruitje. En dan zitten er van alles lekkere dingetjes in, weet ik veel. Een Twix, een Snickers. Sommige mensen denken dat daar frituursnacks in zitten, maar dat zit er natuurlijk niet in. Zakje chips, lekker wat te drinken, dat soort dingen. Goed, voor het eerste getal die ik ga invoeren op de snackautomaat, ga ik naar Lennart en Ilse. Dat zijn twee mensen in één auto, vermoed ik.
2: Dat klopt, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Lennart en Ilse. Jullie willen ook een getalletje invoeren?
2: Ja, dat klopt.
1: Welke gaat het
2: nummer
1: worden?
2: Nummer 23.
1: Nummer 23. Waarom 23?
2: Dat is de verjaardag van Ilse en dat is ook de uitgerekende dag voor de bevalling.
1: Oh, de 23 hoeveel?
2: Augustus.
1: Oh, dat is zo'n maandje.
2: Ja, klopt.
1: Oh, en wordt het de eerste?
2: Ja.
1: Nou, wat spannend, wat leuk zeg.
2: Maar, ja, absoluut.
1: Maar Ilse, heb je dan ook heel veel cravings en zo tijdens een zwangerschap? Dat je dan heel veel lekker... Of valt het mee?
3: Het valt mee, maar je eten, dat kan ik altijd wel. Maar ja, het valt me mee, moet ik zeggen.
1: Waar heb je trek in nu?
3: Ik had het net over patat.
1: Ja,
3: net mayo.
1: Ja, maar dat zit er dus, er zit geen frituur.
3: Nee,
1: zit er niet in. Het is echt meer chocola en weet je, een Twix of een Snickers of een Doritos. Zit er wel in, een zak chips.
3: Dan ga ik voor Doritos.
1: Oké, okay, nou goed. Dan gaan we daarvoor spelen. Ja, het is natuurlijk, het ligt eraan wat er achter 23 zit. Ik ga hem invullen voor jullie.
3: Helemaal
1: 23
3: goed.
1: Op de Q-Music snackautomaat. En de vraag is, wat zit er achter 23? Ja, ik hoef het eigenlijk niet te checken, want ik zie het al gebeuren, ja. Dat is ook mijn favoriet. Ik toets 23 namelijk heel vaak zelf in op de snackautomaat hier. Ja, het is alleen geen zakje chips. Het is een Twix.
3: Oh, dat is ook lekker.
2: Ook lekker.
1: Dat is heerlijk. Geniet ervan.
3: Chocola
1: en geniet ook.
3: Goed.
1: Het chocola is altijd goed. Geniet ervan ook van de zwangerschap, hè?
3: Ja, bedankt. Komt goed.
1: Doei, doei.
2: Dankjewel.
1: Ellen.
4: Hallo.
1: Ellen, hallo. Waarom ben jij nog wakker?
4: Waarom ik nog wakker ben? Oh, ik ben al later, ik.
1: Ben je, waar ben je nu? Zit je nu thuis? Of?
4: Nee, ik rijd in de auto. Ik had een vriendin naar huis gebracht.
1: Oh, maar nog zo laat?
4: Ja.
1: Altijd gewoon.
4: Ik heb zelf lekker in de tuin gezeten.
1: Ja, heerlijk. Dat is echt nog een fantastisch weer voor. Ja, dat is ook zo. Je hebt ook helemaal gelijk. Lekker. Nou, we gaan lekker een getalletje invoeren op de snackautomaat. Zeg het maar. Welke kan ik voor je invullen?
4: Nummer 28. Dat is nog een verjaardag.
1: 28, oké. 28 vullen wij in op de Q-Music snackautomaat. Oh ja hoor, het ijzeren spiraaltje begint te draaien. Ik graai onder in de bak en jij wint een kinderbueno.
4: Nou, heerlijk.
1: Zo lekker, kinderbueno, heerlijk. Derek.
5: Hoi.
1: Hoi. Jij bent aan het werk, of niet?
5: Ja, zeker.
1: Wat ben je aan het doen?
5: Ik ben aan het rijden op een vrachtwagen.
1: Oh ja, en wat heb je achterin liggen of wat staat er achterop? Of?
5: WC-potjes en douchecabines en... Van alles en nog wat.
1: Ah, mooi spul, mooi spul.
5: Ja.
1: We gaan een getalletje invoeren op de snackautomaat, zeg het maar.
5: 18.
1: 18, oké. Okay. Ik ga 18 invullen. Kijk even, 1, 8, oké. Okay. Snackautomaat en... 18 bestaat niet, Derek.
5: Ah, wat jammer nou. Nee, maar maakt niet uit.
1: Nee, 18, het is heel... Kijk, niet ieder getalletje bestaat in de automaat. Dus er wordt over eentje overgeslagen.
5: Geen probleem. Ik heb
1: mijn stroopwafels
5: bij me.
1: Oh, oké. Nee, ik wou zeggen, dan doen we nog een rondje, maar je hebt al snacks.
5: Ja, ik heb altijd wat eten bij me, dus...
1: Maar wil je nog een rondje of zeggen?
5: Ja, mag wel. Geen probleem.
1: Oké, okay, nou, nog één keer dan. Nog één keer. Ander getal. Tweede poging.
5: Twee keer 18. 36.
1: 36! Nou, dan hoop ik voor je dat 36. Ik ga hem nu invullen, hoor. 3 en een 6 en dan druk op oké. Okay. Nou, dan val je valt wel echt met de neus in de boter, hoor. Jij wint een hele reep Milka chocola, Derek.
5: Oh, lekker.
1: Ja, dat is heel lekker. Met koek aan de binnenkant.
5: Ja, goed weg te knagen.
1: Geniet ervan.
5: Hey, dankjewel.
1: Zometeen gaan we nog even een rondje doen, denk ik. Dat vind ik wel leuk om los te schrijven. Het is vrijdag. Dus als je ook lekker snackie wil, stuur even je geluksgetal tussen de 1 en de 80. Nu met een berichtje in de Q-Music app.

0: Ik zing bij Q Music. We hebben hier op de gang bij Q hebben we een snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Zeggen we altijd bij klein addertje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook. Het kan ook zijn dat je misgrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Virgil.
1: Goedenavond.
0: Hallo Virgil. Ja, ik leg gelijk de associatie Virgil van Dijk. Maar hoor je dat vaker of niet?
1: Jammer genoeg wel.
0: Ja, oh, jammer genoeg. Dat doet zo'n irritante radio-dj, die gaat dat dan ook nog lopen doen.
1: Ja, hij vindt zo mijn cent als ik. Vind ik niet eerlijk.
0: Nee, dat klopt. Ja, maar hij verdient wel echt buitensporig veel. Maar is hij, ja. Heb je hem laatst ook gezien op Wimbledon? Heb je dat gezien?
1: Nee, ik volg het niet zo. Nederland is niet meer zoals het geweest is.
0: Oké, nou, laat hem eens lekker zitten. En dan gaan we gewoon lekker een getalletje invoeren op de snackautomaat, Virgil.
1: Zeg het maar. 59.
0: All right.

0: die moest van ver komen.
1: Dankjewel, Virgil. En je wint een blikje cola.
0: Lekker.
1: Gefeliciteerd. Patricia.
2: Hi, goedenavond.
1: Hallo, Patrice. Nou, kom maar gelijk door. Welk getal kunnen we invoeren?
2: Nummer 17.
1: Ga ik gelijk voor je doen. 17. Waarom 17?
2: Ik ben een 17-7-17 getrouwd.
1: Oh, dat is 17-7.
2: Dat is vandaag.
1: 7. Oh, dat is inderdaad vandaag. Ik sta ook helemaal niet op te letten. Het is inderdaad wel gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, dan is 17 je geluksgetal.
2: Ja, absoluut.
1: Alleen niet vanavond.
2: Nee.
1: Oh, er zit niks.
2: Dat moet ik in misgaan dan,
1: ja,
2: hè?
1: Oh, hoe erg is dat? Hey, Patrice, maar omdat het... Ja, dat kan ik toch niet. Als het vandaag dan je trouwdag is, dan gaan we gewoon nog een poging doen. Kom maar door, nog een getalletje.
2: Nummer 21.
1: 41 of 21?
2: 21.
1: 21, alright, 21. Ja. Gaan hem invoeren. Het ijzeren spiraaltje gaat draaien. Ik grijp onder in de bak en daar ligt een... Mars voor jou.
2: Oh, heerlijk. Lekker.
1: Geniet ervan, Patricia.
2: Gaat helemaal goed komen. Fijne nacht.
1: Yo, Nancy.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hallo, Nancy. Ben je nou aan het doen? Wat ben je aan het doen? Waarom ben je nog wakker?
3: Ik rijd naar huis vanuit mijn werk.
1: Wat doe je dan?
3: Pijnenburgfabriek.
1: Zo, lekker met die ontbijtkoek allemaal.
3: Ja, heerlijk.
1: Oh, lekker zeg.
3: Ja, daar maak ik iedereen thuis ook altijd blij mee.
1: Mag je wel eens wat mee naar huis nemen dan?
3: Ja, zeker.
1: Maar gewoon gratis of gewoon dingen wat overblijft of zo. Hoe werkt dat dan? Kan je gewoon van de band afpakken?
3: Ja, een beetje van die mislukkelingetjes die,
1: die niet meer verkocht kunnen worden.
3: Die belanden dan in de kantine. En,
1: Ja. Weet je welke ik zo lekker vind? Die reepjes met die sterretjes erop aan de zijkant. Weet je, ken je die? Ja, die ken je natuurlijk wel.
3: Nou, zeker. Ja, die zijn hier ook wel favoriet.
1: Ja, die met die rozijnen en zo. Ja, het is allemaal zo lekker. Het is allemaal zo lekker,
3: ja,
1: Nancy. Okay.
3: Parelkandij.
1: Oh, hou op hoor. Hou op. Lekker. Ja. Hé, hey, maar Nancy.
3: Ruilen.
1: Ja. Oh, nou, goed idee. Ruilen. Ruilen. Dan speel jij voor een snackie en dan mag je opsturen. Mag altijd.
3: Kijk.
1: Oké, Nancy. We gaan eerst even een getalletje invoeren. Zeg het maar.
3: 74.
1: Oeh, we gaan heel hoog zitten. 74. Ik voer hem in op de snackautomaat 74. En voor 74, ja, je hebt ook geen snack. Echt een eetbare snack heb jij niet nodig. Maar jij krijgt een blikje Sprite.
3: Nou, lekker.
1: Lekker, heb je nog wat te drinken? Jij krijgt toch een beetje droge mond van al die ontbijtkoeken. Dus dan kan je dat lekker wegspoelen met een blikje Sprite. Lekker.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft, Nancy. Hey, dus ik ondertussen even te kijken in de queue-app. Want ik zeg de hele tijd snackautomaat. En dan zegt Wishart, die zegt in de Q-app... Ja, je moet het beetje wel even goed bij de naam noemen. Het is namelijk een snoepautomaat, niet een snackautomaat. Ik ben het daar niet mee eens. Wat vind jij, Nancy?
3: Nee, een snackautomaat, het is van alles wat.
1: Ja, dus, maar zeg jij, moet ik dan voortaan de naam aanpassen in snoepautomaat? Of zeg je, nee, snackautomaat, dat past wel?
3: Ik zeg gewoon snackautomaat.
1: Gewoon lekker houden. Je zegt, Wishart is gek geworden.
3: Ja hoor. Leuk spel, ik hoor het heel vaak. Het ik denk, nou ga ik een keer meedoen. Ja,
1: en je hebt helemaal gelijk. Nou, lekker blikje Sprite. Geniet ervan, Nancy. Doei, doei.
3: Fijne nacht.
1: Doei, doei. Volgende week dan nog een aflevering van de snackautomaat.

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: En als je naar het nummer luistert, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, hey, dit is de nieuwe van Goldband. Ik snap de verwarring, de sound is een beetje hetzelfde. En dan komen ze ook nog eens, ook uit Den Haag. Het is nieuwe muziek van...

0: Robert Miles en Children. En van Robert Miles zometeen naar 1000 Miles. Ja. Eerst Judith Eijk, hallo.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht. Ik moet morgen naar de mondhygiënist. Ja. Het voelt toch elke keer... ja, weet je wat is? Het voelt elke keer als een soort examen of zo. Als een soort... Ja.
1: Een soort straf. Een soort alsof je straf, naar de meester of de juf moet.
0: Nou, dat is... Want elke keer hoor ik hetzelfde verhaal. Nee, je moet stonkeren en je moet flosseren. En dan, weet je wat is? Dan doe ik dat ook echt 6 weken nadat ik ben geweest. En ik heb het de afgelopen 3 maanden niet meer gedaan.
1: Ja,
0: ik gewoon weer hetzelfde gezeik.
1: Verschrikkelijk.
0: Terwijl, ja... Kom op, wat is het? Het is echt volgens mij geldklopperij. Wat vroeger... Dat, ja.
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Jawel, dat denk ik wel.
1: Heb jij een spalkje?
0: Ja.
1: Ja, dan gaat het wel echt... Dan kom je moeilijk bij.
0: Nou, ik heb hiervoor... Ik kom oorspronkelijk uit een heel klein dorpje. Strijen.
1: Ja.
0: Daar zat geen mondhygiënist. Ik heb 35 jaar niet zo'n mondhygiënist in mijn mond gehad.
1: Nou, vandaar dat ze zoveel werk nu hebben ook gedaan.
0: Nee, maar luister. Je gaat er nu een grap over maken. Maar er moest bijna geen tandsteen weggehaald worden. Er was bijna niks aan de hand.
1: Maar hoe kan dat dan?
0: Ja, hoe kan dat dan? Omdat het dus gewoon één grote... Het is een complot. Nee. Het is een complot. Nee, maar het is...
1: Maar eerlijk.
0: Ja, ik weet het niet. Omdat ik gewoon goed poets of zo. Ik denk, ja, weet ik niet.
1: Nee, ik had hetzelfde. Voorheen hoefde dit nooit. Maar ik denk wel dat het zich op... Je ziet toch ook bij het spalken. Bij mij stapelt het zich op een gegeven moment wel op.
0: Ik zie niks bij het spalken. Hoe kan jij...
1: Wil ik even in jouw mondje
0: hoe
1: kijken.
0: Hoe kan jij naar je eigen spalkje kijken? Zit jij met...
1: Nou, ja. Dat is toch niet zo moeilijk? Je doet gewoon zo... Met je mond open.
0: En dan naar een spiegel.
1: En een spiegel. En dan kan ik het zo zien.
0: Nou, ik kan dat niet zien hoor.
1: Nou, dan ga ik zo meteen eens even in je mond kijken.
0: Ik wil niet dat je in mijn mond gaat kijken.
1: Nou, ik ga wel even in je mond kijken.
0: Nou, zo meteen een nieuwe versierde nachtportier.
1: Ja,
0: klopt. Over mondjes gesproken. Die gaan straks weer even lekker kwebbelen met een nachtportier.
1: Klopt, ik ga zo meteen weer lekker een random hotel bellen. En dan ga ik de nachtportier aan de telefoon versieren. Proberen aan
0: dat
1: de haak te slaan.
0: Dat probeer je.
1: Dat probeer ik.
0: De vraag is of dat lukt.
1: Ja, dat klopt. En dan mag je gokken met een bericht in de Q&A-app. Mag je zeggen of je er wel of niet op ingaat.
0: Ja.
1: En als je het goed hebt, dan win je het Q-prijspakket. En het leuke is,
0: ja?
1: Ik ga vannacht ook een blooper laten horen.
0: Oh, leuk, een blooper. Ja. Ik ben gek op bloopers. Nou, veel plezier zo met jullie. Eerst Vanessa Carlton, 1000 Miles.

0: Goeienacht, het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Daphne van der Meijs.
1: Goeienacht. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heel verkeer dan van Flitsmeister. Op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers gemeld. Onder andere de A4 grens van België richting Berg op Zoom bij 245.0. De A7 Drachten richting Groningen bij 168.2. Oppassen bij de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. En de laatste de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4. Ja, de temperatuur begint weer te stijgen. Het wordt heet en het wordt hitsig. Want ik ga zo meteen weer flirten met een nachtportier van een random hotel.

0: Q en Fight for This Love. En over love gesproken.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Ja, het enige is, ik ben nog nooit in het hotel geweest. Hij heeft geen idee wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Hij hoort eigenlijk alleen puur mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus puur via de telefoon een date scoren met een wild vreemde? Nou, ook deze nacht heb ik dat weer geprobeerd. En dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik spreek met Judith.
2: Hey, hoe kan ik helpen?
0: Ja, het is misschien een beetje een gek vraag. Ik was denk ik een half uur geleden bij jullie in het hotel.
2: Ja.
0: En ik zag toen iemand bij de receptie staan en ik was eigenlijk op zoek naar diegene.
2: U zag iemand bij de receptie staan en u was op zoek naar diegene?
0: Ja. Ja, ik liep namelijk naar buiten en toen dacht ik, ja, ik durfde niet op diegene af te stappen, maar ik vond diegene er gewoon best wel leuk uitzien. Alleen ik dacht, ik ga toch even bellen om te vragen of hij er nog is.
2: Oh, ik weet niet wie u heeft gezien.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Okay. Maar hoe zag hij eruit?
0: Donker haar. Ja, wel gewoon gemiddelde lengte, denk ik.
2: Donker haar, gemiddelde lengte, ja.
3: Ja, dan kan het wel zo zijn dat hij mij of mijn collega heeft gezien, ja.
0: Oké, okay, want hoe oud ben je als ik vraag mag?
3: 13.
0: Oké.
3: Okay. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 28.
3: 28. Ik ben 21.
0: Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Ben ik wel een stukje ouder, ja.
3: Maar leeftijd wil niks zeggen, toch?
0: Nee, dat is, daar heb je wel gelijk. Dat is waar.
3: Ik weet niet wie jij bent.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nou ja, ik vond je er in elk geval, ik ga ervan uit dat jij er bent, maar ik vond je er gewoon leuk uitzien dan. Ja, ik weet niet of je zin hebt om een keer misschien wat te drinken of zo. Ja, wat gok je. Gaat hij met mij op date of wijst hij me gewoon keihard af? Heb je antwoord in de Q-app? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Dus antwoord hoor je zo meteen. Dit is Morgan Wallen bij Q en Love Somebody.
4: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Muziek van Jonas Blue, Jamaican Bam Bam, zometeen... Oh nee, nee, sorry, dit is van Hugo. Dit is van Hugo, Jamaican, zometeen Jonas Blue.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is vrijdagnacht, zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij erop in de ja of de nee? Tyler en Remco, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Ja. Goeienacht. Hey, we zijn hier met z'n drieën, Tyler en Koning. Wij zijn met z'n drieën vrijgezel, toch?
2: Zeker.
0: Ja, Remco, jij ook, hè?
2: Ja, ik weet wel.
0: Ja, zover, zover weten zijn we vrijgezel. Oké, okay, Tyler, ben ik heel even benieuwd. Wat vind jij nou het meest aantrekkelijke aan een partner eventueel?
2: Aan een?
0: Aan een partner.
2: Ben? Ik heb ze eigenlijk niet.
0: Nou, aan een partner, aan iemand die je leuk vindt, zeg maar.
2: Oh, aan een partner?
0: Ja, aan een partner, ja. Wat vind je het meest aantrekkelijke?
2: Nou, je moet gewoon qua uiterlijk of fysiek? Uiterlijk of mentaal?
0: Ja, nee, uiterlijk. Laten we even uiterlijk nemen.
2: Uiterlijk? Nou, ik vind gewoon als een vrouw goede heupen heeft, vind ik wel aantrekkelijk.
0: Oké, okay, even een goede curve, zeg maar. Jij houdt daar maar van. Kijk,
2: heel lange haren, goede curves.
0: Ja, lange haren, goede curves. Oké. Ik heb een beetje beeld erbij. Oké. Okay. Hey, en Remco, wat vind jij nou bijvoorbeeld echt een no-go op een allereerste date?
2: Meteen verlangen dat ze alle, denk ik, betalen.
0: Wat zei je? Dat ze vanuit gaat dat jij betaalt?
2: Ja, precies.
0: Ja, oké. Dat vind jij echt een no-go. Ben je dan van het splitten? Of?
2: De eerste keer zeker waar.
0: Ja, eerste keer gewoon splitten en daarna zien we wel.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Je kent elkaar niet en dan meteen vanuit gaan dat iemand anders gaat betalen. Hallo? Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oh, wat hilarisch. Oh, nou, dan wil ik wel even met jou die discussie aangaan. Want ik vind altijd wel, met een eerste date vind ik het wel charmant als een man betaalt. Dan betaal ik de tweede.
2: Kijk, als er een vervolg in zit, zeer zeker. Maar ja, dat zie je nou van hand dat je met elkaar op date bent. Hoe de setting loopt en of je dan zelf gaat betalen, ja of nee. Maar als je al in het begin zegt van, dit gaat hem niet worden, dan heb ik zoiets van, vriendin, we gaan splitten. Daarbij, houdoe.
0: Ja, oké, dat snap ik. Dat kan ik me voorstellen. Nee, daar ben ik met je eens. Als ik denk, nou, er zit geen tweede date in, dan ga ik niet zeggen dat jij moet betalen. Nee, dat klopt. Daar ben ik met je eens.
2: Nee, precies.
0: Nee, precies. Zo is het ook. Nou, wie weet, moet ik betalen of ga ik splitten met de eerste date met de nachtportier? Want ik heb net een nachtportier aan de telefoon proberen te versieren. Laten we even luisteren hoe dat ging.
3: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik spreek met Judith. Ik was denk ik een half uur geleden bij jullie in het hotel.
3: Ja.
0: En ik zag toen iemand bij de receptie staan en ik was eigenlijk

0: op zoek naar diegene.
1: Dus als iemand met de recessie staat en u was op zoek naar diegene?
0: Ja. Ik durfde niet op diegene af te stappen, maar ik vond diegene er gewoon best wel leuk uitzien. Alleen ik dacht, ik ga toch even bellen om te vragen of hij er nog is.
1: Maar hoe zag hij eruit?
0: Donker haar. Ja, wel gewoon gemiddelde lengte, denk ik.
1: Ja, dan kan het wel zo zijn dat hij mij of gewoon mijn collega heeft gezien, ja.
0: Oké, okay, want hoe oud ben je als ik vraag mag?
1: 13.
0: Oké.
1: Okay. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 28.
1: 28. Ik ben 21.
0: Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Ben ik wel een stukje ouder, ja.
1: Maar leeftijd wil niks zeggen, toch?
0: Nee, daar heb je wel gelijk. Dat is waar. Ik ga ervan uit dat jij er bent, maar ik vond je er gewoon leuk uitzien dan. Ja, ik weet niet of je zin hebt om een keer misschien wat te drinken of zo. Ja, nu is de vraag, gaat hij daarop in of niet? Tyler, even met jou te beginnen. Wat denk je dat hij gaat zeggen?
2: Ja, ik denk het dus niet.
0: En waarom denk je van niet?
2: Ja, ik denk, het zijn hotelgasten die dan iemand binnenkomt lopen. De twee, waarschijnlijk heeft hij er helemaal geen beeld bij wie het is.
0: Nee.
2: En ja, ik denk het niet.
0: Jij denkt het niet. Oké, nee, dan noteer ik dat voor jou. Jij denkt dat het er niet op ingaat. Remco, wat denk jij?
3: Ja, ik denk van wel.
0: Ja, en waarom denk jij dan weer van wel?
3: Ja, nou, vooral op het einde hoorde ik van, hij vroeg naar jouw leeftijd. En toen zei hij van, ja, maar leeftijd maakt er geen verschil.
0: Ja.
3: Dus met andere woorden van, we kunnen wel zien waar het schip strandt.
0: Ja, ik snap.
3: En dat tegenwoordig ook bij iedereen. Leeftijd kent geen verschil. Als de klik gewoon goed is, dan zal het wel goed zijn, toch?
0: Ja, nee, ik snap het.
3: Misschien okay. Zo zijn standpunt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we gaan luisteren. Degene die het goed heeft, die wint automatisch. Laten we luisteren.
4: Versier de nachtportier.
0: Ik ga ervan uit dat jij er bent, maar ik vond je er gewoon leuk uitzien dan. Ja, ik weet niet of je zin hebt om een keer misschien wat te drinken of zo.
1: Ja. Oké, dan wat is je nummer?
0: Ja, wat is je nummer? Nou, Remco, je hebt het goed.
2: Ah, toch wel.
0: Toch wel, ja. Tyler, helaas.
2: Jammer,
0: toch jammer.
2: Niet verwacht.
0: Nee, nou, ik moet je zeggen, ik eerlijk gezegd ook niet helemaal, hoor. Toen ik het gesprek aan het voeren was. Ik dacht, nou, die denkt toch dat het een grote grap is. Die gaat er niet op in. Maar ja, toch wel. Tyler, wat denk jij wat we moeten gaan doen op de eerste date? Gewoon een drankje of heb je nog andere suggesties?
2: Ah, joh, gewoon kies lekker wat romantisch. Ga lekker golfen of zo, minigolfen.
0: Oh ja, dat even iets doen, even iets actiefs.
2: Ja, ik vind dat de eerste date eten, ja, ik vind dat nooit iets.
0: Nee, dat is gelijk heftig.
2: De eerste date.
0: Nee, precies. Oké, okay, nou Tyler.
2: Maar dan zie je ook de ander eten, heeft toch wel vaker afknappers bij zich.
0: Oké, okay, nou goede tip, ga ik volgen. Hey, thanks en ik wens jou verder fijne nacht.
2: Helemaal goed, fijne avond.
0: Dankjewel. Hey Remco, goed gedaan, goed gegokt.
3: Ja. Mensenkennis.
0: Mensenkennis, heel goed. Nou, ik stuur het prijspakket naar je toe. Komt jouw kant op. En succes ook in de liefde, hè? We gaan vast iemand vinden.
3: Ja, dat is goed.
0: Hé, hey, doei.
3: Doei.
0: Ja, het leuke is, nou, ik krijg vaak ook in de nacht krijg ik de vraag, als ik dit spelletje aan het spelen ben, krijg ik de vraag van, nou, hoe gaat zo'n belletje ook naar zo'n hotel wel eens mis? Of heb je wel eens iets geks? Absoluut. Ik ga zo meteen een blooper laten horen van de afgelopen nacht, toen ik ging bellen, van een nachtportier die ik heb gebeld. Eerst nog muziek van Benz & Boone.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Toto bij Q en Africa. Ja, zojuist speelden we Versier de Nachtportier. Hierin bel ik een random hotel op en vraag ik de nachtportier eigenlijk op date. Ik probeer degene een beetje aan de haak te slaan. En eigenlijk is de vraag, lukt het mij om een wildvreemde aan de telefoon te versieren? En nu krijg ik wel eens vaker berichtjes in de Q-app van luisteraars die zeggen, ja, hebben de nachtportiers dit niet door? Of heb je altijd gelijk raak? Of hoe gaat dat? Nou, zeker niet, kan ik je vertellen. Ik heb gewoon wel eens vaker, dan moet ik gewoon 12 hotels bellen voordat ik een keer raak heb of iets. En ik dacht, laat je even een stukje van een telefoongesprek horen van gisteren, die ik ook heb geprobeerd te bellen. En nou, weet je, ik ga er niet te veel vertellen. Ik laat het je gewoon horen.
1: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik spreek met Judith.
1: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik bel even, maar het is misschien een beetje een stomme vraag. Ik was namelijk, denk ik, een uur geleden zo'n beetje bij jullie in het hotel. En ik had mijn vriendin afgezet en toen liep ik langs de receptie naar buiten. En toen zag ik iemand bij de balie staan en ik liep er naar buiten. En toen dacht ik, ja, ik bel toch even terug om te checken of hij er nog is. Want ik vond diegene er ja, gewoon leuk uitzien. Dus ik dacht, ik ga gewoon even checken of hij nog er is misschien.
1: Nee, geen idee. Maar ik wens je wel een hele fijne avond.
0: Oh, wat vreselijk dit. Wat vreselijk. Ja, nou, dit was het dus echt. Ja, ik kan je vertellen, ik zakte echt door de grond. Ja, ik heb dit vaker hoor, als ik probeer te bellen. Dan kapt iemand het gelijk af of mensen zeggen, nou, ik geloof er niks van, doei, en dan hangen ze op. Nou, volgende week gewoon weer een nieuwe nachtportier die ik aan de haak probeer te slaan of die mij gewoon kaart afvast. Ik kan natuurlijk ook. Dit is Edge of Desire bij

0: Daal, Bob en Mo nog even blijven bij Q. Ja, eens moet de eerste keer zijn, hè? Dat zei mijn vader altijd toen ik weer iets moest doen waar ik doodzenuwachtig voor was. Voor het eerst naar de tandarts, voor het eerst op date, voor het eerst op mezelf wonen. Ja, en misschien hebben de boys van Criscos Amsterdam dat ook wel gezegd tegen de Braziliaanse zangeres Luísa Sonza. Want Luísa Sonza had tot nu toe alleen nog maar in het Portugees gezongen. Totdat de boys van Criscos Amsterdam haar vroegen voor een samenwerking. En dus stapte ze voor het eerst uit haar comfortzone. En hoor je haar op deze plaat voor het eerst in het Engels zingen. Het gaat om het liedje My Oh My. En ik kan je vertellen, het klinkt echt fantastisch. En het smaakt ook naar meer. En daarom waarschijnlijk ook gekozen. Deze week, of waarschijnlijk deze week gekozen voor...
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Q-Music, Criscos Amsterdam, Luísa Sonza en Willy William.

deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil toch overal een beetje zijn. En daarom ga ik de aankomende week op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Dus ben je in het buitenland? Op dit moment, voor werk of lekker voor op vakantie, stuur dan nu even een berichtje in de Q-Music app. Vertel even waar je bent. Laat me even weten. Of spreek iets in. Druk je op het microfoontje. Dit is Q-Music. Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Daphne van der Meis.
1: Goedenacht. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de 2e plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dat is lekker. Kan je lekker doorrijden. Moet je wel even oppassen op de flitsers. Want die staan op onder andere de A6 Emmeloord richting Rijouden bij 282.7. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4. Ja, ben jij nu in het buitenland voor vakantie of bijvoorbeeld voor werk? Ja, ik ben namelijk op zoek naar een luisteraar in het buitenland. Wie, oh wie?